0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de Marktkaf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkaf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
4: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
5: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
8: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Radio Drenthe, goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
1: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
2: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk
7: 24. Kurk24.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
12: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
11: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
13: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
11: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
14: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
23: Met Judith Regendorp.
25: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is donderdag 15 oktober. Milko, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
25: En wat is het weer mild, zeg, voor oktober.
26: Dat is niet normaal.
25: Nee.
26: Echt. Van ijs op de ramen krabben. Dat zouden we normaal om deze tijd een beetje moeten gaan... dat zouden we mee moeten gaan beginnen. Maar het lijkt voor mij nog heel ver weg.
25: Volgens mij graadje of 11. Het was ontzettend zacht vanochtend toen ik de deur uitstapte. Nou ja. Wat wil je de rest van de dag krijgen? Volgens mij wordt aardig schier, hoor. Maar dat hoor je zo meteen al in het kort. En straks natuurlijk om 19:30 uitgebreid. En wat gaan we meer doen? Nou, natuurlijk praten we over de Neder-Saxenlijn. De lijn die er zou komen, toen toch waarschijnlijk weer niet. Nu toch waarschijnlijk weer wel. Nou ja, tenminste, dat lijkt erop. Dat zeggen bronnen tegen collega's van RTL. Straks maar eens even reacties halen vanuit Drenthe. Verder hoor je over honderden onverlichte bushaltes in Drenthe. En een van de beroemdste steden in Zuidoost-Azië staat centraal in een nieuwe tentoonstelling hier bij ons. In het Drents Museum in Assen. En van de bus naar de vrachtwagen. Want de waterstoftruck die maandag vertrok uit Drenthe, die is gisteren aangekomen in Barcelona. Benieuwd hoe het onderweg is gegaan. Want wat kom je allemaal tegen als je geen diesel, maar waterstof moet tanken?

weer dan. In het kort, zonnig, maar ook wat bewolking, blijft droog vandaag. Er staat een matige zuidwestenwind bij maximaal 18 graden. Lekker.

0: OMD op Radio Drenthe en Forever Live and Die. Bijna 7:10 is het. De waterstoftruck die maandag vanuit Drenthe vertrok, die is gisteren aangekomen in Barcelona. Het was de eerste rit van Nederland naar Spanje met een waterstoftruck. Met de tocht willen de betrokken partijen laten zien dat groene waterstof een rol kan spelen bij het verduurzamen van zwaar transport. Nou, blikken terug op de rit doe ik samen met Henk Slabbekoorn, projectleider verduurzaming bij de provincie Drenthe, die zelf meereed. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u bent er aangekomen in Barcelona. Nou, er zijn mindere plekken om aan te komen.
1: Nou, absoluut hoor.
0: Hoe was het daar na zo'n lange rit?
1: Ja, het voelde wel een beetje als een verlossing. Hè. Het was toch niet voor niks een challenge. Je gaat allerlei dingen uitproberen. En er zijn onderweg ook wel momenten geweest dat we echt wel dachten, dit gaan we niet halen. En als je het dan toch haalt en ook nog binnen de geplande 3 dagen... dan voelt dat ontzettend goed.
0: Ja, wat waren voorbeelden van die twijfel dat u dacht, hé, dat gaan we niet halen? Wat gebeurde er?
1: Nou ja, het begon op de eerste dag al. Hè. Dan, je hebt een planning en overal wordt dan gecheckt, is die waterstof, vulstation, is dat beschikbaar? Dat is beschikbaar. En dan wil je vertrekken, bijvoorbeeld op maandag naar Roosendaal. We waren in Someren. Dus je moet al een beetje omrijden om dat goed allemaal te kunnen regelen. En dan word je gebeld, ja, het station in Roosendaal ligt eruit. Ja, wat nu? Nou, dan gaan we door naar Düsseldorf. Wat? Ja, naar Düsseldorf, want dat is de dichtstbijzijnde. Ja, dat is eventjes wennen. Ook dat je bij een station komt en dan praten de systemen niet met elkaar. Hè? Dus dan werkt zo'n slang wel, maar die herkent dan niet de motor. En dan kun je die slang erin stoppen wat je wil, maar er komt geen waterstof in die tank. Ja. En dan moet je iets nieuws gaan bedenken. Of, en dat gebeurt ook, dan ga je bellen met bijvoorbeeld een of andere Fransman, die dan zijn halve bedrijf inschakelt, protocollen gaat aanpassen en dan alsnog voor elkaar krijgt. Maar op het moment dat je daar staat, denk je wel zoiets, oh jee, wat nu?
0: Ja, wat nu inderdaad? Want als je dit zo hoort, denk je, er is nog wel veel werk aan de winkel voordat onze transportondernemingen dus op waterstof gaan rijden.
1: Ja, nou ja, we hebben in ieder geval nu laten zien dat het kan. En dit is natuurlijk geen
0: commerciële... Met veel omwegen en gedoe en gedonder.
1: Ja, daar wil je geen 3 dagen over doen.
0: Dat kost geld, dat kan niet.
1: Ja, maar kijk, dit helpt dus enorm. Hè. Wij doen daar heel veel ervaring mee op, maar niet alleen wij. Maar ook al die partners in Nederland, in België, in Frankrijk, in Spanje. En bijvoorbeeld één partner die heeft gisteren dus ter plaatse zijn protocol aangepast. En dat betekent dat de eerstvolgende vrachtauto, hè, die eenzelfde motor heeft en eenzelfde tank, die kan daar voortaan wel tanken. En dat is juist zo waardevol. Als we dit soort proefritjes doen, dan kan het wel eens heel snel anders zijn. Want het mooie is wel, kijk, waterstof is een techniek en zo'n motor wordt in een fabriek gebouwd. Maar uiteindelijk gaat het om mensen die hierin geloven. Mm-hmm. En dat is het mooie, die hebben we allemaal onderweg ontdekt. Mensen die geloven hierin, mensen die willen die hernieuwbare energie, die duurzaamheid. Ja. En die gaan aan de slag.
0: Ja, want u bent projectleider voor duurzaming, maar hoe duurzaam, hoe groen is dit traject nou eigenlijk op waterstof? Want niet alle waterstof is toch even groen?
1: Nee, niet alle waterstof is even groen. Wij zetten wel in op groene waterstof. Ja, dat betekent dat het op een groene manier wordt geproduceerd. En dat het met zero emissie in die motor gaat. En uiteindelijk is dat de doelstelling. En kijk, er zijn een aantal dingen voor waterstof die belangrijk zijn. En we hebben al gehad over deze infrastructuur die we nu zelf aan de lijve hebben gevonden.
0: Dat je kunt tanken waar je moet tanken, hè? Waar je wilt tanken. Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld, je bent in Frankrijk en dan we hebben tegenwoordig allemaal Google Maps en we kunnen alles vinden. Maar soms was het best een uitdaging om die waterstofpomp te vinden. Of dan bleek die niet in de R, zo'n stop in Frankrijk aan de ene kant van de snelweg te zijn, maar aan de andere kant. Ja. Dat moet ook verbeteren. We willen natuurlijk graag ook dat waterstof zo goedkoop mogelijk is, zodat die investeringen in de aanschaf van zo'n vrachtauto, dat een transporteur die terug kan verdienen.
0: Maar hoe ga je dat allemaal regelen? Dit is heel Europees. Hoe ga je dat allemaal regelen als projectleider vanuit Drenthe?
1: Het is heel Europees, maar we beginnen ter plaatse en vervolgens bouwen we met onze partners een Europees netwerk op. Ik ga straks ook naar een beurs hier in Barcelona. Dan komen er allemaal partijen uit Europa bij elkaar om te praten over waterstof in transport en logistiek. Daar gaan we onze ervaringen delen. Mm-hmm. We werken ook samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Die analyseren al die gegevens. We doen verslag van deze dingen. Ja. En dan gaan we daar echt zowel lokaal als met onze partners mee aan de slag. Om te verbeteren tot het uiteindelijk goed is. Wel ja, het is spionieren, hè? Dat is als mensen.
0: Ja. Maar hoe lang duurt het? Ik heb u dat maandag volgens mij ook gevraagd. Maar nu heeft u misschien een ander inzicht gekregen. Hoe lang duurt het voordat we daadwerkelijk veel vrachtwagens vanuit Drenthe op waterstof zien rijden?
1: Dat kan nog even duren, maar het ligt een beetje aan. Je kunt zo'n wagen bijvoorbeeld ook leasen. Of wij hebben er wel vertrouwen in dat niet meer een kwestie is van vele jaren. Hè, want er zijn op dit moment volgens mij al 2 vrachtwagens in Drenthe in gebruik. Dus het gebeurt al. Dus op het moment dat mensen daar goede ervaring mee opdoen, dan kan het wel eens heel snel gaan.
0: We gaan het afwachten. Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe, nu dus aangekomen in Barcelona. Dank u wel.

0: Straits waren dat en Lady Rider. Zo'n 300 bushaltes, wel ze de provincie, zijn onverlicht. Als de zon is gezakt, sta je dus in het donker te wachten. Nou, de Drentse politiek vindt dat gevaarlijk en wil het anders. Verslaggever Sijsje Vinkenvleugel is in het donker op pad met voorzitter van de reizigersorganisatie Rover, Wil Gerbers, en samen met statenlid Gerben Brandsma.
1: Halte 10 maats weg, niet alleen doodse stilte, Wil Gerbers, voorzitter Rover Drenthe, als de bus vertrokken is. Maar ik zie u helemaal niet. Waar staat u?
2: Ik sta vlak naast je, maar je kunt me niet zien omdat het hier stikke donker is.
1: Dit is nou typisch zo'n slecht voorbeeld?
2: Ja, dit is een van de 300 bushaltes in Drenthe die totaal geen verlichting heeft.
1: Hier zou echt iets moeten gebeuren.
2: Jazeker, en het liefst zo snel mogelijk. Want we weten uit onderzoek dat reizigers slecht verlichte bushaltes gaan mijden. Gaan dus niet met het OV mee, wat we nu eenmaal graag willen.
1: We staan bij halte Lokbrug tussen Meppel en Havelten. Gerben Brandsma van de ChristenUnie, hoe donker is het hier?
3: Het is hier aardedonker.
1: Als ik geen lampje aan had, dan kon ik u niet zien.
3: Nee, dan zagen we elkaar niet.
1: En wat is daar zo vervelend aan of gevaarlijk?
3: Nou, het vervelende is dat je je onveilig kunt voelen. Omdat je niet ziet wat er om je heen gebeurt. Je hebt wel een prachtige sterrenhemel. Alleen het is toch wat comfortabeler als je hier in het pikkendonker staat, als je zichtbaar bent.
1: Wat zou de oplossing zijn?
3: Nou, de oplossing zou wat de ChristenUnie betreft zijn verlichting, wat alleen maar brandt op het moment dat er ook iemand staat te wachten. Want zo blijft het daarbuiten gewoon heerlijk donker, wat ook de kracht van Drenthe is.
1: We zijn een stukje verder gereisd. We staan bij de Olde Hullenweg. Net buiten Schoonlo. Nou, die proef die kan hier al. Sterker nog, die is hier al van start.
2: Ja, dat is sinds een aantal jaren staat hier een lantaarnpaal met een drukknopje.
1: Druk er eens op. Nou ja.
2: Hij doet het.
1: Nou, die proef moet volgens mij niet zo moeilijk zijn.
2: Die is ook niet zo moeilijk. Nee, hij brandt hier, hij doet het. En volgens mij deze proef op deze halte geslaagd.
0: Ja, zegt Wil Gerbers, voorzitter van Rover, de reizigersorganisatie. Dus over die onverlichte bushaltes waar dus verandering in moet komen. De bijdrage was van Sijsje Vinkenvleugel.
4: Vandaag de dag.
5: Vandaag de dag.
0: 15 oktober. We beginnen in 15 oktober 1880. Dan is de Dom van Keulen af. De bouw duurde wel even trouwens hoor. Nou even, 632 jaar. Maar dan heb je ook wat. Het is de grootste kathedraal van Duitsland en een van de grootste van Europa. Een andere opening is 9 jaar later in eigen land. In Amsterdam opent het Centraal Station. Wie is daar niet geweest? En van mooie openingen naar een bruut tafereel op 15 oktober 1917. Het vuurpeloton staat tegenover de Friesin Mata Hari.
6: Ze is veroordeeld door de Fransen wegens spionage voor de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. En je kan hier heel mooi zien de straf die daarop stond. Mol, de doodstraf.
0: De exotische danseres uit Leeuwarden is 41 als Fransen haar doodschieten. Op 15 oktober 1990 is dit groot nieuws.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 1990 Nobel Peace Prize to Mikhail Sergeyevich Gorbachev.
0: Ja, Sovjet-leider Gorbachev krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Voor zijn pogingen om spanningen rond de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. En van het politieke wereldtoneel naar de muziek, want 15 oktober 1994 is een unieke dag voor de top 40. Er staat geen enkel Engelstalig nummer in de top 5. Wel, Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Paul de Leeuw staat erin. Eins, zwei, Polizei staat erin. De dikke lulband, ja, zo heten ze echt. En ook deze.

0: met de Second Waltz in de top 5 dus van de top 40 op deze dag in 1994. Gedonder is er op 15 oktober 2007 binnen de VVD. Je weet het nog wel, de strijd om het leiderschap daar tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. En die strijd, die leidt hiertoe.
1: Twee dagen voor het partijcongres van de VVD heeft fractievoorzitter Mark Rutte Rita Verdonk uit de fractie gezet.
2: Eigenlijk een beetje verbijsterd. Ja, ik had het gewoon helemaal niet verwacht.
0: Ja, Rita Verdonk had het helemaal niet verwacht en is verbijsterd, maar gaat verder in een eenmansfractie. En deze vrouw.

0: maar 13 jaar en 7 maanden als ze het Eurovisie Songfestival van 1986 wint voor België. Ik heb het over Sandra Kim. Ze is jarig vandaag. 54 is ze nu. Congratulations and celebration. Ook zanger Chris de Burg van Lady in Red is jarig vandaag. Hij is 78 geworden. Oud-Oranje doelman Stanley Menzo is 63 nu. Ja, de jaren gaan maar door. En actrice Suzanne Visser is ook jarig. Je kent haar van Gooise Vrouwen. Zij is 61 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 15 oktober 1976. Dat is de dag waarop Ike en Tina Turner uit elkaar gaan. Na een huwelijk vol huiselijk geweld en onder andere cocaïneverslaving van Ike. En dit zijn ze samen met het heerlijke Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Ikare denkt...

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: De timing is goed hoor. 7:30 precies. Het laatste nieuws krijg je van Milko Schepen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De aanleg van de Neder-Saxenlijn gaat door. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Het kabinet laat de spoorlijn voorlopig buiten de bezuinigingen op infrastructuur, ondanks een tekort van 80 miljard euro op het ministerie. Voor de verbinding tussen Groningen, Stadskanaal, Emmen en Twente is 2 miljard euro gereserveerd. De eerste treinen die moeten tussen 2035 en 2040 gaan rijden. In het volgende uur van Goedemorgen Drenthe hoor je reacties uit de provincie hierop. Het Drents Museum in Assen opent zaterdag een tentoonstelling over de wereldberoemde tempelstad Angkor in Cambodja. Bezoekers kunnen er zo'n 150 historische voorwerpen bekijken. En Assen is de eerste Europese stad waar de reizende tentoonstelling te zien is. Angkor, het mysterie van Cambodja, is vanaf 17 oktober te bezoeken en loopt tot en met 9 mei volgend jaar. De veiligheidsregio Drenthe krijgt een miljoen euro extra van de Drentse gemeenten. En daarmee kan de VRD 2026 financieel afronden. Eerder waarschuwde de VRD dat er de komende 4 jaar jaarlijks extra geld nodig is. De kosten lopen op door onder meer extreem weer, waardoor de brandweer vaker moet uitrukken. Ook hogere brandstofprijzen en het schoonmaken van beschermende kleding zorgen voor extra uitgaven. Voor dit jaar zijn de kosten grotendeels opgevangen met die extra bijdrage. En het schoonmaken van de monumentale synagoge in Emmen gaat nog weken duren. Het roet zit in alle gaten en kieren en daarom heeft de gemeente een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf ingeschakeld. De roetschade die werd eind september ontdekt na een brand. Die is vermoedelijk ontstaan door een kaars in de vitrinekast. De kast die brandde volledig uit, maar het gebouw dat bleef verder grotendeels bespaard. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Milko, dankjewel. Even na zevenen zeiden we al dat de dag weer mild begint. Gert Voerman, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith.
1: 11 graden was het of zo, hè, vanochtend?
3: Ja, veel plaatsen zo rond de 10 tot 11 graden. Vooral 11 graden. Bijvoorbeeld in Eelde 11,3. Holslot zat volgens mij net op 10,4. Maar daar ergens tussenin. En normaal zou je 9 graden verwachten. En dan komt erbij dat het tamelijk opgeklaard is. Dus juist tijdens opklaringen zul je lagere temperaturen verwachten. Maar het zit vrij hoog voor het wordt de tijd van het jaar. En het wijst ook op dat we vandaag ook weer een zachte dag krijgen. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidwestelijke stroming. Later wordt die zelfs matig en er wordt nog zachtere lucht aangevoerd. Gisteren veel plaatsen 16 graden. Ik denk vandaag veel plaatsen 18 graden. Er is flink wat zon, nog wat hoge bewolking, misschien een enkele stapelwolk. In de loop van de middag zou er wat dikkere bewolking van het westen uit binnen kunnen komen. Maar het blijft droog, dus opnieuw een hele zachte dag voor de tijd van het jaar.
1: Ja, gaan we het weekend ook zo in, denk je?
3: Nee, gaat wel wat veranderen. Kijk je naar vanavond en vannacht, komt er geleidelijk aan meer bewolking. Juist door die bewolking koelt het weinig af, zo'n 13 tot 14 graden. Dus 4, 5 graden zachter dan normaal. Misschien hier en daar een spatje regen, maar de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En morgenochtend wolkenvelden. Ik denk ook nog een beetje ruimte voor de zon, de wolken overheersen. Temperatuur loopt op, graad of 18. Heel enkele plek kan een spatje regen vandaan. Maar in de loop van de middag komt er een koufront door. Dan neemt de kans op regen toe. Zeg maar twee delen van de middag en de avond een band met regen van west naar oosten over de provincie heen. Dan gaat die temperatuur ook dalen. En dat is de opmaat naar een wat frisser weekend. Want zaterdag en zondag dan hebben we een noordoostenwind. Dat hebben we lang niet meer gehad. En met die noordoostenwind, ja, na een week of 6 geleden kwam je al snel aan de 20. Maar dat gaat niet meer lukken. Zaterdag denk ik gemiddeld 14 graden. Zondag 13 graden. Het is wisselend bewolkt. Een paar buien. Ik denk zondag op de meeste plaatsen droog. Dus ook nog ruimte voor af en toe zon. Je zou bijna kunnen zeggen, het is wat normaal voor de tijd van het jaar.
1: Ja, is het gedaan, denk je, met deze lekkere dagen van een graadje of 18?
3: Nou ja, dat kan altijd nog een keer gebeuren. Maar heel langzaam maar zeker gaan we natuurlijk wel richting begin november. En dan, ik kan me één keer herinneren, maar dat is wel heel lang geleden, dat we een keer op 1 november een zuidenwind hadden, dat we net de 20 graden aantikken. Maar 18 graden begin november, dan moet er wel heel veel gebeuren.
1: Ja, nou wie weet. We houden hoop, we houden moed. Hey,
3: je weet nog deze rare zomer die we hebben gehad.
1: Nee, precies. We spreken je over een uurtje weer, hè?
3: Ja, gaan we doen.
1: Tot straks, dag Gert. Verkeersinformatie. De gebruikelijke file deze week eigenlijk. Op de A32 staat hij als je van Meppel richting Heerenveen wilt. Kom je in de file.

0: Recht aansluiten tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid over een afstand van 3 kilometer. En straks meer over die nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
10: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
11: Ja, ik lig al uren wakker.
10: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
12: Lekker slapen. Lekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl. Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
14: Goedemorgen Drenthe. Met Judith.

0: Silence op Radio Drenthe. Voyage, voyage. Je hoort het Milko net al zeggen, een van de beroemdste steden van Zuidoost-Azië is vanaf komend weekend te bewonderen hier bij ons, in Assen, in de Drentse hoofdstad. In het Drents Museum begint zaterdag met een grote archeologie tentoonstelling over de tempelstad Angkor. In Cambodja ligt dat. Nou, vanaf zaterdag dus komend weekend te bewonderen, maar verslaggever Jelmer Guit is er al even geweest.
1: De vogeltjes die fluiten in het Drents Museum, want we lopen nu eigenlijk in de jungle van Cambodja. Dit is het begin van de nieuwe expositie over de Cambodjaanse tempelstad Angkor. En die is de komende maanden te zien in het Drents Museum. Ik ben met Irini Biezenveld, die is conservator van het museum. Ja, jullie wilden heel graag deze expositie hebben, hè?
2: Ja, klopt. We vonden het heel belangrijk om deze expositie naar Drenthe te halen. We houden van wereldarcheologie in Drenthe. Past ook bij onze missie en visie. En we hadden nog niks uit Zuidoost-Azië laten zien. Dus ik vond het belangrijk om ook dit hier te laten zien.
1: Begrijp ik wel. We lopen even verder. Ik zie allerlei standbeelden hier staan. De expositie is sowieso heel erg veel steen. Dat is logisch, denk ik, hè, met hoe Angkor Wat eruit ziet.
2: Klopt. Tempels in Angkor Wat, of in Angkor en onder andere Angkor Wat, zijn gebouwd voornamelijk uit steen. Net zoals de standbeelden, de reliefs, eigenlijk alles eromheen. Dus vandaar dat we hier heel veel steen laten zien.
1: Ja, we zien hier een van die grote steenblokken met, nou, een ontzettend gedetailleerd relief van figuurtjes. Wat is dit bijvoorbeeld?
2: Ja, dit is een latij. Dat heb je eigenlijk boven een deurpost. Dus daar loop je onderdoor als je een tempel ingaat. En hier zie je een liggende Vishnu. Dat is een van de drie belangrijke goden uit het hindoeïsme. Met allerlei figuren en symboliek uit de hindoeïstische mythologie.
1: En dan lopen we nog even een stukje verder, want hier om de hoek staat ook nog iets heel bijzonders. Er staan hier standbeelden die staan opgesteld alsof je ergens binnenkomt, lijkt het wel.
2: Klopt, hier doen we eigenlijk de weg na die je als bezoeker loopt als je een tempel binnengaat. Dus eigenlijk de toegangsweg hebben we hier nagebouwd. Je loopt eerst langs de balustrades waar je een Garuda met een Naga ziet. Dat zijn twee belangrijke figuren uit het hindoeïsme. En daarachter moet je langs de tempelwachters om vervolgens de tempel te betreden.
1: En een Garuda en een Naga, voor de mensen die dat niet weten, hoe zien die eruit?
2: Dat is een goede vraag natuurlijk. De Garuda is een half mens, half vogel. En die is ook al te zien op onze poster. En de Naga is een meerkoppige slang.
1: En nu staan er dus hier allerlei grote standbeelden, maar ik zie hier ook een wat kleiner beeldjes staan. Eigenlijk zijn het allemaal losse stukjes, hè? Het is een soort tempel. Waar kijken we naar?
2: Ja, hier mag je aanzitten. Je mag namelijk hier zelf je eigen tempel bouwen. Het zijn allemaal regels waaraan die tempels voldeden. En als bezoeker kan je op die manier zo ook vanaf de fundering tot aan de torens je eigen tempel neerzetten.
1: Ja, jullie hebben meer van dat soort dingetjes hier staan, hè?
2: Ja, klopt. We hebben verschillende van die interactieve elementen hier staan. Omdat we het ook belangrijk vinden dat je niet alleen maar met je ogen leest, maar ook met je handen voelt hoe dingen eruit hebben gezien.
1: En dan gaat het dus niet alleen maar over het verleden, heb ik me laten vertellen, maar er zit ook een belangrijk deel van de expositie gaat over bijvoorbeeld geroofde kunst en over de Rode Khmer. Waarom heb je dat er zo in gedaan?
2: Nou, het is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Cambodja. Angkor was ook de hoofdstad van het Khmerrijk. Dus veel mensen denken daarbij ook gelijk aan de Rode Khmer, wat heel erg logisch is. Dus wij vonden het ook heel belangrijk om ook dat stuk van de geschiedenis uit te lichten en ook toe te lichten wat de relatie is tussen die twee. En in de periode van de Rode Khmer en de burgeroorlog in Cambodja is er inderdaad ook heel veel kunst geroofd. Er zijn heel veel standbeelden illegaal het land uitgehaald. En die worden in de laatste 10, 20 jaar stuk voor stuk weer teruggegeven. Er zijn mensen heel hard op zoek ook naar die standbeelden overal ter wereld. En het is een heel belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Angkor. Dus daar willen we ook heel graag aandacht aan besteden.
0: Zegt conservator Irini Biezenveld van Drents Museum. En die tentoonstelling over Angkor die is te zien tot 9 mei in Assen, dus in het museum.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen, Drenthe.

0: Feeling en Melle waren dat. En Remember Us. Overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen in eigen land, in Amsterdam-Noord. Want in die buurt was het erg onrustig gisteravond. De ME is daar ingezet omdat bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten gooien. Want brandweer en politie ging daarvoor die ME al naartoe, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Want aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. En toen de politie en brandweer daar aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
2: U dient de Herenkruisstraat te verlaten. Anders worden we opgetreden door de politie.
0: Ja, buurtbewoners zijn boos omdat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. En ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. Nou, 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Krijg je je zin niet en dan ga je dit maar doen. Rotzooi trappen.
1: Daar lijkt het wel op. Ja, triest.
0: Zeker. En ook in Arnhem is er gedonden, want daar zijn gisteravond, en dat is hartstikke mooi, 200 mensen bij ingekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Maar de aanleiding is minder fraai, namelijk vernieling van regenboogvlaggen in het centrum.
1: Ja, klopt. Die werden in de nacht van dinsdagnacht met een mast en dan uit de grond getrokken daar. Iedereen die moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden de demonstranten. En dus lieten ze een duidelijk tegengeluid horen, is te zien bij de collega's van RTL Nieuws.
3: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken. Dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
4: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens. En meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Nou, ik heb je hoop voor de toekomst, heerlijk. Ja. Hey, burgemeester Marcoussi, die noemde de vernielingen ook laf en crimineel. Gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. En wat is er mis, Milko? Daar weet jij misschien het een en ander over, met die wielerploeg Picnic Post NL. Hoorde jaren tot de beste ploegen ter wereld, maar gaan niet meer op een of andere manier daar, hè?
1: En jij herinnert ze natuurlijk nog van die grote overwinningen, hè? Onder meer in de Giro d'Italia. Ja, daar is weinig meer van over, van die successen. De ploeg is helemaal afgezakt naar de onderste regionen van de World Tour. NOS Sport en wielerplatform In The Wire die hebben onderzoek gedaan naar hoe kon dit nou zo misgaan met die wielerploeg. Zij spraken vertrouwelijk met 71 mensen die bij de ploeg hebben gewerkt en of nu nog steeds werken. En uit die gesprekken komt een beeld naar voren van een angstcultuur binnen de ploeg. Dat bevestigt wielrenner Martijn Tusveld, die 6 jaar bij de ploeg reed.
5: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
0: Ja.
5: Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen.
0: Nou, en dat door, denk ik dan maar, haantjes in een ploeg die daar de hele sfeer bederven. Wat vreselijk is dit.
1: Echt, hè?
0: Ja,
1: ja, een giftige sportcultuur wat dat betreft.
0: Hoe reageert de ploeg zelf?
1: Nou ja, niet. Ze hebben niet gereageerd op het onderzoek naar angstcultuur binnen die wielerploeg. Dus nou ja, neem het toch wel even. Dan moet je ook even de bal
0: geen
1: hebben.
0: Geen enkele reactie?
1: Niks, nul. Heb even de bal om het ook even erop te reageren, zou ik zeggen.
0: Van wielrennen naar voetballen, want het gaat lekker met Feyenoord. De eerste Europese overwinning dit seizoen is binnen.
1: Ja. 3-2 wonnen ze van het Italiaanse Como. En Feyenoord zit dus in de flow. Het gaat goed in de Eredivisie en dus ook in Europa. En ook de maker van het eerste doelpunt, Zegiel, die vindt dat zijn team er lekker in zit op dit moment.
6: Dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen, hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is en dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
0: Ja, en wanneer gaan ze weer aan de bak?
1: Nou, volgende week dan spelen ze opnieuw in Europa. Dan moet Feyenoord naar Zuid-Spanje voor een wedstrijd tegen Real Betis uit Sevilla.
0: Zijn mindere plekken om naartoe te gaan.
1: Ja.
0: En een lekker potje te voetballen.
1: Je had ook in Noorwegen kunnen zitten.
0: Wat een leven. Oh, wat heerlijk. Nou, Noorwegen is ook prachtig.
1: Ook.
0: Ja, qua temperaturen misschien wat anders.
1: Ja,
0: precies. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Dit is Cliff Richard.

0: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
11: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
10: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
10: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating. in Hoogeveen.
15: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
16: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra-Sierbestrating.
17: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
20: Achter Biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
21: Goed voor het water.
20: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+-korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.
5: Zo is Drenthe. Goedemorgen op deze donderdag 15 oktober. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen. De toekomst stond op losse schroeven omdat het ministerie moet bezuinigen. Maar bronnen melden de minister de lijn toch ontziet in die bezuinigingen. Het is die lijn van Groningen via Drenthe naar Twente. Nou, straks een reactie onder andere van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Verder hoor je over de strijd tegen onverlichte bushaltes in Drenthe. We hebben er zo'n 300 daarvan. Je hoort ook over de nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum over een van de beroemdste steden in Zuidoost-Azië. En het is de dag van de Witte Stok. Robert gaat daarvoor op tjak naar Zuidwolde. En natuurlijk kun je ook vandaag een noodradio winnen. Ergens dit uur hoor je dit geluid. Het luchtalarm. Nou, als je dat hoort, niet nu, hè, maar als je dat straks hoort, bel me dan op 0592-33-1188. Want dan maak je kans op zo'n noodradio. Voor welke bellen gaan we gaan, nummertje?
6: Oeh, even kijken. Zullen wij eens gaan voor nummer 3?
5: Nummer 3? Ja. Oeh, snelle bellers. Niet nu dus, want ik zie hem alweer overgaan, maar niet nu. Straks laat ik het luchtalarm horen. Dan bellen op 0592-33-1188. Krijg je nog het weer van me? Zonnig, maar ook wat bewolking, maar het blijft droog hoor. Er staat een matige zuidwestenwind vandaag bij maximaal 18 graden.

0: Goodbye, Stranger. Dit was Supertramp. De aanleg van de Neder-Saxenlijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten om af te blijven van deze spoorlijn. Dat zeggen bronnen tegen de collega's van RTL Nieuws. En de Neder-Saxenlijn moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. Verslaggever van RTV 1, Hielke Bos. Ik zeg een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toch een Neder-Saxenlijn na alle onzekerheid van de afgelopen weken. Hoe opmerkelijk is dit gelekte nieuws?
1: Nou, het valt wel een klein beetje mee hoe opmerkelijk het is. Want dinsdagavond hoorde ik al dat het nieuws aan zat te komen. Gisteren hoorde ik dat het positief zou zijn voor de regio. Dus ik ben ook namens RTV 1 heel lang bezig geweest om het bevestigd te krijgen. Nou, ik had niet de bronnen van RTL Nieuws. Maar wat mij wel opviel was dat ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer er wel mensen zeiden van, ja, wat het ook wordt, het moet gewoon doorgaan, want het kabinet kan het niet maken om dit niet door te laten gaan.
0: Want het belang van het noorden is te groot?
1: Ja, het belang van het noorden is groot, maar het is ook een beetje hoe dit gegaan is. Hè. Er is 1,9 miljard beschikbaar gesteld voor de Neder-Saxenlijn en dat geld is gehaald uit het potje van de Lelylijn, een andere spoorlijn. Nou, daar was Groningen al niet heel erg blij mee. En er waren heel veel Kamerleden die zeiden, ja, en als je dit geld nou ook al weg gaat halen, ja, dan doe je de regio echt tekort. Dat kun je gewoon niet maken als kabinet. En er staat veel op het spel, want ja, vooral de regio ziet dit natuurlijk als veel meer dan een spoorlijn, maar ook echt als een katalysator voor brede welvaart, woningbouwontwikkeling, onderwijs.
0: Met andere woorden, een belangrijke lijn voor het noorden van het land.
1: Absoluut, en dat heeft de regio ook wel opnieuw weer duidelijk gemaakt. Hè. Ook onderwijsinstellingen en ondernemers hebben laatst nog een brief gestuurd naar het kabinet. En iedereen, zowel politiek als onderwijs als ondernemers, zeiden eigenlijk één ding, heel nuchter, heel noordelijk. Afspraak is afspraak. Er is ons iets beloofd, en die belofte moeten jullie gewoon nakomen. Ja. Dat is blijkbaar aangekomen in Den Haag.
0: Heb je al reacties vanuit de regio gekregen hierop?
1: Ja, ik sprak Klaas Sloot, burgemeester van Stadskanaal, die kartrekker is namens de Neder-Saxenlijn gemeente. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk, die zei heel simpel van, ja, ik had dit al verwacht. Okay. Ik heb me nooit zorgen gemaakt. Dat was de meest nuchtere reactie die ik ook maar kon krijgen. Hij heeft 2 weken geleden ook wel tegen mij gezegd, nou, geen paniek, niet zoveel aan de hand. Wat ook heel veel andere mensen wel zeiden, rustig blijven. Ze willen natuurlijk ook geen onrust creëren. Wij maken ons niet zo zorgen. Wij denken dat het wel goed komt.
0: Ja, goed, de lijn dus die van Groningen via Stadskanaal Emmen en Twente moet bereiken. Wanneer kan die lijn er nu liggen als inderdaad alle seinen op groen blijven staan?
1: Nou, over een paar jaar, dus we hebben het over rond 2028-2029, dan moet bekend gaan worden hoe die lijn nou exact überhaupt gaat rijden, waar die langskomt, waar de stations komen. Daarna kan de schop de grond in. En ze verwachten tussen, nou, laten we zeggen, eind 2030, tussen 2035 en 2042, in die periode een beetje. Dus de regio moet nog wel geduld hebben.
0: Inderdaad, dat is wel heel duidelijk. RTV 1 verslaggever Hielke Bos, dank je wel. En straks trouwens ook nog een reactie van de voorzitter van VNO-NCW Noord.

0: is van Dennis Hendricks. Geef nooit op.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert is vanochtend in Zuidwolde. En dat allemaal in het kader van de dag van de witte stok. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ik zit aan de tafel bij een man met een wel hele mooie naam. Bert Oosting, zo heet mijn vaar. Toevallig een verdriekwart mijn naam. Dus dat is natuurlijk ontzettend geestig. En we hebben net alleen maar Roffel die zitten proten. En ja, we kunnen zomaar familie van elkaar weten, Bert.
4: Ja, kan me zo, maar ik weet niet.
3: Nee, hè?
4: Nee.
3: Er zit nog iets van twijfel in.
4: Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Zeker, want Oosting komt natuurlijk niet zo hek voor de ver. Dus ik denk dat het toeval is.
3: Nou, misschien is toeval, misschien wordt het nog gewaar, wie zal het zeggen. Maar wij bent hier niet voor stamboom en net gelijk wat allemaal. We bent hier voor heel wat anders en dat zeg jij net al, de dag van de witte stok. Marlia, die zit hier ook tegenover mij van de warkgroep, waar Bert trouwens ook van is. De Wolden gewoon toegankelijk, zeg ik dat goed?
5: Ja, dat zeg je helemaal goed.
3: Oh, gelukkig. Hé, hey, want de witte stok, die zie ik hier niet, maar jij zegt nou, die bent er wel, die heb ik nog achter in de auto liggen.
5: Ja, dat klopt. Ja, tasstok heb ik in de auto liggen. Ik ben natuurlijk zelf niet blind of visueel beperkt. Maar ik ben ook onder andere ONM-trainer, oriëntatie- en mobiliteitstrainer. Dus ik kan mensen met een visuele beperking leren hoe ze moeten navigeren door het verkeer en het openbare leven met een witte stok, met een tasstok.
3: Ja, gewoon beroepsmatig of is dat iets waar je erbij doet, net als BHV of iets, zoiets, hoe werkt dat?
5: Nou, het is ook mijn beroep, maar goed, de Wolde gewoon toegankelijk, de werkgroep, dat is vrijwilligerswerk, uiteraard. Dus en nou, vanmiddag gaan we met de burgemeester lopen met een simulatiebril op en nou ja, dat is ook gewoon vrijwillig.
3: Ja, precies, want die warkgroep, daar zit je al sinds nou de oprichting bij.
5: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
3: Hoe lang is dat?
5: Nou, volgens mij een jaar of 5, 6. Maar ik weet het niet helemaal precies uit mijn hoofd.
3: Nee. Dus. Nee. Hey, en Bert, jij bent ook een onderdeel van die warkgroep. Ook niet visueel beperkt, wel rolstoelgebonden.
4: Dus ik kom natuurlijk ook wel obstakels tegen. Maar ik denk dat het visueel slimmer is als je in de rolstoel zit. Want ik kan gewoon een keer onder. Dan moet ik er mee toe, of daar kan ik langs.
3: Ja.
4: Dus dat is voor iemand met beperking, gezichtsbeperking, is dat dan wel wat lastiger.
3: Ja,
4: dat
3: begrijp ik.
4: Ja.
3: Dus. Wij zitten aan de rand van het centrum van Zuidwolde, maar ben je in staat om zelfstandig het centrum nog in te krummelen? En,
4: Ik kan mee gaan gewoon. Ik heb ook een handbike voor de rolstoel.
3: Ja.
4: Dus ik kan eigenlijk 40 kilometer in de ronde. Met de handbike.
3: Best van einde.
4: Ja.
3: De bus uit Wolde wel uit.
4: Jawel, ik zit wel eens in Dillensvoort en in Elfete. Dus ik kom wel op pad. Als mooi weer is natuurlijk.
3: Ja.
4: En het overkomt me wel eens. Dan ga je met mooi weer weg. En dan zo ineens zit hij in de bui. En dan is het klaar. Dan is het een maar lastig.
3: Ja, gelukkig.
4: Ja.
3: Maar iemand met een witte stok, die komt denk ik niet 40 kilometer voort vanuit Zuidwolde vanaf deze plek.
5: Nou ja, dat is lopend natuurlijk wel een heel eind. Dus, maar goed, je kan natuurlijk wel van het OV gebruik maken. Mm-hmm. Hè? Dus ook met een tasstok.
3: Ja. Het was eigenlijk een heel slecht bruggetje dat ik er even op aanwol hoe geschikt Zuidwolde was als zodanig voor een die visueel beperkt is. Want wij zaten net alleen op de keuvel. Je schudt ook al van nee, niet echt hè?
5: Nee. Het is echt heel veel obstakels. En wat best heel erg lastig is, is dat er geen stoepen zijn, maar dat het shared space is. Hè? Dus dat het gelijkvloers is.
3: Ja.
5: En het zijn eigenlijk een beetje botsende belangen. Want voor Bert in zijn rolstoel is dat op zich wel fijn. Hè, dat je niet een stoeprand, dat je een afritje moet zoeken om met je stoep, om met je rolstoel de stoep af te komen. Maar voor iemand met een tasstok, nou ja, het woord zegt het al, als je niet kan tasten omdat er geen stoeprand is, dan. Nee. Nou ja, en je kan je niet zo goed oriënteren. Dan loop je zo de weg op met alle gevolgen van dien. Plus dat het verkeer niet voldoende rekening houdt met mensen met een tasstok. Mm-hmm. En sowieso wel met mensen met een beperking.
3: Ja.
5: Maar dat is best heel gevaarlijk. En dat is ook best heel eng om te doen.
3: Dat snap ik. Wat giet de burgemeester van die giet om 1 uur vanmiddag dat allemaal ervaren? Met allerlei hulpmiddelen en het gelijk waar allemaal. Je ziet ook een bepaalde bril die ze opkrijgt.
5: Ja, ik heb een aantal simulatiebrillen die zeg maar de verschillende gradaties van een visuele beperking nabootsen. Dus het kan zijn dat ze moet zelf maar even kiezen wat ze wil, maar dat je nog een beetje licht en donker kan zien of een heel klein beetje contouren. Of je hebt bijvoorbeeld, ik heb ook een bril met kokervisus. Dus dat is, er zijn ook mensen die hebben eigenlijk een heel klein gaatje om nog door te kijken. Dus dan zie je maar. Ja, eigenlijk maar kleine details. En kan je dus niet echt. Nou ja, waar je loopt kan je niet echt zien. En voor de rest is het dan helemaal donker. Dus die bril heb ik bij me. En dan gaat ze vanmiddag eentje kiezen. En dan ga ik uitleggen hoe ze een taststok moet gebruiken. En dan gaan we samen op pad.
6: Ja.
5: En dan gaan we gewoon even naar een winkel of zo.
6: Ja, precies.
5: En een paar keer oversteken, dus dat is wel heel spannend.
3: Nou, ik hoop dat ze er een goed beeld van krijgen. Waar hopen jullie uiteindelijk te bereiken? Waar moet je de burgemeester van overtuigen?
4: Nou, je moet de burgemeester van overtuigen dat zij in de gemeente rekening houdt met mensen met beperkingen. In dit geval met visuele beperkingen. Want het is voor mij in de rolstoel niet zo'n probleem, maar ik denk als je visueel beperkt bent, dat het echt een probleem is als er weer een auto op de stoep staat of dat je met de weg bezig bent en dat er niet voldoende rekening houdt met mensen met beperkingen.
6: Ja, dus.
4: En dan kun je zo in de gat kukken.
3: Ja, om 1 uur ging dat allemaal gebeuren hier dus in Zuidwolde. En dan hopen we dat er beleid dus voortkomt. Of dat er in ieder geval het bijblijft bij haar.
5: Bewustwording. Ja, dat is denk ik het doel van zo'n dag van de Witte Stok. De bewustwording dat mensen weten wat het is. En de burgemeester gaat echt ervaren wat het is. En ik heb vorig jaar bijvoorbeeld met de wethouder gelopen. En ik doe dat eigenlijk elk jaar wel van die acties. En ik vind het altijd wel een leuke woordspeling. Want dan zeggen ze vaak, de schellen vallen me van de ogen. Maar, dus, want, nou ja, dat is echt, het is gewoon een hele ervaring. En, hoop ik dat mensen dat er wat meer bewustwording komt.
3: Een stukje bewustwording dus. Om 1 uur gaat dat plaatsvinden hier in Zuidwolde. En wel wet wordt dat weer tot leidt. En mij hoor je straks weer. En ik geloof van Uut M. Dan ziet ook weer wat fantastisch te gebeuren.
0: Hartstikke mooi. Robert, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: ene outlet Ochtrop Duitsland.
1: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: 8:50, het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Milko.
7: Goedemorgen. De aanleg van de Neder-Saxenlijn gaat door. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Het kabinet laat de spoorlijn voorlopig buiten de bezuinigingen op infrastructuur, ondanks een tekort van 80 miljard euro op het ministerie. Voor de verbinding tussen Groningen, Stadsknal, Emmen en Twente is 2 miljard euro gereserveerd. De eerste treinen die moeten tussen 2035 en 2040 daar gaan rijden. De veiligheidsregio Drenthe krijgt 1 miljoen euro extra van de Drentse gemeente. En daarmee kan de VRD 2026 financieel afronden. Eerder waarschuwde de VRD dat er de komende 4 jaar jaarlijks extra geld nodig is. De kosten die lopen op door onder meer extreem weer, waardoor de brandweer vaker uit moet rukken. En ook hogere brandstofprijzen en het schoonmaken van beschermende kleding zorgen voor extra uitgaven. Voor dit jaar zijn die kosten grotendeels opgevangen met die extra bijdrage. In Drenthe zijn 300 bushaltes niet verlicht. De provinciale politiek die wil daar een verandering in, onder meer vanwege de veiligheid van reizigers in het donker. De ChristenUnie die heeft aandacht gevraagd voor de donkere haltes. De provincie die heeft nog niet bekendgemaakt hoe ze dat wil gaan aanpakken. In Brabant blijkt uit onderzoek dat betere verlichting het veiligheidsgevoel van busreizigers flink kan verbeteren. En het Drents Museum in Assen dat opent zaterdag een tentoonstelling over de wereldberoemde tempelstad Angkor in Cambodja. Bezoekers die kunnen er zo'n 150 historische voorwerpen bekijken. Assen is de eerste Europese stad waar de reizende tentoonstelling te zien is. Angkor, het mysterie van Cambodja, is vanaf 17 oktober te bezoeken en loopt tot en met 9 mei volgend jaar. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: En Milko, dankjewel. Het weer dan voor vandaag, maar we kijken natuurlijk ook langzaam maar zeker richting het weekeinde. Een heel goedemorgen opnieuw, Gert Voerman.
8: Goedemorgen Judith.
6: Ja, ik had even een blik op onze site en zie dat dat nog steeds 11 graden aangeeft. Dat was eigenlijk 2 uur geleden ook al het geval.
8: Ja.
6: Komt er maar zo langzaam wat bij?
8: Ja, er komt zeker wat bij. En vanochtend ook een mooie zonsopkomst. Ik dacht even aan de uitdrukking, de morgen stond even goud in de mond.
6: Ja.
8: Het was heel rustig vanmorgen, wat hoge bewolking. De zon kwam er een beetje bij en dan krijg je die kleurspeling in de atmosfeer. En temperatuur inderdaad op veel plaatsen, 10 tot 11 graden. Sterker nog, de afgelopen uur nog een beetje gedaald. Nu zit het op veel plaatsen tussen de 9 en de 10. Maar uiteindelijk vanmiddag 18 graden, want met de zuidwestenwind wordt zeer zachte lucht aangevoerd voor de tijd van het jaar. Er is flink wat zon, wat hoge bewolking. Misschien een enkele stapelwolk, dat zal weinig voorstellen. In de loop van de middag iets dikkere bewolking van het westen uit. Maar ik zei het al, 18 graden met droge condities. Ja, heel mooi weer dus voor een herfstvakantiedag, want dat hebben veel mensen.
6: Ja.
8: Met een matige zuidwestenwind.
6: Deze lijsten we in.
8: Ja, ik ben er voorstander van. En wat dat betreft begint het goed en is dat waard om het inderdaad in te lijsten. Morgen wordt het namelijk wat anders. Vanavond en vannacht bewolkt, koelt het af, 13 tot 14 graden. En morgen is het minder, ik zeg niet slecht. Morgenochtend bijvoorbeeld wolkenvelden met een wat zon erbij. Zeker in het oosten van de provincie. Die thermometer gaat weer reageren. Er wordt weer 18 graden op veel plaatsen. Maar waarom niet helemaal inlijsten? In de middag pas zit er een koufront. En vooral in de tweede helft van de middag en de avond komt er een band met regen door. Dan is het in één keer donker buiten, vroeg donker buiten. Het is wat regen achter eind van de middag, begin van de avond. Met een matige zuidwestenwind. En dat is de opmaat naar toch een ander weertype.

0: In het weekend krijgen we noordoostenwind, dat is lang geleden. En met oostenwinden, ja, eind oktober kun je niet gelijk meer warmte verwachten. Het is bijvoorbeeld op de zaterdag met dat 14 graden. Ik denk zondag 13 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt, zon, wat stapelwolken, enkele lichte regenbuien, geen zware buien. Zondag iets meer bewolking, want dan denk ik een groot deel van de dag droog. En een matige noordoostenwind die voor het gevoel wel een stuk frisser maakt.
1: Ja, daar gaan we vast ook weer aan wennen.
0: Zeker
1: wij kunnen dat. Ja,
0: we zullen
1: het
0: wel moeten.
1: Het. We ja, ook dat.
0: Moeten.
1: We hebben weinig keus. Hey, dank je wel. En heb een mooie dag. We horen je later weer.
0: Ja, gaan we doen.
1: Hoi. Verkeersinformatie is er in onze regio. Twee files, A37. Duitse grens richting Hogeveen. 2,5 kilometer stilstaan. En dat is tussen knooppunt Hoogsloot en Nieuwlanden. En op de A32 nog altijd de file vanuit Meppel richting Heerenveen. 3 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. Hoor jij straks het luchtalarm afgaan? Bel ons dan op 0592 33 11 88. Want dan maak je kans op een noodradio.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: Michael Jackson en Helene Kruisman waren dat. Een happy ending.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Ja, man. Lijnen roodgloeiend. Dat. Alhoewel, ze knipperen geel bij ons. Dat is dan weer wat anders. Maar als je dan die derde lijn pakt, dan wordt hij rood.
2: Dan wordt hij rood, inderdaad.
0: Dan wordt hij rood. Ja, ja, ja. En de enige echte gelukkige als derde is Jan Valken uit Zwartemeer. Jan, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jurk.
0: Dit is uw dag. Ik voel het aan mijn water.
3: Ik hoop het ook. Een mooie dag.
0: Heeft u plannen voor vandaag?
3: Ja, ik moet even de eeg knippen. De eeg knippen.
0: De heg even knippen?
3: Oh. Ja.
0: Daar is het scheerweer voor, Jan.
3: Ja, de mooiste dag van de week. Ja.
0: Ja, precies. En wat voor heg is het, Jan?
3: Als, ja, samen met de buurman. Die heeft zo'n eeg dan. Libra. Libra. Ja, Libra.
0: Oké, nou, ik heb geen idee wat voor heg dat is, maar vast mooi, Jan.
3: Ja, heel mooi, hè? Maar hij grijpt een half meter naar mijn kant en dan moet er een half meter af.
0: Ah, ja, dan moet je ook geen bonje om krijgen met de buren, hè?
3: Nee, ze zijn toch op vakantie.
0: Hé, want als je vervolgens bonje met elkaar hebt, dan moeten wij straks dit alarm laten horen. Dat moeten we niet hebben, hè?
3: We kunnen goed met elkaar opschieten.
0: Hartstikke goed. Dus samen wordt er gewerkt aan deze heg.
3: Ja hoor, nee, maar ze zijn op vakantie in Frankrijk.
0: Oh, jullie gaan het doen voor hun?
3: Nee, ja, maar de buren zijn op vakantie. En ik net deze erin af.
0: Ik vind het hartstikke aardig, Jan. Hartstikke mooi.
3: Dat
0: kun je doen in de wetenschap dat je een prachtige noodradio hebt gewonnen. Want jij was, zoals gezegd, de derde beller.
3: Ja.
0: En dat betekent dat je hem te pakken hebt, die mooie radio.
3: Ik doe iedere week al mee.
0: Nou, extra applaus dan, Jan.
3: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. Hij komt naar je toe daar in Zwartemeer. En succes, hè, met die heg.
3: Oké.
0: Toi, toi, toi.

0: Acorn en Passenger.
1: Radio Drenthe. Voor en door Drenthe.
2: Radio Drenthe.
0: 14 minuten voor 9. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan het opnieuw hebben over de aanleg van de Neder-Saxenlijn in het noorden en oosten van het land, want die gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven, zeggen bronnen tegen collega's van RTL Nieuws. Morgen, denk ik, gaan we er meer over horen van het kabinet, schat ik zo in. Of heeft u al bevestiging binnen? Voorzitter Marcelle Ensel van VNO-NCW Noord, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wij hebben nog geen bevestigingen binnen. Uiteraard is het wel heel positief nieuws dat de bronnen beweren dat hij wel doorgaat. Maar helaas nog niet definitief.
0: Nee.
3: Dus we wachten, we zijn erg hoopvol.
0: Ja.
3: En we gaan er ook vanuit dat hij wel doorgaat. Maar het is nog niet officieel bevestigd. En dus we wachten de ministerraad morgen na 3 uur af. Dan zal er meer bekend worden.
0: Ja, afgelopen week stuurde u onder andere nog een brief naar het kabinet, hè, waarin u het belang aangeeft van die Neder-Saxenlijn. Zal die brief de doorslag hebben gegeven dan?
3: Nou, ik denk dat de lobby zeker heeft geholpen. Het is de afgelopen periode door ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en ook onze landelijke organisatie VNO-NCW ontzettend hard samengewerkt. Nou, en we hebben het belang van de economische waarde van het noorden hebben we duidelijk laten zien. En ik denk dat dat zeer waardevol is geweest. Dus wij hopen dat het zeker heeft meegeholpen.
0: Want in hoeverre schrok u even toen u hoorde van dat miljardentekort en de lab op losse schroeven komen te staan van ook deze Neder-Saxenlijn?
3: Nou, met name de ondernemers in Drenthe en mijn collega's van het legerbestuur Drenthe, die stonden met toch wel even te shaken van, wat gebeurt hier? Er waren ook toezeggingen gedaan vorig jaar dat het zeker zou doorgaan. Dus je kunt begrijpen dat iedereen wel zeer onaangenaam verrast was door dat nieuws.
0: Ja. Dus alle hens aan dek, brief gestuurd, weer opnieuw lobby. Ja, want het vorige kabinet kan wel iets toegezegd hebben, maar je moet het nu van dit kabinet hebben. Want waarom is het zo belangrijk, die Neder-Saxenlijn, die lijn die van Groningen via Stadskanaal naar Emmen en Twente gaat, waarom is die zo belangrijk voor Noordoost-Nederland?
3: Nou, de Neder-Saxenlijn is veel meer dan alleen een spoorverbinding. Het is ook een verbinding en een investering in woningen, banen, onderwijs en economische groei. Dus er hangt veel meer samen. Het is ook heel belangrijk voor de bereikbaarheid. Maar net wat ik zeg, die bereikbaarheid die gaat ons ook heel veel brengen in het noorden.
0: Want nog meer economische ontwikkeling.
3: Nog meer economische ontwikkelingen, meer woningbouw, meer banen, noem maar op. Ja. Dus ik denk dat het voor heel Nederland een positieve vibe kan geven.
0: Moeten we wel even op wachten, hè?
3: Daar moeten we even op wachten, maar we wachten eerst even op vrijdagmiddag 3 uur. Dan valt het definitieve besluit en dan hopen we dat we snel van start kunnen gaan.
0: Want is er ergens dan nog een twijfel?
3: Er is nog geen definitieve toezegging. Dus we willen het allemaal heel graag en we zijn heel erg hoopvol. Maar nogmaals, we moeten wachten tot morgenmiddag voor het definitieve bekend wordt. Ja.
0: Heeft u überhaupt wel al reactie op die brief gehad die u stuurde?
3: We hebben bevestiging gehad dat hij is aangekomen, inderdaad.
0: Ja, daar heb je bijna aan.
3: Maar goed, voor de rest zijn de kaken nog op elkaar in Den Haag. En we zouden het heel graag willen weten. En natuurlijk zijn er ook meer projecten die aandacht vragen en waar wij ook de lobby voor hebben gedaan. We moeten ook het knooppunt Zwolle-Meppel niet vergeten. De N33. De Flessenhals, de sluizen bij Kornwennerzand en noem maar op. Dus er zijn nog zoveel meer projecten die we graag doorgang zouden willen laten gaan. Maar goed, aan de andere kant zijn we er ons ook van bewust dat het ministerie ook pijnlijke keuzes moet maken. Hè? Want er hangt ook een grote onderhouds- en investeringsopgave. En dat kost natuurlijk ook ontzettend veel geld.
0: Ja.
3: En dan te weten dat er voor de komende 15 jaar al een tekort van 80 miljard berekend is. Ja, dan kun je je voorstellen dat niet alle projecten door kunnen gaan.
0: Nou, nagelbijten. Tot in ieder geval morgenmiddag een uurtje of 3. U gaat er klaar voor zitten, denk ik, met uw collega's.
3: Ja, we zijn nog steeds optimistisch en we hopen dan morgen ook het goede nieuws te krijgen.
0: Voorzitter Marcelle Ensel van VNO-NCW Noord, dank u wel.

0: Langzaam vervangt het. Linda Ronstadt en You're No Good.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Het zou je maar gezegd worden. Ja, we begonnen Goedemorgen Drenthe, even na 7 uur... met de waterstoftruck die eerder deze week afgelopen maandag vanuit Drenthe naar Barcelona vertrok. Henk Slabbekoorn is projectleider verduurzaming bij de provincie en was als passagier mee aan boord van die vrachtwagen. Ja, en die reis verliep best opmerkelijk, zei hij. Het was best nog her en der lastig om waterstof te kunnen tanken. Want ja, hij zei, dan heb je wel zo'n overzichtje van waar je dat kunt doen. Nou, kwamen ze geloof ik aan in Roosendaal, zei hij volgens mij. Nee, ja, zei hij wel, hè? Zei hij wel Milko, Roosendaal.
2: Ja, zeker Roosendaal. Ja, dat was gepland.
0: Ja, precies. Want waarom ga je langs Roosendaal? Maar daar kon die tanken dan, die waterstof. En toen waren ze daar bijna en toen kregen ze te horen dat daar een kink in de kabel was gekomen. Dat ze daar niet konden tanken en dan maar even naar Düsseldorf moesten of zo. Ja.
2: Even naar Düsseldorf.
0: Het
2: ja.
0: kan nog even verkeren als je op waterstof rijdt. Maar al met al zijn ze er gekomen. Was een goede les, zei hij. En dat nemen ze mee in de ontwikkeling van vrachtauto's op waterstof. Verslaggever Serge Vinkenvleugel stond in het donker. Jawel, hij praatte ons bij over onverlichte bushaltes in onze provincie. Daar zijn er zo'n 300 van in Drenthe. De provinciale politiek wil daar wat aan doen. En de aanleg van de Neder-Saxenlijn hadden natuurlijk ook oor en oog voor, want die gaat toch door. Tenminste, volgens bronnen. Ondanks het miljardentekort van het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. RTV1-verslaggever Hielke Bos vertelde dat de regio enthousiast reageert op het doorgaan van de Neder-Saxenlijn. Onder andere de burgemeester van Stadskanaal gesproken. Die had er sowieso geen hart hoofd in dat het niet door zou gaan. Die was optimistisch. Ook Marcella Enzel, voorzitter van VNO-NCW Noord, is blij met het besluit van Den Haag om de aanleg van de Neder-Saxenlijn toch door te laten gaan. Al is er nog een kleine slag om de arm. Ze wil wel echt het horen ook morgen na 3 uur... als de ministerraad bijeen is. Nou ja, we gaan het allemaal in de gaten houden. Verslaggever Jelma Guit, die nam ons trouwens ook nog mee naar de nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum. Hè? Anchor heet die. Het mysterie van Cambodja. 150 voorwerpen uit de wereldberoemde tempelstad Angkor in Cambodja zijn te bewonderen vanaf komend weekend in het Drents Museum. En je kunt er naartoe tot 9 mei. En daarna verhuist de tentoonstelling naar een andere stad in Europa. Tot 9 mei dus hier bij ons in Drenthe. Nieuws uit de regio ook altijd te vinden bij ons online. Kijk maar even op de app en website. Verkeersinformatie is er ook. A37 Duitse grens richting Hogeveen. 2,5 kilometer daar tussen Holsloot en Nieuwlanden. En nog de file op de A32 in verband met wegwerkzaamheden. Meppel richting Heerenveen. 3 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Dag Wim, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Ik dacht nog heel veel tijd voor je over te houden, maar dat valt toch altijd weer
2: tegen. Ik was maar voorbereid op 2 minuten, zei je ongeveer. Ik heb nog 9 seconden. Oh nee, we zijn er over tijd heen.
0: Wat ga je doen zo meteen?
2: Heel veel. Morgenavond in de nieuwe Kolk en Assen treedt de band Grollo op. En die speelt het album Desolation van QB and the Blizzards helemaal integraal. En ik ga even met de zanger in gesprek.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Kan je ook al wat laten horen?
2: Ja, ik heb al een klein stukje opgenomen. Dus heb ik van Sjoerd gekregen in dit geval. En dat was wel bijzonder, want die zanger die was 15 jaar toen Harry overleed.
0: Ja,
2: en dan toch nog nu dit doen. Ik denk, ja, dat zijn de echte blues.
0: Toch geïnspireerd raken.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Hoi. Horen we zo meteen bij Wim en natuurlijk bij Milko in Koffie en Keuvelen. Plezier erbij en morgen is Edwin er. Fijne dag.
3: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme. Vier het leven, proef het samen.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. BroersNoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk24.nl.
8: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
10: Voordeelhaartjes.nl.
11: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
15: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
14: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
16: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
14: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu
2: nu ook suikervrij.
21: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: True Love, That's a Wonder, Sandy Coast.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:09, een hele goedemorgen op deze donderdag de 15e oktober. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Een mooie klassieker van Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Acta en de Munnik, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Samuel Welten. En denk je nu natuurlijk weer een leuk feestnummer? Heel anders, blijf maar luisteren. Straks hoor je de Star Sisters van Stars on 45. Maar eerst is hier Bezik en Oes Harts.

0: feestje bij Yvonne Kili en Sylvana van Veen.
1: De Drentse Douche bij Radio Drenthe.
0: Oftewel de Star Sisters op Radio Drenthe. Tijd voor ons terugblik op de Drentse Douzens. Ja, het is natuurlijk alweer half oktober. En dan weet je, de stemweek die zit er binnenkort weer aan te komen. Daarover krijg je, ik volgende week of die week erop eventjes wat nader informatie over hoe we dat dit jaar allemaal gaan doen. Want eind van het jaar is het weer zover, een nieuwe editie van de Drentse Douzens. En vandaag nog even de terugblik. En die staat de hele week in het teken van Boudewijn de Groot. Want dit jaar is het 60 jaar geleden dat voor de overledene van Boudewijn de Groot is uitgebracht. In het kader van het jubileum is het album opnieuw op vinyl uitgekomen. En ligt het sinds afgelopen vrijdag in de platenzaak. En daar heb deze week iedere dag eventjes een grote knijter. Verdronken Vlinder doen we dat vandaag. Staat ook op voor de overlevende. In 2021 voor het eerst natuurlijk in de Drentse Douzens op 122. Vervolgens op nummer 147, 289, 331. En eind vorig jaar weer gestegen in de lijst. Toen stond Verdronken Vlinder op nummer 151 in de Drentse Douzens. Boudewijn de Groot.

Ilse de Lange op Radio Rente. En I'll Be Yours. Raccoon heeft een nieuwe single uitgebracht. Die kwam 25 september jongstleden uit. En ja, ze hadden eerst natuurlijk een Engelstalig nummer. It Is What It Is, maar nu weer helemaal in het Nederlands. Volgend jaar bestaan ze trouwens 30 jaar. Dit is de nieuwe single voor Raccoon op Radio Rente. Dicht bij het vuur.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Het is bijna 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. De aanleg van de Neder-Saxenlijn gaat door. Het kabinet laat de spoorlijn voorlopig buiten de bezuinigingen op infrastructuur, ondanks een tekort van 80 miljard euro op dat ministerie. De eerste treinen moeten tussen 2035 en 2040 gaan rijden. En het verkeersplein bij Gieten krijgt een extra rijbaan voor verkeer van Assen naar Emmen. En daarmee moet de doorstroming op de N33 verbeteren en de kans op files afnemen. Het werk moet op 27 november klaar zijn. En de veiligheidsregio Drenthe krijgt een miljoen euro extra van de Drentse gemeente. Daarmee kan de VRD 2026 financieel afronden. Eerder waarschuwde de veiligheidsregio Drenthe dat er de komende 4 jaar extra...

0: in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

De Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Nee, Karsten, een super gave tijd. Het is volgende week weer een jaar geleden dat hij overleden is.
1: De schatkist van Nederland.
0: Volgende maand moet ik zeggen. 21 november, inderdaad. Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van de 90s Nederpop. En de reden daarvoor is heel simpel. Want de drukkende Keks die keert na 25 jaar weer terug op het podium. Volgend jaar een aantal festivals en ook nog een keer een clubtour die de band onder andere ook naar Groningen en de Oosterpoort brengt. En daarom deze week in de schatkist Nederpop uit de jaren 90. En dan ook met name groepen die toen hun debuut maakten. En natuurlijk ook wat oudgedienden erbij, zoals De Dijk en De Keks. Maar ook ACTA en De Munnik, Nederlands cabaret en muziekduo, ontstaan op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. In 1995 maakten ze hun eerste theaterprogramma Zwerf. Afkomstig van hun debuutalbum ACTA en De Munnik uit 1997. Niet als single uitgebracht, maar wel uitgegroeid tot een ware Nederpop-klassieker. Vondelpark vannacht, ACTA en De Munnik.

Orkest en Koos Werkeloos hier in het uurtje Nederpop op Radio Drenthe. En zoals je van ons gewend bent op dit tijdstip ook een nieuwe muziek. En vandaag met de nieuwe zanger voor Samuel Welten terug bij mij. Nou, het is best wel een bijzondere release voor de 20-jarige zanger. Waar hij normaal feestelijke nummers maakt, brengt hij nu een ode aan zijn moeder. En dat in de vorm van een ballad. Het liedje gaat over de afgelopen periode waarin alles in Samuels leven ontploft is. Terug bij mij.

was in 1980 een Nederlandse productie met een Engelse zangeres Debbie Jenner, Doris D en The Pins. En dat met Shine Up. Aan het einde van dit eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot de good old Peter Koelewijn. Je wordt oude papa.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
4: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting Met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: Level 42 op Radio Rente, dat met Lessons in Love.
1: Koffie en Keuvel.
0: 9 minuten over 10. Ik zeg Milko Nelen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Wim.
0: Goedemorgen. Ik probeer het soms wel eens iets persoonlijk te maken, dit programma. En nu zag ik gisteren bij ons op het internet. Vandaag komt een bedrijf langs bij ons. En die gaat alle toetsenborden schoonmaken.
2: Ja, ik zag het voorbij komen.
0: Ja, zo nu en dan moet dat een keer. Een keer goed reinigen. Maar de plek hiernaast waar ik altijd zit, je hebt een toetsenbord en zijn de letters half afgesleten. Ik vind het wel. En ik zeg dat dus vanochtend. En ja, maar je kunt toch wel blind typen? Nee, ik kan dus niet blind typen.
2: Nee, maar dat laat ook weer zien hoe hard jij hier werkt, hè? Ja, zo hard tik jij op dat toetsenbord. Het slijt er gewoon af.
0: Dat is wel zo. Maar misschien dat zij ook te hard boenen op dat ding. Dat zou nog kunnen, hè?
2: Zou ook nog kunnen, goed. Zeker. Ja, maar ja, dat blind typen voor jou, dat zit er niet in.
0: Nee, maar ook twee vingers heb ik. Ik weet niet, hoeveel vingers gebruik jij met typen?
2: Ik gebruik er twee ook.
0: Ook twee?
2: Ja, maar ik heb vroeger geen typcursus gehad.
0: Maar hoe doe je dit dan?
2: Nou ja,
0: jij weet wel, jij zit ook wel eens op die plek daar.
2: Ja.
0: En gaat het allemaal foutloos dan, of niet?
2: Ja, dat gaat wel foutloos. Ik weet wel zeg maar waar de toetsen zitten, waar de letters zitten. Dat wel, ik hoef niet te kijken. Dus dat, wat dat betreft wel blind, maar niet zo snel. Ik doe het maar met twee vingers. Kijk, sommige mensen die doen het natuurlijk met 8 vingers. Hè?
0: Ja, met 8. Of dan zelfs met je duimen nog op de spatiebalk.
2: Ja, precies.
0: Zo heb ik dat vroeger ook wel eens gezien.
2: Ja.
0: En ik weet, mijn moeder die was thuis ook. En die ging dan een typcursus volgen van Scheidegger was dat.
2: Okay.
0: Met allemaal gekleurde vakjes gingen dan op die letters. En in verschillende kleurcombinaties moest je dan doen. De QWERTY, dat was dan oranje. En dan, als je dan verder ging, dat was dan blauw of groen of zo. Dat was ook een manier om dan typen te leren.
2: Ja.
0: Typen.
2: En wat levert het dan op? Heeft het destijds wat opgeleverd?
0: Nou ja, je wilt dan op een gegeven moment wil je mee in de vaart der volkeren natuurlijk. Ja. Dus dan is het handig om dan een keer te gaan typen. En ik geloof niet dat mijn moeder er ooit iets mee gedaan heeft of zo. Maar op school ook had je ook wel dat soort cursussen. En ik heb even gekeken. Je hebt inderdaad nog populaire typcursussen in Nederland. Die zijn er nog steeds. Maar daar betaal je dan €195 of zo voor om
2: zo.
0: Dat te doen.
2: En dat is dan zo'n lespakket of zo wat je krijgt?
0: Ja, klopt.
2: Of
0: een snelle online blind typcursus voor zowel kinderen als volwassenen en scholen, gebaseerd op typreflexmethode.
2: Ja.
0: Nou, dan ben je ook €120 of zo ben je daarvoor kwijt.
2: En aan het einde van de rit, dan kan ik dus blind typen.
0: Dan kun je blind typen, ja. Nou, de enige knop die op mijn toetsenbord is gesleten is de backspace-knop, echt maar, want ik blijf aan het verbeteren.
2: Ja, nou ja, dan hebben we dat ook weer geleerd, Wim. Dan misschien dat we toch maar eens een cursusje moeten nemen.
0: Ik denk het wel. Goed.
2: Er staan 200 aanslagen per minuut, kun je dan doen.
0: Ja, dat kan ik ook wel. Maar dan is het niet meer te lezen wat er staat.
2: Nee,
0: maar
2: dan beginnen we op een soort terreurorganisatie. Gaan we dan lijken.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, zoveel aanslagen per minuut. Ja. Goed, tot zover dit persoonlijk leed.

0: Bruno Mars. En dat met On My Soul hier op Radio Rinte. Het is natuurlijk toch een beetje de week van het luchtalarm. Als die... Ja, ik doe
1: nee.
0: Niet langer. Nee, want ze gaan mensen bellen.
1: Het telt niet.
0: Hij telt niet. Dus maar als je dat geluid dus hoort en dan iets langer... dan mag je bellen met ons. Want dan win jij wellicht, of dan krijg je... uiteindelijk, je hoeft er niet zoveel voor te doen, alleen maar te bellen. Dit prachtige mooie radiootje met een lampje erin. Een zonnecollectortje zit erin. Dus Radio Drenthe staat erop. Dus de staat, en dat, ik denk ook even de verduidelijking... 90.8 FM.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar niet helemaal. Want Zuidoost-Drenthe die heeft een andere frequentie.
1: 99.3, toch?
0: Heel goed. Dus houd daar rekening mee. Nou, en ook nog een keer een DAB-zender hebben we ook nog natuurlijk. Ja. Kanaal 7C is dat dan. Ik zeg altijd tegen mijn autoradio van Radio Drenthe en dan gaat hij daar wel op.
1: Oh, is dat met spraak?
0: Ja, dat is met spraak. Oh. Ja, dat is wel handig. Ja. Ja, soms verstaat hij me niet, maar dat zal misschien aan mij liggen dan. Maar bij digitale radio is de verbinding niet altijd goed. En bij een ramp ook iets minder betrouwbaar dan via de FM. Dus FM is altijd wat beter in dit geval.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dan is het verrekte handig om zo'n noodradiootje te hebben liggen.
0: Ja, en ik heb er inderdaad eentje, zei ik al deze week. Maar dat is een heel klein dingetje. Die vind ik niet zo betrouwbaar.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat ik toch voor deze ga. Maar ik sta al hard op te denken van... nou, binnenkort misschien een kerstpakket, dat die daarin zal zitten.
1: Ja, precies.
0: Dus als de mensen hier die over de invulling van het kerstpakket... bij RTV Drenthe nu ook luisteren... zou dit een heel goed idee zijn. En ik, deze week is ook mijn noodpakket weer een beetje geüpdate.
1: Jij hebt wel een beetje... je bent een beetje wakker geschud in die zin. Hè, van, ja, nou ja, je moet het even updaten volgens mij.
0: Voorkomen is beter dan genezen.
1: Absoluut. Want hoe staat het met het noodpakket inmiddels bij Huize Boer?
0: Top. Ik heb de powerbank, heb ik.
1: Die is er deze week bijgekomen.
0: Ja, die is deze week bijgekomen. Ja. Ik heb nog even een paar zaklampjes. Ik had één zaklamp, maar die moest ik dan opladen. En ik was de oplader kwijt. Dus heb ik toch weer een nieuw oplaaddraadje gekocht. Ja. En ook een nieuwe zaklamp erbij. Nou, dus, ik mag de winkel natuurlijk niet noemen, maar met die blauwe letters in ieder geval. Want daar kosten ze geen rol. Maar het is een klein dingetje en er komt een straal vanaf. Echt waar, er komt een Boeing 737. Die komt heel laag over mijn huis in Wijster. Zo fel is die lamp.
1: Ze dachten gewoon dat ze bij jou in de achtertuin moesten landen.
0: Ja, dat
1: zo erg, hè?
0: Ja, je denkt, we zijn al in Eelde. Nee, je bent er maar in Wijster. Dus,
1: dus je bent aardig up-to-date als ik het zo hoor.
0: Ik ben
1: maar goed
0: bezig.
1: Als er nou in het kerstpakket zit, hè, die noodradio van ons... Dan kun je die zaklamp natuurlijk weer de deur uit doen. Want die zaklamp zit in het radiootje.
0: Maar deze is niet zo fel. Het is redelijk. Als je, ja, nou niet zo fel. Ik ben nu verblind, maar oké. Okay. Maar het is wel een goed ding.
1: Ja, het is zeker een goed ding. Ja, joh. Is er nog iets wat er aangevuld moet worden of ben je nu klaar?
0: Ik ben klaar.
1: Je bent helemaal klaar?
0: Ja.
1: Noodpakket is compleet.
0: Alles zit erin. Dus,
1: Het is goed om te weten.
0: Laat het maar gebeuren. Nee, laat het maar niet
1: laat het maar gebeuren. Nee. Nou, leuk, Wim.
0: Nou, ik heb wel even gekeken. Wij hebben vorig jaar een keer bij ons op de website... rtwdrenthe.nl en dan /rampenzender... staat een hele uitleg over hoe onze rol dan is.
1: Oh, ja.
0: Het is best wel interessant om dat te lezen. Uiteindelijk, kijk, stel bijvoorbeeld de stroom uitvalt... dan gaat hier de noodaggregaat gaat hier aan. Dan hebben we volgens mij een paar maanden geleden ook nog meegemaakt.
1: Juist.
0: Dus dan kunnen wij in de lucht blijven in dit geval. En dan is ook... Radio Drenthe, en dat is Noord en Friesland en Oost en alles... die zijn dan de aangewezen omroepen waar je informatie van kunt krijgen.
1: Ja.
0: Staat ook op rijksoverheid.nl staat een heel overzicht van al die omroepen... met alle frequenties erbij en ook in DAB+. En ja, wij gaan dan iedereen informeren van wat er precies aan de hand is. En dat las ik ook in het stuk. Bij ons op redactie in Assen is een speciale telefoon. Die blijft ook tijdens een ramp werken, zodat we kunnen bellen met hulpdiensten... zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio Drenthe, die er over gaat. Dus wat dat betreft... zijn wij er technisch goed op voorbereid op eventuele calamiteiten.
1: Ja, en het was een beetje ongelukkig natuurlijk... dat het hier een paar maanden geleden misging... dat we op het noodstroom over moesten gaan.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant is het wel weer zo... Het werkt wel.
0: Wel een goede test. Ja. Nou, vorig jaar in Wijster hadden we ook een keer een forse stroomstoring. En die heeft echt wel een paar uur geduurd.
1: Okay.
0: En ja, word je dan wel of geen rampenzender? Dat is natuurlijk ook altijd nog maar de vraag, hè?
1: Ja, hoe maak je die afweging? Wanneer is het inderdaad een ramp?
0: Ja, als het 2 uur lang geen stroom is... of als je 24 uur geen stroom hebt, ja, dan denk ik wel. Maar dat is best lastig natuurlijk. Dus er zullen ook weer bepaalde protocollen voor zijn.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval hopen wij maar dat het nooit gaat gebeuren.
1: Nee.
0: Fingers crossed.
1: Goed, zeggen ze.
0: En blijven inderdaad vanochtend ook weer luisteren. Trouwens de hele week nog, want we geven elke dag vier weg noodradio's hier op Radio Drenthe. Dus als je het noodluchtalarm hoort voorbij komen tijdens uitzending, bel dan met 0592-33-1188. Straks tijd voor het nieuws uit de regio, maar eerst Paul Young. Every time you go.

0: 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
5: Het is bijna 10:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Een intercity tussen Zwolle en Meppel die heeft vanochtend een noodstop gemaakt op station Meppel vanwege een brandmelding. Alle passagiers die moesten de trein verlaten. De brandweer die ontdekte rook in een van de toiletten, waarschijnlijk veroorzaakt door een passagier die daar gerookt had. Van brandbreek dus geen sprake. Door het incident heeft het treinverkeer rond Meppel een tijdje stilgelegen. Het verkeersplein bij Gieten krijgt een extra rijbaan voor verkeer van Assen naar Emmen. Daarmee moet de doorstroming op de N33 verbeteren en de kans op files afnemen. Ook wordt de busbaan verlengd. De werkzaamheden die zorgen voor nachtelijke afsluitingen. In de nacht van 29 op 30 oktober gaat de verbinding van de N33 naar de N34 richting Emmen dicht. Van 16 tot en met 20 november is ook een deel van de N34 in beide richtingen afgesloten. Het werk moet op 27 november klaar zijn. Het aantal woninginbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In Hoogeveen werden opnieuw de meeste inbraken gemeld. Landelijk is er juist sprake van een daling. Het aantal woninginbraken daalde daar het sterkst sinds 2020.

0: De afsluiting duurt naar verwachting tot het begin van de middag vanwege bergingswerkzaamheden en herstel aan de berm en de vangrail. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Milko.
2: Het weer dan met Gert Voerman.
3: Vandaag is er flink wat zon. Er trekt ook hoge bewolking over. Misschien enkele stapelwolken. En het warmt behoorlijk op. 18 graden zo gemiddeld over de provincie. Een enkele plek, misschien net wel even 19 graden. Dat zou zomaar een keer kunnen. Eind van de middag wat meer bewolking. En vervolgens vanavond vannacht neemt de bewolking verder toe. Blijft nog wel op de meeste plaatsen droog. Met minima van 13 tot 14 graden.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hey Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
11: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
12: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
11: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.

0: Oud, dat met Save Me.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Er is 8 minuten overal wel. Robert is vandaag voor ons op Chuck. Die is in Emteug. En dat wel voor een heugelijke gebeurtenis. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, dat is zeker een hele, hele heugelijke gebeurtenis. Want ik zit hier op bank met twee mensen, de familie Venema, Jan en Gree, die nog niet zo heel lang geleden lid worden bent tot de Orde van Oranje Nassau. Voor mij op tafel liggen twee prachtige lintjes in hem daar. Direct maar even met de deur in huis te vallen. Er zit verschil in, en dat wist ik niet. Dus we gaan hier direct maar even een informatief element aan toebrengen. Want jij vertelde, Gree, er zit verschil in man en vrouw, hè?
4: Man en vrouw, ja. Die rechter met dat rechter lintje, dat is voor de man. En dat strikje, dat is voor de vrouw.
3: Oh?
4: Ja.
3: Nou, dat heb ik ook weer wat geleerd. Maar goed, tot zover het even.
4: Dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet.
3: Nee.
4: Ik dacht dat alles gelijk was. Maar ik had haar ook niet gezien.
3: Nee.
4: Toen in de zaal, toen zeiden ze, jij bent heel anders dan Jan. En toen keek ik, oh, dat is ook zo.
3: Ja, want jij en Jan, die aan de andere kant van me zitten, die bent, kustdaags georderd, ik weet niet hoe je dat nu moet, beëdigd, zeg maar. Je had geen idee, hè?
4: Nee, helemaal niet. We zijn zo verrast, dat we waren wel een beetje verslaafd toen we in de kerk kwamen.
3: Ja, want dan draai ik mee naar Jan, want we moeten natuurlijk even duiden waar jullie zo'n prachtig lintje verkregen hebben, die kreeg niet zomaar.
5: Nou, ik heb altijd gezegd van, ik wil geen lintje. Alleen, kijk, je doet nu iets alleen. En ik word uitgetrokken van, nou ja, je hebt zoveel gedaan en je hebt dit, je hebt dat. En dat is ook zo. Ik heb ook heel veel gedaan. En dat weet ik ook wel. Maar als je dat gaat maar doen, dan voelt dat niet zo.
3: Nee.
5: Dan is dat gewoon vanzelfsprekend. Dan vind je dat normaal gedrag.
3: Ja.
5: En ja.
3: Voor welke kerk bij al die actief is hier dan in hem?
5: Eerste gemeente.
3: En hoe lang heb je dat dan? Met een tweede?
5: Nou, ik denk 30 jaar. Ik reken met 20 jaar, ja, 30 jaar.
3: Ja. Nou is het zo dat die lintjesregen normaal al die plaats vindt in, ik geloof in het voorjaar, ergens. Met Koningsdag, hè? Ja, precies. Ja. Nou niet.
5: Nee, nou niet, nee. Er was twee jongens van, we waren hier bij de kerk, een klusgroep. Die alle kleine klusjes deden. Eén keer in de week kwamen we samen. En dan, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, dit. En die klusgroep die kwam hier vorige week en die zei van, we wilden nog even een klein reunietje houden.
3: Ja.
5: En je hoeft niet te komen, wij halen je op met de auto. En dan, omdat ik moeilijk op zijn been ben.
3: Ja.
5: Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is maar een 7. Met een vrouw erbij, 14 maar. Nou, en lekker kan koffie drinken, gebakje erbij. En, een stukje worst en kaas.
3: Yeah.
5: En daar had ik helemaal in mijn hoofd geprent dat zo wordt het. Dat was die vrijdag. Ja, vrijdag niet.
6: Ja.
5: En, maar dat liep weer anders. Ik kreeg een lintje. Oh. En toen was de burgemeester met mij klaar. Hij zei, dan gaan we hem naar mijn vrouw van hem maar toe. Die krijgt ook nog een lintje. Goh, nou, dat was helemaal kapot.
3: Ja,
5: dat wil ik
3: geloven.
5: Dus, ik was zo ontroerd en zo overmand door alles. Ik kon niks zeggen, ik schreide alleen maar.
3: Ja.
5: Zo heftig.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja, want ze hebben het verplaatst. Tenminste, als ik je goed begrepen heb. Je bent ziek, uitbehandeld. Dus het kan best weten dat het volk voor jou niet meer haalt.
5: Dat was ook geen steek.
3: Ja.
5: Die jongens die zeiden, nou, als we willen, moeten we het nou doen. Maar misschien haalt hij dit voorjaar niet meer.
3: Ja.
5: Ja, dat is ook zo. Dus ze moesten ook een doktersverklaring hebben. Waarom? Nou ja, de dokter, ik weet niet wat. En die mocht ook niet lezen. De dokter heeft het opgesteld en die heeft het verzegeld. En die is naar desbetreffende persoon gegaan. Mm. En daar is het voor gestaan van, misschien wel 3 maanden, misschien 4 maanden. Ik weet het niet.
3: Nee.
5: Zij weet, maar ze was gisteren wel de dokter hier nog. Ze zegt ook, je weet niet hoe lang dat duurt. Dat weet je niet.
3: Nee. Is er ook iets dat je denkt, ik hoef het ook niet te weten?
5: Nee, ik hoef het ook niet te weten.
3: Nee,
5: ik
3: zie het wel.
5: Ik leef gewoon. Ik maak van elke dag zoveel meer plezier. En ik kan, dat doe ik. En waar ik behoefte heb, daar vraag ik wel om. En de kinderen die vragen ook, wat moet je in de hemd? Ach, ik hoef er nou niks. Mijn zoon en de schip het over en de gedachte. En ik denk, dat kan ik zo wel even doen. En dan is het ook zo klaar. Dan doen ze het ook. En ja, kijk, daar zijn weer die punten. Ja, dus daar leef je op. Ja. Dan leef je echt zo.
1: Ja.
3: Stilzit was er niet bij, Wurm, of wat?
4: Nee, daar was er ook niet bij. Nee, ja, echt niet. Nee, hij was altijd bezig. Hij is heel vroeg in de fut gegaan. Kijk, en dat scheelt natuurlijk ook. Dan ben je nog fit. Hè? En maar hij was nog maar 55 jaar toen het eruit gegaan is. Dus dan kun je nog veel. En toen zeiden ze ook van, oh, jij redt je wel. Jij gaat wel beunhazen en zulke dingen. Maar dat hebben we nooit gedaan. Alleen maar het eerste jaar hebben we helemaal niks gedaan. En toen, toen kwam de vrijwilligerswerk op gang bij de Drentina en bij de kerk. Dus hij was altijd bezig.
1: Ja. Yeah. Ja.
4: En als de put weer klaar was, dan bedachten we wel weer een nieuwe put.
3: Nooit stilzitten, ja precies, ja. Ja. Want toen die kerk binnenkwam en dat allemaal volk zat, er hing allemaal jas naar de kapstok, toen voelde jij misschien nog wat nattigheid dat Jan Lintje zou kriegen. Maar...
4: Ik zag de rood-wit-blauwe vlag hangen, toen wij met de auto aankwamen. Ik denk, oh jee, wat gaat hier gebeuren?
1: Yeah.
4: Maar dat had hij niet door.
1: Nee.
4: En toen deden ze die deur van die zalen op en daar zitten je kinderen en je familie en je broers en zussen en... Nou, de buurt allemaal. Nou, dat schiet je gemoed vol. We waren allebei er goed van slag.
3: En dacht jij toen nog van, nou, dat is voor Jan? En hij toen ook nog bedacht dat je allebei een liedje...
4: Nee, helemaal niet. Nee,
3: een extra verrassing toen zo nog...
4: Ja, want toen die burgemeester zei, dan ben ik met u klaar, dan ga ik met uw vrouw. Toen schrok ik gewoon. Dus ik denk ik ook.
1: Ja.
4: Dat hadden we nooit verwacht. Echt niet. Nee.
3: Ben je ook trots op Gree?
5: Jazeker, jazeker. Ik heb wel eens gezegd, van, als er iemand een lintje moet, dan moet Gree een lintje. Ik hoef niet. Maar in ieder geval, zo werkt het nog helemaal in het leven.
3: Nee, en jij dacht natuurlijk, als iemand leent, je moeder moet Jan.
4: Ja, zeker, ja.
3: Nee, die zijn allebei zeer, dus je zit kreeg.
4: Ja, inderdaad.
5: Als je gelukkig zelf niet in hand, dan doen mensen zijn er die doen dat voor jou. Mm-hmm. Die denken bij zichzelf, Jan en Gree moet naar een lintje.
1: Yeah.
5: En dan hebben ze alles in werk gesteld. Normaal kan dit helemaal niet. En dat is met veel hangen en werken hebben we dat klaargekregen. Dat ik dus nou een lintje kreeg. Ik denk dat de grootste drijfveer was dat ik dus ongeneeslijk ziek ben. En dat, ja, niemand weet hoe lang.
1: Nee.
5: Kijk, als het te lang wacht, dan is het gebeurd. Kijk, als ik op bed lig, dan zeg ik van, ik hoef dat lintje niet. Maar ja, nou, ik heb het in de burgemeester gezegd. Ik zei, als je mij gevraagd hebt, wil je een lintje? Ik zeg van, nee. Kijk maar, ja, ik zeg, meen ik echt. Ik zeg, het is niet voor mij. Ik zeg, ik heb dat in die geval aangestuurd, maar de jongens die hebben het werk gedaan. Ik doe er alleen een klein beetje voorwerk en een beetje dit, een beetje dat. Ik help ook wel mee, maar ik bedenk het en dat moet dan gebeuren. Voor mij dan, hè?
1: Yeah.
5: Hoeft niet, maar het gevoel heb ik van, ja, dat moet eigenlijk wel even gebeuren. Kijk, en dan, wij hebben een groep. En dat gaat niet alleen voor de klusgroep, maar ook voor de kostersgroep. Maar we hebben ook 18 kostersgroepen. Dat allemaal vrijwilligers werden. Als ik iemand vroeg van, zou je ook mee willen helpen? Ja, dat moet je doen. Nou, dit of dat of dat. Oh ja, nee, dat wil ik wel. Dat kan ik. Maar dat zou men zeggen. Ik kan niks.
1: Nee.
5: Ik zeg, dat is onzin. Je kan altijd wat. Je kan altijd roepen van, jongen, eens koffie drinken. En dan gewoon met mijn collega koffie drinken. Ik zeg, de gezellige sfeer ervan. Ik zeg maar, je moet me niet vertellen, je kan niks. Je kan wel koffie zetten, maar anders lever je dat. En dat gebeurt altijd wat.
3: Iedereen kan wat.
5: Iedereen kan wat.
3: Precies. Ik wil tenslotte nog wel even vragen, van, is dat nou, want je hebt de lintje en ik kan me voorstellen, ja, dat is hartstikke mooi dat ik kreeg, maar je zat er niet per se op te wachten met beiden. Het is een mooi compliment, maar als je nou, het is een beetje mal zeggen misschien, maar je einddatum op de agenda kunt zetten. Bent er dan nog dingen die je denkt, nou, dat wil ik nou nog doen, of dat wil ik nog heel graag voor elkaar maken?
5: Nee, ik heb nog niks meer. Dus ik ben tevreden. Ik ben over mijn hele levensloop,
1: yeah,
5: en vooral de laatste jaren, ben ik zeer, zeer content mee. Dus, jawel.
3: Je legt je de bedeel.
5: Ja.
1: Yeah.
5: Ja, en dan leg je bedeel. Het is niet anders. En ik wil zeggen, ik ben niet kwaad erom, ik ben er niet boos om. Ik ben 86 jaar zo. Dat is het enige ding waar ik hoop. Dat ik met anderhalf maart 86 word.
3: Ja, dan nog één keer groot feest.
5: Nee, nou, groot feest. Dat wordt hem niet, want dan ben ik dat wordt niet. Nee, maar in ieder geval, dat de kinderen en kleinkinderen er allemaal in zijn, dat zou ik prachtig vinden.
3: Nou, Dan hoop ik dat dat giet lukken. En dan hoop ik dat we dat in ieder geval... dat jullie dat nog gehaald en met me maken. Die lintjes die hij in ieder geval bindt... is een kleine pleister. Maar een mooi compliment in ieder geval... namens de Nederlandse staat... voor het vele werk wat jullie gedaan hebben. Een bijzonder verhaal dus hier vanuit M in ieder geval. En ik spring weer in de wagen mee. Hoor je straks weer. En ik geloof van Uut.
2: Dankjewel, Rob. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: Maak kans op een noodradio.
0: En Adele werd hartverscheurend onderbroken door het noodradio-geluidje, oftewel het grote alarm. Dat betekent dus dat wij het spelletje gaan spelen. En we hebben een aantal bellers natuurlijk, en die lijnen lopen meteen vol. Welke zullen we pakken vandaag?
2: Even kijken, een random nummer. 7?
0: 7.
2: 7?
0: Ja, akkoord. 7 is ook altijd een geluksgetal.
2: Okay,
0: altijd nou, geweest voor heel veel mensen.
2: Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doorpluggen.
0: Het was ook een nummer van Barry Sheen. Als hij in een MotoGP altijd.
2: Of dat inderdaad. Zeker.
0: Ja, ja.
2: Ik heb hem doorgedrukt. Dus ik ben benieuwd wie wij hier aan de lijn gaan hebben.
0: Ik zeg een hele goede morgen, Radio Drenthe.
3: Goedemorgen. Roelof van Marren, Drunewold.
0: Dag Roelof, Drunewold. Hoe is het?
3: Hey, best joh.
0: Mooi man. Goeie. Wat ben je doen vandaag?
3: Nog niks.
0: Nog niks?
3: Nee.
0: Heb je nog plannen dan?
3: Ja, zeker. Ik moet nog wat opruimen.
0: Moet je nog wat opruimen? Moet ik nog gras maaien of niet?
3: Nee, vandaag niet.
0: Ik net de buurt, want het zou vandaag bewolkt wezen. Maar volgens mij is het zonnig schijnt hier in Aasen. Ik weet niet hoe dat bij jullie in Runewold is.
3: Ja, het is hier hartstikke mooi weer.
0: Het is hier heerlijk. Het was vandaag een graad of 19, dus de korte broek die had ik al opruimen. Maar die kwam er uit de kast volgens mij.
3: Oh, ik denk niet dat ik die aantrekken vandoor.
0: Nee, dat toch niet, ja. Hey, jij hoort ook het geluid natuurlijk van onze noodradio, het luchtalarm in dit geval. Ben je ook een beetje voorbereid op zoiets als het onverhoopt een keer zal gebeuren? Of?
3: Nou, ik denk wel dat mijn vrouw het ook wel verzorgd heeft.
0: Ja, hè? Je hebt de kelder vol staan.
2: In de handen van zijn vrouw, hoor je dat?
0: Ja. En dat is heel verstandig om dat te doen.
2: Dat is waar.
0: Dat dacht ik wel, ja. Goed.
3: Binnenzuur is eigenlijk al een zeebinnenzuur.
0: Ja, maar er is altijd wel wat voor. Een voorraadkast natuurlijk met eten en dat soort dingen meer en drinken. En, maar ja, zo'n noodradiootje, die had je nog niet?
3: Nee, die heb ik nog niet.
0: Nou, dan kan ik jou geruststellen, want die gaat jouw kant op.
3: Oh, daar ben ik heel blij mee, denk ik.
0: Ja, nou, ja. Ik hoop inderdaad ook dat je dus nooit nodig zult wezen.
3: Nee.
0: Maar altijd handig om zo'n ding dan thuis te hebben. Dus in dit geval gefeliciteerd, Roelof. Met twee maar alleen, dan noteren wij hem de adresgegevens. En dan zullen wij ervoor zorgen dat de ding in Runewold terechtkomt.
3: Doen we, bedankt.
0: Mooi zo. Yo.
3: Hoi.

0: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
1: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
2: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
7: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20... en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
19: Met Wim Boer.

1957. Hallo, we worden oud zeg. 7 minuten over 11 is het nog een uurtje. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Met de leukste muziek die ook voorbij komt. Wat te denken van deze? Hoop, geloof en liefde.

0: Lekker show op Radio Rente. En I won't let the sun go down on me. 10:45 op deze donderdag is het. Ja, donderdag. Ja, goed. Er is weer nieuws over, jawel. Hoppakee, het Songfestival.
1: Dat is ook een soap, hè?
0: Nou, het ja... Eigenlijk wel.
2: Ja, we hebben bijna elke week hebben we gewoon een aflevering te pakken wat dat betreft.
0: Ja, en we zeiden net in het voorgesprekje ook even wat we zelf hadden van... nou, jij neemt het ook echt niet meer serieus. Nou, ik ben het Songfestival een beetje serieus gaan nemen... toen bijvoorbeeld Nanook kwam met Birds en Welen samen met Ilse de Lange.
2: Dat Birds, dat is ook al bijna 15 jaar geleden, denk ik, toch?
0: 10 of zo, volgens mij.
2: 10 jaar geleden, Nanook, zoiets.
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer, ja. Ja.
2: Maar goed, toen zijn we weer serieus gaan nemen.
0: Ja, want daarvoor kwamen we bijvoorbeeld met dit... Ja, sorry, maar dan neem ik het niet serieus.
2: De Indianen hebben we ook nog gehad.
0: Ja.
2: Weet je dat nog?
0: Ja, oh, hou op. Nee, maar toen gingen we serieus. Maar ja, nu hebben we natuurlijk wel dat gedoe met we gaan wel of we gaan niet. De naam is al een aantal keren genoemd, ook door ons. Davina Michel, die zou wel de artiest zijn die daar dan voor Nederland naar het Songfestival zou moeten.
2: Ja, dat is de beste zangeres die Nederland te bieden heeft, ja. In mijn ogen.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja? Dus in ieder geval, Sineke, eat your heart out. Ja, ja, niks meer ten nadele van. Nee, maar...
2: In haar genre maakt Sineke natuurlijk ook weer mooie muziek.
0: Ja, ja, absoluut. Goed. Davina Michel. Maar die heeft dus nu wel een bommetje gedropt. Oh. En dat heeft ze, denk ik, bewust gedaan. Ze heeft een interview gegeven met de Telegraaf. Van, ja, ze vinden het lastig om te bepalen of ze nu wel moet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Maar ze twijfelt of dit dan ook het juiste jaar is om dat te gaan doen. Ik vind het wel op zich, natuurlijk, er zit een heel team achter Davina Michel. En dat is allemaal vooropgezet. Ze willen de mening van Nederland een beetje gaan peilen.
2: Ja, natuurlijk.
0: Van wat doet dat voor mijn carrière? Is dat nu wel verstandig of is dat niet verstandig? Ja, ik vind het wel op zich handig om dat te doen. Maar om dat bommetje even te droppen. En te kijken van, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Beetje lastig inderdaad. Want het heeft natuurlijk allemaal te maken met het statement... wat Nederland eerder had gemaakt om niet te gaan. Dat nu weer ingetrokken is.
0: Ja.
2: Want in principe gaan we wel, hè, komend jaar, 2027.
0: Ja.
2: Ik vind het moeilijk, Wim. Ik heb wel zoiets van, als jij een knijter van een plaat hebt... dan wordt die waarschijnlijk gewoon gedraaid.
0: Maar het Songfestival toch niet nodig, denk ik.
2: Maar ik heb het gevoel dat het Songfestival het momentum ook een beetje verliest hierdoor, weet je. En daardoor kun je ook afvragen van, is dit, even politiek buiten beschouwing gelaten... Mm-hmm. Is dit voor mijn carrière het juiste moment om te gaan? Hè? Toen we bijvoorbeeld een Waylon en Ilse de Lange hadden... Ja, toen was het echt weer booming.
0: Ja,
2: en het zit nu allemaal weer een beetje in een dipje.
0: Ja.
2: Dus misschien dat als je 5 jaar wacht, misschien dat we het Songfestival virus dan weer te pakken hebben en dat er heel wat opgeruimd is in de wereld.
0: Ook dat we weer een beetje normaal zo'n Songfestival kunnen gaan doen.
2: En ja,
0: dat
2: het, gewoon en zonder
0: dat het
2: politiek,
0: gaat om de muziek. Je mag er best een show mee geven. Maar ook bijvoorbeeld dat een Australië meedoet of dat die 5 landen dat die altijd standaard mee mogen doen omdat ze meer geld geven. Mm-hmm. En vervolgens dan helemaal niks presteren, want er zit totaal geen druk op, want je hebt je toch wel geplaatst. Ik denk, dat. Zo moet je niet met het Songfestival omgaan. Het moet weer zoals het was. Het gaat om de muziek en dat je een beetje show bij doet... en dat je een wat leuke kleding aan hebt, een mooie aankleding. Dat vind ik prima. Maar dan ook niet 2 avonden met... Het is het Europees Songfestival, maar je hebt 50 liedjes of zo... waar je erheen moet.
2: Ja,
0: dat is best veel.
2: Maar ja, als je Australië mee gaat laten doen... Hebben Canada ook niet een keer gehad? Dat die ook een keer...
0: Canada die is natuurlijk nu ook al een beetje aan Europa gelinkt. Dus ik denk maar zo dat Canada mee gaat doen.
2: Ja, dus, nee, wat dat betreft, dan moet je daar ook mee kappen. Maar dat is mijn mening. En die discussie hebben we natuurlijk... Wat is het, 5, 6 jaar geleden al gehad... toen Australië mee mocht doen?
0: Ja, voor die keer.
2: Waar zijn we dan mee bezig, jongens? Alsof we nog niet keuze genoeg hebben in Europa zelf.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Ja, toch?
0: Ik ben echt benieuwd inderdaad hoe dat allemaal af gaat lopen. Maar NPO-medewerkers hebben inmiddels al wel de terugtrekking geëist... van het Songfestival. Ze hebben zo'n 400 medewerkers hebben daar een brief over ondertekend. Dus wij wachten de berichtgeving wel af in dit geval.
2: We blijven er bovenop zitten.
0: Ja. Nou, Sineke gaan we een andere keer helemaal draaien. Dus... nu maar even wat muziek van Bob Marley samen met de Wailers. No Woman, No Cry.

was natuurlijk ooit de protégé van Madonna. Maar had ook zelf nog een carrière, deze Nick Kamen met I Promised Myself. Straks Milko met een overzicht van het nieuws uit de regio. Is Gino Vanelli. People gotta move.

0: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoys Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
1: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
4: Het is zo goed als 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. De Intercity tussen Zwolle en Meppel heeft vanochtend een noodstop gemaakt op station Meppel vanwege een brandmelding. Alle passagiers die moesten de trein verlaten. De brandweer die ontdekte rook in een van de toiletten. Waarschijnlijk veroorzaakt door een passagier die daar gerookt had. Van brand bleek dus geen sprake. Maar door het incident heeft het treinverkeer rond Meppel een tijdje stilgelegen. Het verkeersplein bij Gieten krijgt een extra rijbaan voor verkeer van Assen naar Emmen. En daarmee moet de doorstroming op de N33 verbeteren en de kans op files afnemen. Ook wordt de busbaan verlengd. De werkzaamheden die zorgen voor nachtelijke afsluitingen. In de nacht van 29 op 30 oktober gaat de verbinding van de N33 naar de N34 richting Emmen dicht. Van 16 tot en met 20 november is ook een deel van de N34 in beide richtingen afgesloten. Het werk moet op de 27 november klaar zijn. De veiligheidsregio Drenthe krijgt €1 miljoen extra van Drentse gemeenten. En daarmee kan de VRD in 2026 financieel afronden. Eerder waarschuwde de VRD dat er de komende 4 jaar jaarlijks extra geld nodig is. De kosten die lopen op door onder meer extreem weer, waardoor de brandweer vaker uit moet rukken. En ook hogere brandstofprijzen en het schoonmaken van beschermende kleding zorgen voor extra uitgaven. Voor dit jaar zijn die kosten grotendeels opgevangen met die extra bijdrage. En op de A37 bij Zwinderen is vanochtend een vrachtwagen in de middenberm beland. De truck die kwam tegen de vangrail tot stilstand. Niemand raakte daarbij gewond. Door het ongeluk is de rijbaan richting Hogeveen afgesloten. En dat zorgde eerder deze ochtend voor een file. Maar deze is inmiddels opgelost. De afsluiting die duurt nog wel naar verwachting tot het begin van de middag vanwege bergingswerkzaamheden en het herstel aan de berm en de vangrail.

0: toe. Blijft nog wel op de meeste plaatsen droog. Met minima van 13 tot 14 graden.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: John Mayer op Radio Drenthe. Dat met The Last Train Home.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is bijna weekend, dus kijken we altijd even in de agenda wat er allemaal te doen is komend weekend. Nou, dan gaan we alvast naar morgenavond toe. Want dan gaat in Assen in de Nieuwe Kolk een prachtig mooi iets in première. Namelijk A Tribute to QB. En dat wel door Grollo. En ik heb nu een van de leden van de band Grollo aan de telefoon. Bastiaan Pen. Bastiaan, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Niet afkomstig uit Drenthe, maar volgens mij over Iezel, of niet?
2: Ja, nou, buurprovincie.
0: Ah, dan ben je onze buurman, mooi zo. Hey, hoe ben je ooit in contact gekomen met de muziek van QB and the Blizzards?
2: Verschilt een beetje per bandlid bij ons. Sommigen via de ouders uiteraard, de platencollectie. Hm. In mijn eigen geval was het via de band The Wolf. Die deden ooit een cover van Applenockers Flophouse.
0: Ja.
2: En ik denk, was dit. En toen ik ging opzoeken wat het was, bleek het ook nog eens Nederlands te zijn. Toen was ik extra verrast.
0: Omdat het zo'n mooie internationale klok. Ja.
2: Ja. Toen ben ik er helemaal ingedoken. En nu zijn we een paar jaar later. En gaan we de theaters in. Morgenavond de première in Assen.
0: Prachtig. En dat doe je samen met een aantal bandleden, wat je zegt. En iedereen op zijn eigen manier met de muziek van QB in contact gekomen. Maar je hebt hem, denk ik, gezien jouw leeftijd, nooit echt zelf live kunnen zien, hè?
2: Nee, het had gekund als ik er iets eerder van op de hoogte was geraakt. Maar volgens mij, ik weet zo uit mijn hoofd niet precies wanneer hij is overleden. Dat was met 2012 of zo.
0: 15 jaar geleden.
2: Ja, ja. Nou ja, toen was ik 15. Dus nee, ik denk dat ik hem op mijn 16e, 17e ontdekt heb. Dus ik heb het net gemist allemaal.
0: Ja, nou, had gekund, maar ja, dus net niet helemaal. En je doet het samen met een aantal andere bandleden, maar die dus ook allemaal weer in verschillende bands spelen. Maar voor dit project zijn jullie dan weer apart samengekomen. Moet ik dat zo zien?
2: Ja, eigenlijk bevriende muzikanten. Die allemaal in verschillende bands hier in de regio spelen. Allemaal wel een beetje jaren 60, 70 in de bands. Mm-hmm. Maar samen muziek maken deden we nog niet vaak. En volgens mij vlak voor de corona of tijdens de corona kwamen we met het idee van er zit toch wel ergens een overlap in die passie voor blues en zo. En specifiek QB and the Blizzards. Laten we eens een keer een eerbetoon doen. Laten we eens een keer muziek gaan maken. Kijken of we een paar van die nummers kunnen instuderen. Nou, daar hadden we zoveel lol aan dat we nu, denk ik, 6 jaar later of zoiets, nog steeds zijn.
0: En dan moet je inderdaad, je denkt van, daar moet je iets mee gaan doen. En dat resulteert dus morgen in een première. Wat gaat precies gebeuren morgenavond in de Nieuwe Kolk?
2: Nou, wij gaan sowieso integraal de plaat Desolation voor de mensen spelen. Want het is eigenlijk de 60 jaar Desolation tour. Mm-hmm. De debuutplaat van QB and the Blizzards is 60 jaar oud geworden dit jaar. Dus ook de eerste Nederlandse echte bluesplaat. En het heeft een Edison gewonnen destijds. Dus het is nogal een bijzonder stuk Nederlandse cultuur. En die gaan we sowieso integraal spelen. Daar beginnen we mee. En vervolgens verwennen we het publiek met obscure singeltjes. Maar ook de hits natuurlijk. En beelden op de achtergrond. Mooie solo's van Ilke Gelling die je in de pauze gaat horen. En het wordt helemaal een complete QB-avond.
0: Ja. Het gaat bij jullie echt om de muziek volgens mij. Hè? Niet om alle verhalen eromheen. Want jullie schrijven zelf, dan moet je maar naar het QB in het Business Museum in Grollo gaan. Ja, dat snap ik heel goed. Daar kun je alle anekdotes en zo wel gelezen. Maar het gaat bij jullie puur inderdaad om de muziek.
2: Ja, wel een beetje. Ik ga natuurlijk wel wat context geven en wat info rondom dat album Desolation. Maar ja, net wat ik zeg. Vaak weten de wat oudere mannen in het publiek nog beter hoe het zit qua detail. Dus het zijn allemaal al wel bekende verhalen. Dus ik ga me daar niet aan branden om dat allemaal nog een keer uit te leggen.
0: Ja, het wordt geen hoorcollege.
2: Nee,
0: mooi zo.
2: Blokken.
0: Ja. Hey, morgenavond dus, voor mensen die kaarten willen hebben, die kunnen naar de website van de Nieuwe Kolk, DNK, in Assen gaan. En voor meer informatie over jullie, hebben jullie zelf ook een website?
2: Ja, grollo.nl, met 1 O aan het eind.
0: Met 1 O. Is er trouwens bewust voor gekozen om het met 1 O te doen?
2: Ja, vonden we wel grappig, want op die plaat Groet uit Grollo is het ook zo gespeld. En volgens mij is het ook de oude spelling.
0: Ja, van heel erg vroeger. Ja, ja, tegenwoordig, iedereen die weet het met twee O's. Maar het is inderdaad, de echte oude spelling is met één O. En misschien nog wel anders heel erg vroeger. Maar
2: ik moet eerlijk zeggen, die band is in een soort opwelling ontstaan. En er is ook niet heel erg goed over nagedacht.
0: Het had ook zo per ongeluk kunnen zijn in dit geval. Als ik jou zo goed hoor. Ja, ja. Ja. Morgenavond dus, inderdaad, prachtige première. En nog verder nog optredens in het noorden nog waar we jullie kunnen zien en horen?
2: Dat had ik er natuurlijk bij moeten pakken.
0: Dat heb ik wel hoor. 24 oktober Atlas Theater in Emmen. En 26 januari volgend jaar Geert Thijs in Stadskanaal.
2: Ja, heel goed, dankjewel.
0: Mooi zo, goed zo. Hey, heel veel plezier en succes morgen met die première. En ik kreeg van een van jullie, ook van de mensen van het QBM Business Museum, van Sjoerd Loijga, ons bij Radio Drenthe ook wel bekend, een mooie opname van 31 mei 2026 in Grollo gemaakt. Was volgens mij toen ook een feestje. Waar jullie gespeeld hebben. En dat met Just for Fun. Dus dan hebben mensen toch een beetje een idee van ja, hoe het klinken gaat morgenavond. Of in het Atlas Theater nemen. Of Geert Thijs in Stadskanaal. Wat ze jullie kunnen zien en horen. Bastiaan, bedankt en succes.
2: Ja, dankjewel.
3: Yo, fun. Boogie, swing.

zaterdagavond dus in de Nieuwe Kolk in Assen. De band Grollo met een eerbetoon aan natuurlijk QB en de Blizzards. En Grollo dus met 1-0. Ik heb het even voor je nagekeken trouwens. Grollo heette vanaf 1298 tot 1304 Groenlo. Vervolgens in 1441 heette het Grolle. En tussen 1811 en 1813 heette het Grollo met 1-0. En vervolgens is dat in 1867 veranderd in Grollo met 2-0's. En daarna in 1896 weer met 1-0. En nu dus weer met 2-0's. Dus als je daar een beetje een O-complex van krijgt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Morgenavond dus in de Nieuwe Kolk in Assen, de band Grollo. Dit is Steve Inwoods en While You See a Chance.

0: begon ooit als Little Stevie Winwood, maar toen werd een grote jongen en vervolgens werd het gewoon Steve Winwood en While You See a Chance.
1: Anouk in de middag.
0: Vandaag met Marita. Het is donderdag. Marita, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ik wou goedemiddag zeggen, maar dat is bijna zover, hè?
0: Eventjes wachten nog.
2: Ja, ja, eerst nog even, een goede morgen, ja. Inderdaad.
0: Hey, ik keek je net aan, wat ga je doen? Je haalde je schouders op van, wat ga ik eigenlijk doen?
2: Nou, ik ben de hele ochtend al aan het voorbereiden. Het is niet dat ik niks in mijn show heb zitten, maar ken je dat je daar gewoon lekker bovenop zit en je bent lekker tekst aan het voorbereiden en ineens denk je, ja, wat ging ik ook alweer doen?
0: Ik heb dat zoals dat bij Judith, dan ga ik ook vertellen wat ik ga doen. Dan moet ik soms weer even in het draaiboek kijken. Wat heb ik er allemaal ook alweer ingezet? En meestal wat voor dag is het, dan weet ik het ongeveer wel.
2: Ja, dus, ik heb het net zo. Ja. Dus nu sta ik hier en denk ik, wat ga ik eigenlijk allemaal doen? Maar ik weet heel goed wat ik ga doen.
0: Vertel.
2: Nou, het is natuurlijk donderdag Drentertainment dag. Heel leuk, ik ga bellen met een oud-winnaar van het Drents Lytisch Festival.
0: Ja, er kunnen een stuk of 6-7 zijn.
2: Nou, dan mag jij raden wie.
0: En, ik weet het. Dus ik zeg niks.
2: Jij hebt het gewoon gelezen.
0: Ja, ik heb het gelezen.
2: Ja, nee, dat is niet aardig. Ja. Mag jij niet meer meedoen, inderdaad. Nee. Het is een gezellige jonge man. En hij won ooit en net een beetje stil rondom hem.
0: En met een heel mooi liedje won hij ook.
2: Heel mooi liedje, absoluut. En hij heeft nu nieuwe muziek uit. Oh. En dat is ook weer een heel mooi liedje.
0: Je hebt steeds geen naam gezegd.
2: Nee. En dat gaan we ook niet doen. Gewoon even blijven luisteren. Natuurlijk ga ik ook weer zo'n noodradio weggeven. Oh ja. Dus hoor je het luchtalarm, moet je eventjes bellen. Ja, en we gaan het hebben over een sport op een paard.
0: Een sport op een paard?
2: Ja, dus op een paard en dan nog weer een sport erbij.
0: Nou ja, dat kan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ik heb geen idee, hè?
0: Ik zit na te denken.
2: Wat zit er één ding op,
0: Marita?
2: Op, ja.
0: Ik ga gewoon luisteren.
2: Leuk.
0: En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Hoi!

0: prijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
13: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design.
7: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
16: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
18: Ik ben flexibel.
17: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
18: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
17: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Marita Slip.

0: Ja, je vliegt van Zwitserland naar Amerika. Nou, ben je een paar uurtjes onderweg. Je kijkt uit het raam. Je staat wat voor je uit. Je mijmert. Beetje dromen over Frank Sinatra. Nou, en die droom die is dan zo fijn dat je meteen besluit maar een liedtekst van te maken. En die liedtekst die geef je dan weer aan de zussen van Sister Sledge. En die maakte er dus dit van, Frankie.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Ja, leuk toch om te weten hoe liedjes een beetje ontstaan. Er werd trouwens in Amerika helemaal geen hit hoor, deze Frankie. Het flopte aan alle kanten, maar in Europa waren ze toch wel iets enthousiaster. Wat gaan wij doen op deze donderdagmiddag? Nou, sowieso gaan we bellen met een Drentse zanger die een nieuwe single uit heeft. We gaan het hebben over een sport dat je kunt beoefenen op een paard. Natuurlijk gaan we weer slingeren in de slingerplaat. En we gaan iets doen met handen. En over handen gesproken, mijn rechterhand is vandaag Ruben Koren.
2: Ja, eigenlijk niet je linkerhandje, als nee, vanuit jou gezien. Ik sta links
0: officieel
2: van je.
0: Officieel wel, hè. Maar ja, volgens mij is nog nooit steun en toeverlaat mijn linkerhand genoemd. Toch?
2: Nee, ben je niet goed met je linkerhand goed. Hey, goedemiddag, Marita.
0: Ja, ja. Hey, jij houdt onder andere het nieuws voor ons in de gaten. Straks om 12:30 horen we jou natuurlijk in het uitgebreide bulletin. Wat zit daar zoal in?
2: Nou, cijfers over inbraken in Drenthe. Die zijn wat gestegen de afgelopen periode ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar het is niet voor de hele provincie het geval. Dus hoe dat precies zit, dat leg ik straks aan je uit.
0: Nou, ik woon in Emmen, maar daar komen we er ook niet best vanaf, geloof ik, hè?
2: Oei, ik zeg nog niks.
0: Oh, spannend. Nou, ik ga het allemaal meemaken zometeen. En natuurlijk ook vanmiddag te winnen, die noodradio. Ja, hoor je het luchtalarm, bel dan gauw naar de studio. Want vandaag gaat bellen nummer 7 er met die prijs vandoor. Eerst naar Bluff en Nielson. Dit is Mannenharten.

0: De zanger waar ik heel lang van dacht, is dat nou Elton John? Nee, natuurlijk niet. Het is Bos Keks en de Lido Shuffle. En we gaan naar paardrijden, want je hebt paardrijden als sport en je hebt ook boogschieten als sport. Maar je kunt ook boogschieten op een paard. Het is een relatief onbekende sport in Nederland, maar in China is het heel groot. De 33-jarige Rachelle uit Wittelte die mocht er Nederland vertegenwoordigen tijdens de wereldkampioenschappen. En verslaggever Ineke Kemper die nam een kijkje bij de training.
1: De ene na de andere pijl vliegt in de roos, terwijl Rachelle op haar paard voorbij galoppeert. Een boog in de handen, pijlen in een koker op haar rug. En dan laat ze de teugels los en dan schiet ze zo in de roos.
2: Ik ben Rachelle Blidariu en dit is mijn paard Khaleesi.
1: Nog een jong beestje, hè?
2: Ja, 3,5 jaar.
1: Ik zat net te kijken naar boogschieten te paard. Doe ik je dan tekort of mag ik het zo noemen?
2: Ja, dat mag je zo noemen. Daar komt het natuurlijk wel op neer. Internationaal noemen ze het horseback archery, maar in Nederland noemen we het boogschieten te paard.
1: Wat houdt het in?
2: Ja, eigenlijk zoals de naam het al zegt, boogschieten te paard, letterlijk. Dus je schiet pijlen vanaf een galopperend paard.
1: Hoe moeilijk is dat?
2: Het is best een uitdaging, want je moet en rijden zonder teugels. Dus je moet goed je balans hebben. En ook een stukje precisie en techniek natuurlijk in het schieten.
1: Hoe kom je erbij om dit te gaan doen?
2: Via een show van Siem Budding die ik had gezien vorig jaar op Paard en Erfgoed in Frederiksberg.
1: Ja. Hij is onder andere de wereldkampioen, hè?
2: Ja, klopt. Hele goede ruiterschutter, ja.
1: En toen dacht jij, dat wil ik ook?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik zag dat en toen dacht ik, wat een gaaf sport, ja.
1: Wat is er dan zo gaaf aan?
2: Combinatie van actie, snelheid, adrenaline, maar ook echt het vertrouwen wat je met je paard moet hebben, ja.
1: Maar ja, dan kun je wel bedenken, dat wil ik ook. Maar hoe doe je dat dan? Jij reed al paard, dus nou, dat was een makkie, dat kon je al. Maar hoe ga je dan ook dat boogschieten leren?
2: Eigenlijk beginnen natuurlijk met een trainer te zoeken. En wat ik heel belangrijk vond, is om eerst de basis van het boogschieten te kunnen. Voordat je het echt ook op het paard gaat doen. Ja, want kun je niet goed schieten en je gaat het dan op een paard doen, dan kan het natuurlijk ook wel een gevaarlijke situatie opleveren. Dus eerst die basis in het boogschieten en dan lekker te paard aan de gang.
1: Jij maakte kennis met wat leden van ook het Nederlands team, mocht meedoen met verschillende wedstrijden. En toen kwam er ineens op een vrijdag een telefoontje: wil je maandag op het vliegtuig naar China om mee te doen aan een wereldkampioenschap? En toen dacht jij, ja?
2: Ja, toen dacht ik, ja, heel graag. Ja, maar het was ook wel heel, gewoon onwerkelijk eigenlijk. Ja, ja.
1: Was dat een droom die uitkwam? Of was je überhaupt nog niet zover?
2: Ja, dat was zeker een droom die uitkwam. Eigenlijk als tiener al, ik heb vroeger veel gesprongen, droomde ik altijd al van meedoen aan grote internationale wedstrijden. En dat dat nu in deze discipline waarheid is geworden, dat is echt een droom die uitgekomen is. Ja.
1: Dus stapte jij op dat vliegtuig zonder paard? Want je rijdt dan op een paard wat je daar moet uitzoeken eigenlijk. Hoe ging dat?
2: Ja, dat is best wel even wennen, want ze hebben daar een stuk of 100 paarden en iedereen wil een paard. En het is wel een beetje een chaos. Maar ja, uiteindelijk moet je kiezen en proberen. En het tweede paard, daar had ik toch wel een klik mee. Dus daar moet je het dan gewoon mee gaan doen.
1: Je hebt aan twee wedstrijden meegedaan. Hoe ging dat?
2: Het eerste onderdeel, de tower, ging wat minder dan verwacht. Ik was heel erg zenuwachtig, ook door de hele entourage en alles eromheen. En het tweede onderdeel, dat noemen ze de Y500. Dat is een hunt eigenlijk, wat meer overeenkomt met een parcours rijden. Dat ging heel goed en dan was ik 27ste van de 86.

allernieuwste van Kirsten Alting en die heet Gone. Zometeen 12:30, dan is het tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe met Ruben Koren. Eerst is dit de J. Geils Band en Centerfold.

0: 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
4: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ruben Koren.
5: Goedemiddag. Het aantal inbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal iets gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Hogeveen zijn de meeste inbraken gemeld, 30 in totaal. Landelijk is het aantal inbraken juist gedaald de afgelopen periode. In onze provincie wisselt het beeld nogal, want in Meppel, De Wolde, Westerveld, Coevoorde, Midden-Drenthe en Aanhunsen werd minder vaak aangifte gedaan van inbraak, terwijl er in Hogeveen, Emmen, Borger-Odoorn, Noordenveld, Tinalo en Assen juist meer aangiftes werden gedaan. Al met al zorgde dat ervoor dat er over de hele provincie gemiddeld dus meer inbraken zijn gepleegd dan vorig jaar. Een trein tussen Zwolle en Meppel heeft vanmorgen na een brandmelding in die trein een noodstop moeten maken op station Meppel. Bij aankomst op het station moesten alle passagiers de trein verlaten. Ook de brandweer rukte uit op zoek naar de oorzaak van die brandmelding. Uiteindelijk ontdekte de brandweer rook in een van de toiletten, waarschijnlijk veroorzaakt door een rokende passagier. Brand was er dus niet. Het treinverkeer rondom Meppel heeft door de problemen wel een tijdje stilgelegen.

0: en vervoer gaat in onze provincie, weten nog niks te kunnen melden over hoe hij het voorstel uitdenkt te gaan voeren. Nou, tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
1: Ruben, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Marita.
1: Nou, we zijn al zo verwend deze herfstvakantie met van die prachtige dagen. Maar vandaag is weer zo'n mooie dag.
2: Ja, het is weer opnieuw een prachtige dag. En die temperaturen vallen nog hoger uit dan gisteren. Vanochtend een beetje hoge bewolking, moest de zon even doorheen komen. Maar de tweede helft van de ochtend op steeds meer plaatsen. Ja, toch flink wat zon. En Smilde zat een paar minuten geleden op 16,4. Schoonoord 14,9. Dat geeft ongeveer de verdeling aan. 15 tot 16 graden. Misschien op dit moment al wel een enkele plek 17 graden. En vanmiddag op veel plaatsen rond de 18 graden. Met een matige zuidwestenwind. Dat wel, die wind is iets aan het toenemen. Blijft droog, flink wat zon vanmiddag. In de tweede helft van de middag, namiddag, begin avond, daaromtrent komt van het zuidwesten meer bewolking binnenzetten. Maar ook dan blijft het droog. En vanavond, vannacht zijn er wolkenvelden, een paar opklaringen. En onder die wolkenvelden koelt het niet zo ver af. Ik denk op veel plaatsen 13 tot 14 graden met een zwakke tot matige zuidenwind. En morgen overdag wel een ander weerbeeld. In de ochtend wolkenvelden, maar ook af en toe wat zon, denk ik. Die temperatuur gaat oplopen. Opnieuw een graad of 18, zo begin van de middag. Maar in de loop van de middag raakt het overal bewolkt. En dan gaat er in de namiddag een front passeren. Er zit wat regen op. Zo'n band met regen die van west naar oost over de provincie trekt. Maar er zit pas in de loop van de middag. In de ochtend misschien een spatje, maar de echte regen. Dus in de loop van de middag met een matige naar zuidwest draaiende wind. Dus opnieuw vandaag een hele mooie dag. Morgen gaan we langzaam zeker iets inleveren. Maar met een deel van de dag 18 graden mogen we niet klagen.
1: Absoluut niet. We gaan ook niet klagen, Gert. Absoluut niet. Hey, dankjewel en een fijne middag. Hè.
2: Ja, gaan we doen.
1: Hoi.
2: Jij ook.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Diana Ross en de Supremes waren dat en Reflections.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert die is natuurlijk voor ons op Chuck en dat doet hij door de hele provincie. En dan gaat hij dus overal naartoe en dan komt hij nog op de meest mooie plekken. Zoals bijvoorbeeld nu, want hij is midden in de natuur in het prachtige Orvelte. Robert, hele goede middag.
3: Goedemiddag. Ja, je noemt het terecht een hele mooie plek. Dit is zeker een fabelachtige plek, zul ik al zeggen. Onder de prachtige lindenbomen, een mooie ontbank die om hen zit. We staan bij het IVN-gebouw aan de rand van het prachtige dorp Orvelte. En altijd als ik naar Orvelte moet, hol ik mijn hart vast. En dat heeft niks te maken met hoe mooi of er hier roet staat of met het volk waar hij woont, maar wel met de verbinding. Dus als er een kraakje of een hapertje in zit, excuus, dat is hier gewoon ook terug in de tijd wat dat aangiet. Eline is die bij mij van die VN en die heeft een prachtig stuk papier in de hand. We pakken hem er even bij, want wij bent hier voor een challenge, om het zo maar even te zeggen. En boven op je blaadje staat ga even groen kalender.
4: Ja, dat klopt. Ga even groen. Dat is een campagne van IVN, is net gelanceerd. En dat is eigenlijk voor alle mensen om even groen te gaan. Dus we weten dat in de natuur zijn dat dat goed is voor mensen, dat het goed is voor je welzijn. Yeah. Dat het positieve gevoelens geeft, minder stress. En dat is eigenlijk waar we mensen toe willen aanmoedigen met deze challenge, zoals jij het noemt.
3: We doen dat te weinig.
4: We doen dat te weinig, inderdaad. En met Ga Even Groen willen we laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Mm-hmm. Dat je maar een paar minuten in de natuur nodig hebt om toch even uit de drukte, uit je stress, uit je hoofd in het groen te gaan.
3: Ja.
4: En ook te ervaren wat dat dan voor je kan doen.
3: Ja, en als je heel eerlijk bent, hoeveel tijd besteed jij dagelijks in de natuur?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
3: Bedankt.
4: Ja, ik best wel veel. Ik werk natuurlijk bij IVN, maar ik ben zelf ook wel een natuurmens. Dus ik ben heel graag buiten. Maar er zijn ook wel dagen dat ik denk dat ik er geen tijd voor heb. En dat is dus eigenlijk onterecht.
3: Ja, precies. Ja. Inmiddels heeft zich ook een gigantische groep kinderen om ons toe verzameld. Dat bent vast niet allemaal je kinderen.
4: Nee, inderdaad. Nee, dat zijn kinderen die zijn hier bij de Veldhoeven. We hebben hier een groepsaccommodatie en er komen hier veel scholen, veel groepen om ook dingen met ons te doen in de natuur.
3: Ja.
4: En deze kinderen ook, die het allemaal heel interessant vinden dat er hier iets opgenomen wordt.
3: Ja. Moeten ze de boodschap maar even meegeven dat de natuur in principe interessanter is dan wat wij hier doen. Laten we dat vooropstellen. Ja. Maar om het toch maar even wel interessant te maken, of waar de radio en de natuur elkaar misschien een heel mooi klein handje kunnen geven, is als wij eens een van die, ik noemde dat net alleen challenges, maar laten we het gewoon een opdracht noemen, dat is misschien iets makkelijker,
4: doet. We noemen het zelf natuurmomenten.
3: Ja. Begunt het ook vandaag?
4: Nou,
3: is het al begonnen?
4: Je kon je vanaf 10 oktober aanmelden,
3: dat is natuurlijk al geweest.
4: Ja. Maar je krijgt vanaf het moment dat je je aanmeldt elke dag een kort natuurmomentje in je eigen mailbox. En die krijg je dus elke dag. Dus als je je nu aanmeldt, dan begint voor jou dag 1.
3: Oh, gelukkig. Niet dat we pas bij aflevering 18 beginnen en dan hoeven we er iets te doen. Nee, we beginnen. Maar kunnen we iets doen wat hierop ziet? Want natuurlijk wordt niet iedereen zo mooi als dat jullie hier zit. Maar wat zijn bijvoorbeeld dingen die iedereen kan doen?
4: Nou, het zijn allemaal dingen die iedereen kan doen. Dat is ook het leuke van deze campagne. Je hoeft niet ver weg.
3: Dus dat niet op God het hele veld op en
4: Nee, inderdaad. Okay. Nee. Dus dat is ook de boodschap. De natuur is eigenlijk dichterbij dan je denkt. En je hoeft daarvoor echt niet verder te gaan dan je eigen tuin of een park in de buurt. Maar ik ben zelf bij dag 5. En dat is steenliften.
3: Oh, dat klinkt heftig. En heel Drenns trouwens ook.
4: Ja, we hoeven geen hunebed op te tillen. Dat scheelt. Er staat til buiten een steen, plantenpot of stuk hout op en kijk welke dieren eronder leven.
3: Mm-hmm.
4: Misschien zie je pissebedden, wormen of mieren en bekijk ook of je verschillende soorten kunt onderscheiden. En dat kan je dan op een paar plekken doen.
3: Zullen we dat hier eens even bekijken? Er is vast wel een paar vrijwilligers die ons willen helpen. Ik geef hier heel veel vingers. Nou, ik zal zeggen, trek ergens een steen onder de boom. Ja, ik weet niet of ik dit helemaal goed. Niet alle bestrating eruit aan trouwens. Maar
4: er liggen hier
3: allemaal stenen. Dan kunnen we dan misschien even kijken. Oh, ik ga hem door de knieën. Zien jullie wat? Nou, ik zie wel bezig. Ja.
0: Oh, Robert. Ja, door de knieën in Orvelte, jij zei het al in het begin. Dan gebeurt er iets met de verbinding. En dat gebeurt nu ook, want we horen jou niet meer. Oh, kijk. Ga je precies, loop even nog weer terug. En dan, ja. Nog verder. Ja, nog verder. Nee, hallo. Oh, Robert, het spijt me. Ja, ben je er? Nee.
3: Heel spannend.
0: Ja?
3: Qua verbinding.
0: Nu wel. Wacht even, volgens mij ben je er weer. Het leek alsof je uit de badkamer kwam ineens. Dus,
3: dat heeft alles te maken met het bereik hier in dit prachtige Orvelt. Hè?
0: Maar misschien kunnen ze dan die steen die ze net gelift hebben, kunnen ze misschien even naar je toe brengen. Dat je gewoon eventjes kunt zien wat er allemaal onder zit.
3: Dat ik niet meer beweeg.
0: Ja, blijf daar vooral staan.
3: Nou, dan blijf ik hier centraal staan. Wie wil, kijk, daar ligt ook nog een steen. Wie wil die onderste boom halen en even kijken wat eronder ligt? Probeer het maar. Ik beweeg niet meer, want dan valt de verbinding weg. Dus ik blijf stokstijf staan.
0: Goed zo.
3: Hier. Dit is toch wel een aparte manier van verslaggeving 2.0. Dat je vanaf zo'n centrale plek beschrijft wat er gebeurt. En ik blijf op een klinker staan. En een grote groep kinderen loopt nou naar een van de stenen toe. Die ze omhoog tilden. En hoop ik zometeen bij mij weer een verslag uitbrengen van wat daar dan onder ligt. Ik hoop wel dat ze niet helemaal een beeld krijgen dat dit een manier is hoe uit de Verdrende normaal werkt. Maar gewoon, ja. Kom even een stapje dichterbij, want ik mag.
0: Oh, Robert, ja. Ik hoor nog steeds niks. Je bent weer weg. Nu horen we helemaal niks meer. Ja, je bent er weer.
5: Dus ook gewoon heel veel duizendpoten. En er zat een gaatje in de grond van een holletje van een diertje.
3: En wat voor diertje denk je dat was?
5: Dat weet ik niet.
3: Dat weet ik
5: niet. Denk een mier.
3: Een mier?
5: We zagen ook nog wormen.
3: Oké, dat is best wel veel.
5: Ja.
3: Ja, en dan doe je dus één steen til je op en dan zie je zo verschrikkelijk veel natuur. Dat is toch wel heel bijzonder.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Maar wat doen jullie hier verder vandaag allemaal?
5: Wij spelen buiten. We hebben ook in een rivier met hele hoge pakken hebben we diertjes gevangen. Waaronder visjes, een soort van mosselen. Of oesters, ik weet niet.
3: Pastoesters, die zitten hier in bult.
5: Ja, en heel veel visjes en een soort van wandelende takken, maar dan onder water. Ik weet de naam even niet meer. En het is hier gewoon heel erg leuk.
3: Rivierdieren.
5: Gisteren gingen we nog naar het bos en toen gingen we, bomen die slecht waren voor het bos, gingen we dan kappen.
6: En ook naar een koeienboerderij hiernaast.
5: Ja.
3: Jullie hebben ongelooflijk veel gedaan in ieder geval. Ja. Ik vraag Eline nog even een stap richting mij te doen, want ik durf dus niet meer te bewegen omdat ik bang ben dat de verbinding uitvalt. Ja. Mensen die hier wat meer over willen weten, of die zich ook willen aanmelden voor die 21 dagen kleine natuurdingetjes doen, wat kunnen die zich vervoegen?
4: Als je gewoon in je zoekbalk intikt, ga even groen of IVN ga even groen, dan kom je er sowieso. Maar je kan ook naar www.ivn.nl/ga-even-groen met streepjes ertussen.
3: Dan moet vast te vinden zijn, ga even groen als je een van die leuke opdrachten noemt, wilt. 21 dagen, je hoeft allemaal niet zo hoogdravend te wezen. In ieder geval sta je dan weer even 10 minuten per dag ongeveer in verbinding met de natuur. En mij hoor je straks weer vanuit Koekangen.
0: Het was met hindernissen, maar het is gelukt vanuit Orvelt. Robert, dankjewel.

0: Vrijdag sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
4: In Hogeveen.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen, en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
6: Geeft ruimte. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Marita Slip.

0: Beckman, Turner Overdrive op Radio Drenthe en You Ain't Seen Nothing Yet.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, het is nog meer dan 70 nachtjes slapen tot aan de kerst. Dan denk je, ja, waarom begin je daarover? Nou, omdat we het gewoon over kerst gaan hebben, hoor. En dat gaan we doen met Frederica Luik. Frederica, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, want jij schakelde onze hulplijn in omdat je op zoek bent naar mensen die zich nu al een beetje kerstig voelen, toch?
3: Nou, helemaal. Dat klopt precies. Want wij willen een leuk project willen wij gaan doen in Sleen. Met Vocations uit Sleen. En daar hebben we projectleden voor nodig.
0: Kijk.
3: En dat leek ons gewoon helemaal leuk om alvast in de sfeer te gaan komen. Om mensen te gaan vragen om met ons mee te gaan zingen.
0: Ja, en je hebt het over ons, dus jullie. Jullie zijn een koor, hè?
3: Ja, wij zijn zangkoor Vocation uit Sleen. En wij mogen in de kerstnachtdienst twee keer de dienst opleuken met muziek. Mm-hmm. En ja, dat gaan we doen door een swingende mix van moderne black gospel, door jazzy arrangementen en door kerstballads.
0: Kijk,
3: en ja. Ja, daar hebben we mensen bij nodig.
0: Want dat lukt nu niet met de huidige formatie?
3: Jawel, dat wel. Maar kerst is voor mij een tijd van verbinding, warmte en gezelligheid. En ja, en dan kan je op je bank gaan zitten en kijken hoe andere mensen het leuk hebben. Maar je kan ook gewoon mee gaan doen.
0: Ja.
3: En ja, dus toen dachten wij van, wij gaan een leuk project. We vragen gewoon van, wie willen met ons meedoen? En gaat ook die gezelligheid opzoeken. En ja, lekker inzetten om een leuke dienst samen te gaan maken. Mm-hmm. En om gewoon de gezelligheid op te gaan zoeken.
0: Ja, gewoon lekker samen met elkaar. Ja,
3: ja. Ja, samen.
0: Ja. Ja. Wat een goed idee. Hoeveel mensen zoeken jullie?
3: Nou, we hebben eigenlijk geen minimum of maximum aantal. We hopen gewoon dat er heel veel mensen komen. Afgelopen week hebben zo'n 10 mensen zich aangemeld in alle leeftijden. En daar kan nog heel veel bij. Dus leeftijd geen enkel probleem. Heb je ervaring of niet? Dat maakt ook niet uit. Dat krijg je wel. En doordat wij in een digitale omgeving hebben we alles ingezongen. Dus iedereen kan thuis lekker gaan oefenen.
0: Ja.
3: Dus of je nou heel goed muziek kan maken of heel goed kan zingen of niet kan zingen, je kan op je eigen tempo thuis lekker gaan oefenen. En daar willen we gewoon iedereen bij aanwezig hebben.
0: Maar,
3: dus geen aantal.
0: Nee, maar je moet wel een beetje kunnen zingen, toch? Je moet wel een klein beetje een goede zangstem hebben en iets kunnen, denk ik.
3: Nou ja, maar je hoeft geen bladmuziek kunnen lezen.
0: Oh,
3: en je hoeft geen super. Ja, want dat is echt gewoon niet nodig, omdat je gewoon met de ingezongen stukken aan de gang gaat. Ja. Maar ja, als jij het leuk vindt om onder de douche te gaan zingen en de buren hebben niet heel hard op je muur gebonst de afgelopen periode, denk ik dat het gewoon al heel erg leuk is dat je mee gaat doen.
0: Ja.
3: Dus, ja. Ja.
0: Je moet vooral een beetje lol hebben in het zingen, begrijp ik.
3: Je moet lol hebben, je moet gewoon lekker, je moet gezellig zijn.
0: Ja.
3: Je moet, we gaan er gewoon een leuke tijd samen van maken. En ja, de partijen ga je gewoon wel leren. En misschien weet je helemaal niet welke partij je hebt. Hè? Want wij zingen vierstemmig. En als je helemaal geen ervaring hebt, dan weet je misschien helemaal niet of je sopraan, alt, tenor of bas bent. Of weet je nu niet eens waar ik het over heb.
0: Ja, precies.
3: Nou, daar gaan we gewoon mee helpen.
0: Ja, jij zei het al, alles is digitaal ingespeeld, dus je kan dan thuis oefenen. Maar komen jullie ook nog een keertje met elkaar samen om samen gewoon, zeg maar, lijfelijk te oefenen?
3: Elke week zitten wij bij het MFC in Sleen, dus op de Brink 1. Mm-hmm. Dan hebben wij repetitie van 8 tot 10 op zondagavond. Dus
0: daar kan je gewoon komen.
3: We gaan deze zondag beginnen.
0: Oké,
3: daar kan je gewoon komen. We gaan deze zondag beginnen. Ja.
0: Okay.
3: Kan je deze zondag nog niet? Nou ja, stroom rustig in op een moment dat het beter uitkomt. De komende maand, zeg maar.
0: Ja.
3: En zondag gaan we elkaar voor het eerst ontmoeten. En ja, we hopen dat er heel veel mensen komen. Ja. En wij weten ook niet precies wie er dan gaan komen.
0: Nee,
3: helemaal leuk.
0: Ook een verrassing. Hartstikke leuk. Frederica, waar kunnen mensen zich melden die het leuk lijkt om mee te gaan doen?
3: Iedereen kan naar de website gaan. Vocation-sleen.nl Daar kan je opgeven op de mail. Je kan ook gewoon langskomen. Ja. Kom gewoon om 8 uur in Sleen en dan zien we wie er komen. Er zijn oproepjes via social media gedaan. Daar kan je een berichtje achterlaten. Ik kan gebeld worden.
0: Ja, je kunt je op verschillende manieren kun je je gewoon aanmelden. En je kunt trouwens ook altijd, als je dit nu hoort en het gaat je allemaal te snel, eventjes naar onze studio bellen 0592-33-1188. En dan geven wij het weer door aan Frederica. Nou, dan moet het goed komen, toch?
3: Fantastisch, klinkt als een goed plan.
0: Nou, super. Hey, dankjewel dat je even de oproep wilde doen. Heel, heel erg veel plezier alvast vanaf zondag. En ik hoop dat je veel aanmeldingen krijgt.
3: Dat hoop ik ook. En jullie bedankt dat ik het oproepje mocht doen.
0: Heel graag gedaan. Doeg, hè.
3: Oké, hoi.

0: Tendergall en Jeffries en Matador.
1: De slingerplaat.
0: Tijd voor de slingerplaat, voor het thema, voor de bekendmaking van het thema. En dat heeft alles te maken met onze handjes, de linker en de rechterhand, Ruben. Maar vooral met hoe vaak je ze wast.
2: Ja, nou, inderdaad, ja.
0: Hoe vaak was je ze?
2: Ja, ik heb daar een beetje over na zitten denken. Ja, ik kan er niet zomaar een getal aan hangen, maar ik zou ook niet zeggen dat ik smetvrees heb, maar ik denk dat ik wel bovengemiddeld vaak mijn handen was.
0: En wat is dan volgens jou bovengemiddeld?
2: Nou ja, zeg maar, niet alleen als ik naar de wc ga of zo, maar ook altijd als ik thuis kom ergens vandaan. Ja. Ik heb ook echt, mijn grootste gruwel is gewoon, als je een dag op pad bent geweest, weet je wel, je gaat, weet ik veel, een dagje naar een stad of zo, en je komt uit. Ik moet gewoon mijn handen wassen.
0: Ja, ik heb dat ook.
2: Je voelt het gewoon, het is vies. En ja, dus ja.
0: Weet je wat ik gewoon heb? Als ik naar de supermarkt ben geweest en ik kom dan thuis, dan pleur ik echt die tassen zeg maar op de grond.
2: Oh ja.
0: En dan wil ik eerst handen wassen, want ik voel me zo vies als ik bij een supermarkt vandaan kom. Want dan denk ik, ja, ik heb zo'n karretje vast gehad en al die producten die iedereen dan ook weer terugzet in zo'n schap.
2: Ik ben ook degene die dan als ik bij, weet ik veel, in een restaurant of zo de deur open moet doen van het toilet, pak ik of de deurklink heel hoog of heel laag, zodat zeg maar, hè, want 99% van de mensen ga ik vanuit, pak hem in het midden. Ja. Dat doe ik niet.
0: Nee.
2: Of even met het elleboogje als het kan.
0: Ja. Dat doe ik ook.
2: En wat is ook een enorme gruwel is, maar je ontkomt er gewoon niet aan. Mijn oudste dochter, die is bijna 4. En die duimt heel graag.
0: Oh ja.
2: Ja, en dat, die duim die gaat te pas en te onpas verdwijnt die natuurlijk. En als ze een beetje moeig is. En het is hartstikke schattig. Maar het is ook wel dat ik anders. Ja, dan ben je dus een dagje weg geweest. Ja, en dan. Ja, kom ik weer aan met van die natte doekjes. Maar het is natuurlijk allemaal dweilen met de kraan open. Het heeft geen enkele zin.
0: En dan roep jij van echt.
2: Haal de duim uit je mond. Precies. Maar ja,
0: eerst je handen wassen voordat je gaat duimen.
2: Je kunt het ook niet kwalijk nemen.
0: Nee.
2: Het is goed voor de weerstand, denk ik dan ook.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, dan denk je, wat heeft dat nou in hemelsnaam met de slingerplaat te maken? Nou, we gaan het hebben over de handen. Het is namelijk was je handendag. Het handendag was. Nee, hoe zeg je dat nou?
2: Ja, internationale was je handendag.
0: Was je handendag. Ja, zo is het inderdaad. Dus even de nadruk erop te leggen van hoe vaak was je die handen nou? En zou je ze eigenlijk misschien wel meer moeten wassen? Dus sta er even bij stil vandaag.
2: Ja, het is toch een beetje met corona is dat wel allemaal wat veranderd. Oh, hè? Ik bedoel, was je handenstuk is wel een beetje het nieuwe motto geworden.
0: Ja, en misschien hebben we dan onbewust dat wel een beetje meegenomen en wassen we ze wel vaker dan voor de corona.
2: Ja, wie zal het zeggen?
0: Dat kan best. Liedjes waarin de handen centraal staan, die gaan we naar op zoek. Bel maar als je een leuke suggestie hebt. 0592331188. Gaan we ondertussen naar Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De donkere dagen komen er weer aan. En de kinderen fietsen naar school en terug. Of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
2: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Het is 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ruben Koren.
5: Ja, goedemiddag. Het aantal inbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal iets gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Hoogeveen zijn de meeste inbraken gemeld, 30 in totaal. Landelijk is het aantal inbraken juist gedaald de afgelopen periode. In onze provincie wisselt het beeld. In Meppel, De Wolde, Westerveld, Coevorden, Midden-Drenthe en Aanhunze werd minder vaak aangifte gedaan van inbraak. Terwijl er in Hoogeveen, Emmen, Borger-Roodhoorn, Noorderveld, Tienarlo en Assen juist meer aangiftes werden gedaan. Al met al zorgde dat ervoor dat er over de hele provincie gemiddeld dus meer inbraken zijn gepleegd dan vorig jaar. Een trein tussen Zwolle en Meppel heeft vanmorgen na een brandmelding in die trein een noodstop moeten maken op station Meppel. Bij aankomst op het station moesten alle passagiers de trein verlaten. Ook de brandweer rukte uit op zoek naar de oorzaak van die brandmelding. Uiteindelijk ontdekte de brandweer rook in een van de toiletten, waarschijnlijk veroorzaakt door een rokende passagier. Brand was er dus niet. Het treinverkeer rondom Meppel heeft door de problemen wel een tijdje stilgelegen. Pak je s'avonds of s'nachts wel eens de bus in Drenthe, dan is de kans groot dat je in het donker op die bus staat te wachten. In onze provincie hebben namelijk zo'n 300 bushaltes geen goede verlichting. Nou, de provincie wil dat veranderen. De ChristenUnie deed daarom samen met de SP, Forum en Democratie... Forum voor Democratie en Sterk Lokaal... een voorstel om met een proef te starten met verlichting die aangaat zodra er iemand bij een halte staat en weer uitgaat als er niemand is. Nou, de hele Drentse politiek heeft ingestemd met dat voorstel. Toch laat Bart van Dekken, die over verkeer en vervoer gaat in onze provincie, weten nog niks te kunnen melden over hoe hij het voorstel uitdenkt te gaan voeren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Wil je het nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar rtvdrenthe.nl of de app.
4: En als één ding fout gaat, Ruben, tijdens zo'n bulletin...
5: Dat doen ze Murphy's Law, hè?
4: Oh, geeft niks. Maar je hebt je dapper erdoorheen geslagen. Dankjewel, Ruben.
5: Aangenaam.
4: Gaan we natuurlijk ook nog eventjes naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
6: Vanmiddag starten we met veel zon en er blijft veel zon. Pas in de namiddag en avond neemt de bewolking wat toe. Temperaturen op veel plaatsen een graad of 18 met een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht geleidelijk aan meer bewolking. Blijft wel droog en minimaal van 13 tot 14 graden.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één.

0: beste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey Raymond!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Tavares was dat. En don't take away the music.
1: De slingerplaat.
0: Ja, tijd voor de slingerplaat. Maar voordat we verder gaan met een overzicht van alle leuke binnengekomen suggesties, Ruben, wil ik toch heel even nog een kanttekening erbij maken. Er wordt nu gebeld. Heel veel gebeld, hè?
2: Ja, voor die radio die wij weggeven. En ja. Dat snap ik ook wel. Want ja, er was net wat wij dan in vakjargon een promo noemen te horen. Ja. Dus eigenlijk iets waarin de actie even wordt uitgelegd. Hè? Want even voor de goede orde, je maakt kans deze week op een noodradio. Als je het alarm hoort.
0: Ja.
2: En er zit in die promo een klein stukje alarm.
0: Ja.
2: Maar het is niet het echte alarm.
0: Nee, want het echte alarm, dat is veel langer. Dus ja, nu denken mensen van, hey, ze gaan nu die radio weggeven. Ik moet bellen. Dat vind ik heel scherp trouwens, hoor. Echt goed opgelet allemaal thuis. Maar het is nog niet zo ver. Wil ik wel erbij gaan zeggen, ik heb hem nog niet laten horen. Ik heb ook die radio nog niet weggegeven. Nee. Dus voor 3 uur komt dat alarm nog een keer voorbij.
2: Zeker, dus lekker blijven luisteren.
0: Zo is het. Gaan wij ondertussen door met de slingerplaat. Die staat namelijk in het teken van handen wassen. Het is namelijk internationale handenwasdag. En dus zoeken we liedjes over handen. Nou, we kregen ontzettend veel leuke suggesties binnen. Even beginnen met die van Alina, want die had een leuke van Willem Duin. Willem.

0: En dat heeft hij dan met die handen. Komt dat nu dan? Even kijken. Ja?
1: Dan moet je verder.
2: Zit er wel in, toch?
3: Hij heet klap maar in je handen.
0: Nee, hij heet Willem, wat heb je grote handen. Maar ik zal heel eerlijk toegeven, dit heb ik gewoon geknipt. Ik heb gewoon helemaal een verkeerde stukje geknipt. Ik wou dat Willem, wat heb je grote handen, wilden we natuurlijk horen.
3: Oh, ja, ik zie het inderdaad.
0: En niet van, je staat zonder benzine.
3: Nee, nou, het zit wel in. Nee, deze heet klap maar in je handen, die van Peter Koelewijn.
0: Ja.
3: Ja, precies, ja.
0: Hoppa. Stam met
3: mijn voeten. Suggestie van Greetje dit trouwens.
0: Ja, heel leuk. Klap maar in je handen inderdaad van Peter Koelewijn. Heel veel mensen, waaronder Roel, Bert, Joke en nog veel meer komen met deze van Ottawa.
3: Gezellig plaatje.
2: Ja, leuk toch. Jenny kwam met deze van Nick en Simon.
4: Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen.
0: Ik moest hier ook eigenlijk als eerste aan denken.
3: Ja, dit was, ja. We zaten al in jouw eerste muzikale laadje toen het over handen ging.
0: Okay. Ik zong hem meteen, inderdaad. Toen een hele goede suggestie van Peter Bosma. Hij dacht aan Te Pauw en China in Your Hands.
3: Oh.
0: Goed, hè? Helemaal goed. En toen had jij Maurits aan de lijn.
3: Ja, en die kwam met Boney M en Ma Baker.
0: Hè?
3: Ja, luister maar.
5: Put your hands in the air and give me all your money.
3: Ja.
0: Dat was hem al, hè?
3: Dat was hem al.
0: Put your hands in the air and give me all your money.
3: Scherp gevonden van
0: heel goed,
3: Maurits.
0: Heel goed. We doen er nog eentje. Die komt van Ali. Die komt met het liedje Annabel. Denk je weer van, ja, wat heeft Annabel met handen te maken? Nou, luister goed.

0: Handen!
1: Met je handen op de leuning van de brug. Nou, goed gevonden. Zo is het dus. Ja, je kunt nog heel even je suggestie doorgeven. Ik denk een minuutje of vijf. Dan gaan we de lijnen sluiten. En dan gaat Ruben de administratie op orde maken. Gaan we slingeren. En dan hoor je zo meteen welk handenliedje het wordt. Na deze van Gunnar Koops. Het is Zolang als Kin.

0: Ed Sheeran was dat. En perfect.
1: De slingerplaat.
0: We hebben nog heel weinig tijd. En dus moeten we nog heel snel gaan draaien. Oh, Ruben, die snapt toch precies waar ik heen wil.
2: Ja, gelijk een rammeltje eraan. Oh, dat liedje van Ed Sheeran. Mooi. Je hebt er ook een versie met Andrea Bocelli. En met Beyoncé ook.
0: Dat is ook zo heel mooi. Liedjes over handen wassen. Want het is vandaag internationale handenwasdag. Ja, jij hebt geslingerd. En je bent op een letter uitgekomen.
2: Ja, de letter I. Er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Maar met iedere letter een liedje geplakt. Hij is nu op de letter I gekomen. Dan laat ik volgens aan jou welk liedje daarbij hoort.
0: Ja, ik heb hier een lijstje. Ga ik eventjes kijken. Oh, dat is wel een hele leuke. Het is de suggestie van Martijn. Het is Wimmy Bauma en de ring die jij draagt.
2: Oh ja, legendary zeg hé.
0: Heerlijk.

0: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugd sparen en jeugd betalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
13: Hey Remo!
14: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
8: Met Marita Slip.

Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik dit nummer voor het eerst hoorde. En toen keek ik even in mijn lijstje. Het komt uit 2009. 17 jaar geleden kwam het uit. Kun je nagaan. Zegt iets over mijn leeftijd, denk ik. Ik heb er nog eentje liggen hier, hè, die noodradio. En je hebt het luchtalarm nog niet voorbij horen komen. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Gewoon een tipje van mij. Eerst is het Billy Ocean, When the Going Gets Tough.

0: just to give it all to.
1: Als ik mijn moeder zou vragen wie is de allerbeste zanger ter wereld, dan zegt zij Neil Diamond. En ik snap dat, want jeetje Mina, wat zingt die man waanzinnig. En het prachtige Beautiful Noise kwam voorbij. En weet je wat ook een Beautiful Noise is? Dit is ook echt prachtig, vind je niet? Ja.
2: Maak kans op een noodradio.
1: Vind je het niet, Ruben?
3: Zeker, ja, het opwinden. Zo'n opwindend geluid, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Van zo'n radiootje.
1: Ja, ja, ja, inderdaad, van zo'n noodradiootje. Die geven wij weg deze hele week, omdat het namelijk de week van de rampenzender is. Nou, ja. Dat zijn wij.
3: Ja.
1: Maakt het grapje al. We zijn geen ramp van een zender, maar we zijn wel de rampenzender.
3: Zeker.
1: En dus mag je bellen als je het luchtalarm hoort. Ja, nou, ja, dat hebben we geweten. Ik zei, nummer 7, die mag met de prijs ervandoor. En nummer 7, die hangt nu. Hallo, met Marita. Met wie?
4: Ja, Mini Kuiper.
1: Mini, je bent nummer 7.
4: Ja. Dat is een goede gok.
1: Dat is een goede gok. Ja, ik vind het knap, Mini. Want je dacht, ik wacht heel even en dan ga ik bellen. En dan hoop ik dat ik nummer 7 ben.
4: Ja, ja. Ik heb al zo vaak gebeld.
1: Oh, zo graag wil jij die noodradio.
4: Ja, ja.
1: Waarom dan, Mini? Vind je het zo'n mooi ding?
4: Ja, dat denk ik. Ik kan nu wel wat mee.
1: Wat kan je ermee dan? Gewoon het noodpakket.
4: Ja, en de radio bent te luisteren, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, heel goed. Ja, want je kunt er inderdaad van alles mee. Het is een heel handig apparaatje. Ik weet niet of ik nou de juiste camera heb hier. Voor mensen die via de televisieradio luisteren. Het is een leuk zwart klein dingetje. Er zit zo'n hendeltje op, hè. Dat is om op te winden. Dat is echt prachtig hoe dat werkt. Er zit een zonnecollector op.
3: Ja, ik moest heel erg lachen over die zonnecollectoren gesproken. Want er is een klein beetje achter de schermen hier, maar... Dit soort spelletjes worden natuurlijk ook bedacht. Hè? Onder andere David van der Spoel. Die is altijd heel druk mee. Ja. Ontzettend leuk.
1: Ja.
3: En die stuurde dus op een gegeven moment een mailtje naar alle collega's. Van nou, we gaan volgende week die radio's weggeven. Er zit ook een zonnepaneeltje op. Maar wel zonder salderingsregeling. Nou, vond ik dat een heel leuk grapje.
1: Oh, goed. Ja, dus dat scheelt, Mini. Daar heb je geen last van die salderingsregeling met dit apparaat. Ja, er zit ook trouwens nog een zaklampje in. En je kunt ook nog je mobiele telefoon of een ander apparaat erin opladen. Handig, hè?
4: Ja, nou...
1: Ja.
4: Blij mee.
1: Nou, Mini, weet je wat? Ik ga het officieel maken.
4: Ja.
1: Je krijgt gejuich en applaus, want jij bent de winnaar van die prachtige noodradio. Ja.
4: Dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Blijf maar even aan de lijn. Dan gaat Ruben zorgen dat je hem krijgt, ja?
4: Oké.
1: Oké, dankjewel.

beste zangersversie was dat van Zoe Levi's. Ik zing en nu dan dus door Clouseau. Er bellen nog steeds mensen voor die radio, voor die noodradio. Maar hij is weg. Mini is met de prijs vandoor gegaan. Zometeen bij René, dan geven we hem weer weg. Dus ik zou zeggen, probeer het dan vooral nog een keer. Gaan wij naar Aretha Franklin, dit is Think.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: Half drie, we gaan naar het nieuws uit Drenthe met Ruben Koren.
5: Marita, goedemiddag. Pak je 's avonds of 's nachts wel eens de bus in Drenthe, dan is de kans groot dat je in het donker op die bus staat te wachten. In onze provincie hebben namelijk zo'n 300 bushaltes geen goede verlichting. De provincie wil dat dat verandert. De ChristenUnie deed samen met een aantal andere partijen een voorstel om met een proef te starten met verlichting die aangaat zodra er iemand bij een halte staat en weer uitgaat als er niemand is. Nou, de hele Drentse politiek heeft ingestemd met dat voorstel. Toch laat Bart van Dekken, die over verkeer en vervoer gaat in onze provincie, weten nog niks te kunnen melden over hoe hij het voorstel uitdenkt te gaan voeren. Nog meer OV-nieuws. Het knooppunt Gieten gaat op de schop. Het doel is om het er groener en veiliger te krijgen. Minder beton, meer plantenbakken, meer zitplekken en meer verlichting. Dat was een van de belangrijkste wensen van gebruikers en inwoners van Gieten. Komende maandag beginnen de werkzaamheden die, als het goed is, een week voor de kerst klaar zullen zijn. Het OV-knooppunt blijft gewoon open voor reizigers. En het aantal inbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal iets gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Hoogeveen zijn de meeste inbraken gemeld, 30 in totaal. Landelijk is het aantal inbraken juist gedaald de afgelopen periode. In onze provincie wisselt het beeld. In Meppel, De Wolde, Westerveld, Coevorden, Midden-Drenthe en Aanhunze werd minder vaak aangifte gedaan van inbraak. Terwijl er juist in Hoogeveen, Emmen, Borger-Odoorn, Noorderveld, Tinalo en Assen meer aangiftes werden gedaan. Nou, al met al zorgde dat ervoor dat er over de hele provincie gemiddeld dus meer inbraken zijn gepleegd dan vorig jaar. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
4: Ruben, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
6: Vanmiddag starten we met veel zon en er blijft veel zon. Pas in de namiddag en avond neemt de bewolking wat toe. Temperaturen op veel plaatsen een graad of 18 met een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht geleidelijk aan meer bewolking. Blijft wel droog en minimaal van 13 tot 14 graden.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
9: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
8: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
9: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
8: Geweldig idee.
9: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Ontdek

0: veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Geeft ruimte.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

Genesis was dat. En Jesus, He Knows Me. Zo meteen in Drenthe Entertainment ga ik bellen met een oud-winnaar van het Drenthe Ditties Festival. Het is een poosje stil geweest rondom hem, maar hij is weer helemaal terug van weg geweest. Hij heeft een nieuwe single. Hoor je zo meteen. Dit is Kim Wilde en Four Letter Word.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Marvin Gaye was dat. En I heard it through the grapevine.
1: Ho, ho, ho, ho. Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthe Entertainment.
0: Ah, nieuwe muziek staat centraal vandaag in Drenthe Entertainment. Niet van zomaar iemand, van een oud winnaar van het Drents Lytisch Festival. In 2022 won hij namelijk met dit nummer.
2: Van de sterren. Van de sterren.
0: Ik heb het over Rick Hilbers. Nou, lange tijd was het een beetje stil rondom Rick. Maar hij is terug, hoor. En ik heb hem aan de lijn. Rick, een hele goede middag.
3: Hallo.
0: Ja, mag ik dat zo zeggen? Ik vond dat het zo onaardig klinken dat het stil is geweest rondom jou. Maar mag ik het een beetje zo zeggen?
3: Ja, zeker. Dat klopt ook wel. Is gewoon zoals het was.
0: Ja, want je hebt gewonnen in 2022. Ja, dan komt er vast van alles op je af.
3: Toen wel, ja, zeker. We zijn toen in Italië geweest te spelen. Dat vond ik wel grappig, want dan speel je dus Drenthe in Italië. Dat was wel een bijzonder iets. En je staat een beetje in het middelpunt of zo. En ik ben zelf niet zo heel erg van het middelpunt. Dus dat is dan wel een beetje onwennig of zo.
0: Is dat ook lastig om er dan mee om te gaan?
3: Ja, ik ben zeg maar zelf een beetje opgegroeid. Ja, weet je, ik denk de meeste mensen in Drenthe wel. Met het idee van dat je je hoofd niet boven het maaiveld uit moet steken.
0: Ja, doe maar normaal, hè, dan doe je al gek genoeg.
3: Precies, en dan, ja, als je dan dus ineens wel in het middelpunt staat, dan ik verberg me liever vaak achter een instrument of achter mensen die voor mij staan te zingen.
0: Ja.
3: En nu moest ik het zelf doen.
0: Ik wou zeggen, dat kon niet meer natuurlijk toen jij in 2022 ineens winnaar werd van het Lytisch Festival. Dus je zei het al van, ja, dat is een beetje bespannend geweest. Daarna heb je nog wel een EP uitgebracht, toch?
3: Ja, dat klopt. Mern was dat.
0: Ja, precies.
3: EP Mern.
0: Ja. En daarna, wat heb je daarna? Daarna werd het wat stiller, geloof ik. Toen dacht je, nou, het is wel even goed.
3: Ja, ik ben toen nog een keer bij Jam geweest. Toen heb ik nog twee liedjes die nog weer nieuw waren daar gespeeld. Mm-hmm. Maar ik heb die EP uitgebracht. Het was met een releaseconcert. En ik merkte toen heel erg dat ik had heel veel geïnvesteerd in een nieuwe EP opnemen.
0: Yeah.
3: Maar ja, je moet er ook zeg maar weer wat voor terugkrijgen. Want op een gegeven moment, als je dat elk jaar doet, je steekt er heel veel geld in, maar er komt niet genoeg voor terug.
0: Yeah. Ja,
3: dan houdt het gewoon een beetje op.
0: Yeah.
3: En dat was toen... Ja, hoe het liep.
0: Ja, precies. Ja, je steekt daar, je zegt het al, een boel geld in, ook een boel energie in. En je gaat er natuurlijk met heel veel zin en passie erin. Maar ik snap je, als die terugkomt, dan is dat een beetje jammer. En toch dacht jij nu, ik ga gewoon opnieuw een single uitbrengen. Want je hebt nieuwe muziek, maar het is niet helemaal nieuw, want deze schreef je al een paar jaar geleden.
3: Ja, dat klopt. Ik had hem in 2023 al geschreven.
0: Ja, en waarom dacht je
3: dat? Dat was eentje die ik dus...
0: En waarom dacht je waarom nu dan nu het moment om hem uit te brengen?
3: Nou, het was niet per se dat ik zeg maar het niet eerder had willen doen. Maar ja goed, ik heb het zeg maar nu allemaal zelf gedaan. Ik heb zelf de muziek opgenomen thuis. Ik heb zelf de boel gemixt. Weet je, dan gaat het allemaal wat minder snel.
0: Ja.
3: Dan wanneer je er gewoon een dag voor gaat zitten. Maar ik heb ook gewoon mijn werk, ik heb een gezin. En ja, dat komt er dan naast zeg maar. En in een huis is het gewoon normaal gesproken wel... wat lawaaier als de kinderen rondlopen of aan het spelen zijn. Dus om een moment te vinden dat het gewoon helemaal stil is in huis... dat je op kan nemen, dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nee, maar dus één voordeel is ook dat je denkt... als je het zelf gaat uitbrengen, dat je er ook lekker aan kan schaven... totdat je er helemaal blij mee bent.
3: Ja, dat is op zich... Dat kan mooi zijn, maar het kan ook zeg maar weer een valkuil zijn. Dat je er te veel aan wilt doen.
0: Ja.
3: Of dat je te perfect het wil en dan eigenlijk juist weer de ziel uit het liedje haalt.
0: Ja. En gebeurde dat of viel het mee?
3: Nee, uiteindelijk niet. Ik had al heel lang de gitaarpartijen opgenomen. Toen moest er nog een keer een zangpartij opkomen. Nou, dat gaat dan weer een tijdje overheen.
0: Ja.
3: En toen moest uiteindelijk nog mijn schoonzus meezingen. Een tweede stem. En ja, goed, weet je, dan gaat het gewoon niet zo snel.
0: Nee. Nee, het kost allemaal tijd. Liedjes maken kost gewoon tijd. Het is gewoon zo. De single heet Weg. Waar gaat die over?
3: Mm-hmm. Weg gaat eigenlijk over geloof en twijfel. Dat is eigenlijk het basisthema van het lied.
0: Okay.
3: Ik had ooit al het idee, zeg maar. Ik heb dit liedje geschreven toen ik op vakantie was. Het was een vakantie dat heel veel regende. En ik had mijn gitaar bij me. Nou ja, goed, één ochtend ben ik ervoor gaan zitten, zeg maar, met dat idee in mijn achterhoofd. Van een zinnetje wat ik had. Mm-hmm. En dat zinnetje was, ik ben de weg kwijt. Dat vond ik een mooi zinnetje, want weg en kwijt, dat zijn een beetje, zeg maar, een soortzelfde woorden.
0: Ja.
3: Maar ik ben christen en ik had toen ook een beetje in mijn achterhoofd de zin die Jezus uitsprak van ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat je daar het aan leent, zeg maar, de weg kwijt zijn.
0: Ja.
3: En nou ja, goed, in een ochtend kwam dat eruit.
0: Jeetje, in een ochtend heb je hem gewoon eventjes op papier gezet. Knap.
3: Ja. Dus in een ochtend geschreven, maar volgens 3 jaar voordat het dan op mp3 is.
0: Ja, maar dan heb je ook wat, Rick. Ik stel voor dat we hem gaan luisteren. Dankjewel dat je even tijd voor mij hebt vrijgemaakt.
3: Ja, bedankt dat je hem wilt draaien.
0: Tuurlijk. En heel veel succes, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
3: Doeg.

is de nieuwe single van Rick Hilberts en die heet Weg. Nou, ik ben zo ook weg, want René Steenbergen die staat dan naast me. Die wil zo graag het stokje van mij overnemen. Komt goed hoor, René, gaan we doen. Eerst sluit ik nog even af met Peter Frampton. Dit is Show Me The Way en ik ben er morgen weer. Fijne middag.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Odido.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: Alsof je met de zeven dwergen meeloopt, hè? Op weg naar het houthakken. Niks is minder waar, hoor. Van het legendarische album Band on the Run van Wings. Denk je van Paul McCartney dat hij begon na de Beatles, hoorde je Mrs. Vanderbilt.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Hey ho, hey ho. Ja, dat zit er toch een beetje in, hè? Nou, zei ik net wel houthakken, maar die dwergen van Sneeuwwitje, die werken in de mijn natuurlijk, hè? Och, jongens. We zijn nog geen half minuut onderweg en de eerste blunder is alweer gemaakt. Als dat maar goed komt. Nou, ik denk het wel, hoor. Zeker in het uurtje tussen 3 en 4, waar je weer van harte welkom bij bent. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Jaren 60 en 70 klassiekers, daar draait het dit uur allemaal weer om, zoals we dat elke middag doen op Radio Drenthe, tussen 3 en 4. Met het komend uur onder andere de top 40 hits uit de lijst van deze dag in 1967. Ja, dat wil niet zeggen alle top 40 hits. Nee, 3 willekeurig gekozen hits daaruit. Die hoor je zo meteen. Verder is er ook de jukebox. Daarin gaan we vandaag muzikaal apenkooien. Hoe dat zit, leg ik je straks allemaal uit. En wat ligt er verder zoal op mijn stapeltje? Nou, eens even kijken. Oh, leuk. Andrew Gold.

Dat is al leuk. Verder komt Elvis Presley nog voorbij straks. Kiss me quick, while we still have this feeling. En Rod Stewart. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. En wat dacht je van Dire Straits? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Nou, dat komt allemaal best weer goed hoor, tussen nu en 4 uur. Ik garandeer je dat eigenlijk. Dat durf ik eigenlijk elke middag wel te doen. Want laten we eerlijk zijn, die jaren 60 en 70... nou, die staan wel garant voor de pronkjuweeltjes uit de muziekgeschiedenis. Hè? Vind je ook niet? Dit is er ook weer zo'n voorbeeld van. Hier zijn de Stones en Honky Tonk.

met Andrew Gold. En Never Let Us Slip Away. En daarvoor nog Honky Tonk Women van de Rolling Stones. En dat brengt de tijd op exact 17 minuten over 3. Het is op deze dag in 1963 dat op de Nederlandse tv, bij de NCRV om precies te zijn, de allereerste aflevering wordt uitgezonden van de serie The Beverly Hillbillies.

0: Star.
1: Ja, de Beverly Hillbillies. Het gaat over de Amerikaanse boerenfamilie Clampett, die door een olievondst op hun land plotseling schatrijk wordt en daarom verhuist naar het luxe Beverly Hills. Doet een beetje denken aan Flodder eigenlijk, hè? Er worden in totaal 89 afleveringen van die serie gemaakt. En dan op deze dag in 1965, dan zit Cilla Black in EMI Studio 2 aan de Abbey Road in Londen en neemt daar haar versie op van Yesterday. Yesterday.

best mooi, hè, deze versie van de klassieker van de Beatles. Nou, deze uitvoering van Cilla Black wordt uitgebracht als B-kant van de single Love's Just a Broken Heart. En dat wordt een grote hit in Engeland. En dan deze dag in 1966, dan nemen de Monkees in de RCA-studio in New York een van hun grootste hits op.

I'm a Believer. Het is een compositie van Neil Diamond. De single komt eind november uit. Bereikt op Oudejaarsdag 1966 de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En blijft daar maar liefst 7 weken staan. Nou, dat is best een prestatie. Sterker nog, ik wil hier later dit uur nog even op terugkomen. Nou, dan begrijp je wel wat er straks gebeurt. En zo'n beetje aan het eind van dit uur. Dat allemaal straks. Eerst weer eens even terug in de top 40 geschiedenis. Om precies te zijn naar de top 40 lijst van deze dag in 1967. En daaruit hoor je zometeen de Bee Gees met Massachusetts. Ook nog de voorloper van het latere ILO, zou je kunnen zeggen. The Move en Flowers in the Rain. En eerst is hier dat bijzondere liedje over die bijzondere melkboer. Ja, wonderlijk verhaal was dit. Dit is Keith West, an excerpt from a teenage opera.

0: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Late night shopping en design outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Pyramid Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw design outlet Ochtroep Duitsland.
4: Het is echt, nou, is niet te geloven, maar het is op de seconde 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In Drenthe zijn zo'n 300 bushaltes zonder goede verlichting. En dat moet veranderen, vindt de provincie. Alle provinciale partijen hebben ingestemd met een voorstel om een proef te starten met nieuwe verlichting op de busstations. En toch laat Bart van Dekken, die over verkeer en vervoer gaat in onze provincie, weten nog niks te kunnen melden over hoe hij het voorstel uitdenkt te gaan voeren. En nog meer OV-nieuws. Het knooppunt in Gieten gaat op de schop. Het doel is om een groener en veiliger situatie te creëren. Komende maandag beginnen de werkzaamheden die, als het goed is, een week voor de kerst klaar zullen zijn. Het OV-knooppunt blijft overigens gewoon open voor reizigers. En het aantal inbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal iets gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Hogeveen zijn de meeste inbraken gemeld. Dat gaat om 30 in totaal. Meer daarover vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Gert Voerman.
5: Vanmiddag starten we met veel zon en het blijft veel zon. Pas in de namiddag en avond neemt de bewolking wat toe. Temperaturen op veel plaatsen een graad of 18 met een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht geleidelijk aan meer bewolking. Blijft wel droog en minimaal van 13 tot 14 graden.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Studio Steenbergen.
11: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

muziek van Rod Stewart en Maggie May. Ook nog Elvis Presley met Kiss Me Quick en The Sultans of Swing van Dire Straits. Dat was een mooie muzikaal trio. Ik wel. Ik heb weer eventjes, ik zit de laatste tijd behoorlijk goed in de eendagsvliegen op een of andere manier. De muzikale eendagsvliegen. En zo kwam ik vandaag een liedje tegen in het onuitputtelijke muziekarchief van een groep die zich vroeger de Gypsies noemde. Bestond uit drie zussen en een vriendin. Later hebben ze de naam veranderd in The Flirtations. Nou, dat klinkt alweer een stuk aantrekkelijker. De muziek was ook hartstikke leuk en heel veel mensen dachten dat het ging om een Motown-act. Want zo klinkt het ook precies, dat is wel zo, maar was toch echt niet zo? Nee, het kwam uit de zogenaamde Northern Soul-stroming. Maar als je zegt dat het uit Detroit komt, dan geloof je het meteen. Nou ja, laten we het maar een mooie pastiche noemen, om het zo maar eens even te noemen. Een mooie kreet bij te halen. Ze gingen de geschiedenis als een eendagsvlieg, The Flirtations dus. And nothing but a heartache.

Ja, als je zegt het zijn de Supremes, dan geloof je het ook. Hè? Nou, daar was het misschien ook wel een klein beetje van afgekeken dit. Hè? The Flirtations and Nothing But a Heartache. Het dagelijkse 60's en 70's uurtje zit er alweer op. Jammer zeg. Nou ja, ook weer niet, want er staat zo meteen tussen 4 en 5 ook weer van alles te gebeuren. Het is bijvoorbeeld nog steeds Noodradioweek op Radio Drenthe. Je kunt zo'n mooi en vooral nuttig bakkie winnen. Hè? Zo'n noodradio met een radio erin. Lijkt me nogal logisch. Een zaklamp, een oplaadpunt voor je mobiele telefoon. Weet ik wat er allemaal wel niet op zit. Straks spelen we dat spelletje met dat irritante luchtalarm weer. Gaan we straks doen na 4 uur. Maar eerst is het tijd om dit uurtje af te sluiten met 2 klassiekers uit de jukebox. En eerder dit uur had ik het er al even over. Het is vandaag exact 60 jaar geleden dat de Monkees in New York een liedje opnemen dat uiteindelijk een van hun allergrootste hits wordt. En dat gaat om I'm a Believer. Kennen we allemaal. Ik heb er zo straks al een fragmentje van laten horen. Maar haar, dat is natuurlijk wel meer dan de moeite waard. Zeker op een dag als vandaag, als het 6 decennia terug is, om het liedje in zijn geheel te draaien. Dat ga ik voor je doen, maar niet voordat ik verteld heb dat liedje geschreven is door Neil Diamond, die er trouwens zelf ook een versie van opnam. Maar nou, die haalde het niet bij de uitvoering van de Monkees, hoor. Het was trouwens wel dikke muzikale verkering tussen Neil Diamond en de Monkees, want Neil Diamond klom wel vaker voor ze in de pen. Dat deed hij bijvoorbeeld ook met A Little Bit Me, A Little Bit You. Nou, die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst dus die andere. Vandaag exact 60 jaar geleden dat dit op de plaat gezet werd. Dit is I'm a Believer.

0: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
7: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
10: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
18: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
19: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
11: Met René Steenbergen.

0: Het is Disco Koningin Donna Summer en Could It Be Magic.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ach ja, laten we het maar zo zeggen. Dan is het toch nog een beetje zomer op de radio qua summer. Mooi. Maar op die manier een beetje zien te zoeken. Hadi Ruben.
3: Hey René. Nou, het is best aardig weer, hè? Nog voor een oktoberdag.
0: En dat jij hier zit, dat laat het zonnetje ook weer iets meer schijnen.
3: Ja, zo is het maar net.
0: Hey Ruben, het wordt waarschijnlijk weer een uurtje om de oren te spitsen. Want het afgelopen uur heb ik niet gehoord.
3: Nee. Dan hebben we het natuurlijk over dat spectaculaire alarm. Dat die zo nu en dan op de radio te horen is.
0: Ja, het is Noodradioweek op Radio Drenthe. Het is een beetje dubbel, hè? Het is een hartstikke leuk spelletje dat we erbij bedacht hebben. Maar ja. Er zit natuurlijk wel een verhaal achter dat je zo'n ding in huis moet hebben voor niet zulke vrolijke toestanden die er zouden kunnen gaan gebeuren. Maar goed, daar focussen ze ons dan niet te veel op.
3: Nee, en even een geruststelling. Ik heb het al eens even nagevraagd hier bij de collega's die hier ook al langere tijd op de redactie werken. Van joh, zijn wij ooit eigenlijk wel eens als calamiteit in zender echt ja, ingezet? Maar ik, niemand kan het zich hier heugen. Dus het is ook niet dat het dagelijks gebeurt natuurlijk.
0: Nee, maar goed, je weet het maar nooit hoe het loopt in het leven. En ja, het gaat natuurlijk de laatste tijd veel over noodpakketten. En een van de essentiële onderdelen daarin, dat is een noodradio. Nou, de hele week geven we ze al weg hier op Radio Drenthe. Een hartstikke mooi ding. Met een zonnepaneeltje erop. Hè, dus er hoeft in principe geen batterijen in. Als er geen zon is, dan zit er een slingertje aan waarmee je hem op kunt winden. Een radio zit er natuurlijk in. Ook een zaklamp.
3: En je kunt je telefoon ook nog mee opladen.
0: Ja.
3: Nou, dat is helemaal van deze tijd, hè?
0: Essentieel ding. Nou, hoe kun je nou zo'n radiootje winnen? Nou, hou de oren gespitst, want het zou maar zo kunnen dat er zometeen een alarm voorbij komt.
3: Nee, niet dit.
0: Dat is dat eerste maandag van de maand 12 uur geluid, hè? Dan, waar je altijd een beetje bang voor wordt.
3: Daar kun je niet omheen, kan dat ik geluid.
0: Vertellen. Nou, dat gaat voorbij komen. Nou, duurt het programma tot 6 uur. Dus het zou over 5 minuten kunnen gaan gebeuren. Maar misschien duurt het ook wel 1,5 uur.
3: Wie zal het zeggen?
0: Maar... het komt voorbij.
3: En dan moet je er een kippen bij zijn.
0: Zodra je dat alarm hoort, onmiddellijk in de telefoon klimmen. 0592 33 1188. Ruben, noem even een nummer qua aantal bellers.
3: Willekeurig gekozen nummer... is het voor aan? Nou moet ik een goede keuze maken. Dus 16.
0: Goed. Nou, de 16e beller, daar gaan we vandaag voor. Hou dat goed in de peiling. Nou, dat dus. Andere zaken zijn er ongetwijfeld ook.
3: Absoluut. Ja, dit is wel een bizar nieuwtje, zeg. Beetje in de categorie foutje bedankt. Een piloot van luchtvaartmaatschappij Corendon heeft namelijk gisteren per ongeluk de code voor een kaping verstuurd op een vlucht richting de luchthaven van Nuremberg. Dat gebeurde vermoedelijk door een tikfout in de cockpit. Maar goed, serieuze paniek natuurlijk. En ongetwijfeld de nodige noodalarm afgegaan her en der. Want na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op en werd de luchthaven gesloten. Het toestel landde onder militaire begeleiding. Er werd ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie gestuurd. Uiteindelijk was het dus allemaal een foutje, een verkeerde code vanuit de cockpit. Maar het was wel heftig nieuws, ja.
0: Nou ja, beter een keer overbodig dan dat je denkt, dat is serieus.
3: Ja, de systemen zijn weer even op scherp gezet. En dan een stukje terug in de tijd, 3 jaar om precies te zijn. Toen viel namelijk een toen 10-jarig Italiaans jongetje van zijn fiets. Nou, wat gaaf verbonden na bleef hij eigenlijk ongedeerd. Maar wat wel opvallend was, was dat de remhendel van zijn fiets ineens verdwenen was.
0: Van de handrem?
3: Gewoon zo'n handrem. Dat remhendeltje, dat was weg.
0: Waar je knijpt.
3: Nou goed, even vooruitspoelen naar het nu, 3 jaar later. Maar mijn controle voor een andere medische oorzaak was de inmiddels 13-jarige jongen op de röntgenafdeling in het ziekenhuis.
0: Oh nee.
3: Ja, en je voelt hem aankomen. De artsen daar konden hun ogen niet geloven. De remhendel bleek bij de wervelkolom van de jongen te zitten.
0: Hè?
3: Ja, het afgelopen 3 jaar heeft hij gewoon een normaal leven gehad. Hij heeft volop gesport, bewogen, nooit ergens last van gehad. Maar die remhendel zat dus ergens in zijn wervelkolom.
0: Ik vraag me dan gelijk af, hoe is die daar terechtgekomen? Ik heb wel een idee, maar dat moet je dan toch merken.
3: Ja, dat is toch een gek verhaal. Hè?
0: Oh, en dat allemaal door een val van je fiets. Ja, dat kan soms heel lelijk uitpakken.
4: Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht. Mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En ik denk, stoppen. Dus ik stuur naar de stoep en ik kom tot stilstand. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Dus ja, de kans op steun vinden. Nieuw. uiteindelijk, ik knal keihard op de grond met die fiets bovenop. Zo klang. En ik vertel dit hele verhaal aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan. Die zegt, jij moet schoenen met klittenband kopen.
1: Studio Steenberg.

0: Ja, en dat was een triangel aan het eind. Ook dat was geen luchtalarm.
1: Op Chuck. Met Robert Oosting.
0: Ja, ik zeg het er maar even bij, want het is toch steeds bij elk raar geluidje dat of in een plaat zit, of in een jingletje, of als wij even een flauwekulletje uithalen, dan slaan er toch steeds weer mensen op aan. Dat is wel bijzonder.
2: Ze zitten er bovenop, hè?
0: Laten we het zo zien, Ruben. Mensen zitten in ieder geval wel met gespitste oren te luisteren.
2: En ze horen
0: en dat
2: graag.
0: Is een goed gevoel. Nou, dat doen ze natuurlijk sowieso altijd op het opjakmoment, want dan zet je de radio altijd even voor harder. Helemaal als Robert op pad is. Robert, waar ben je beland, jong?
3: Ja, ik sta in een hartstikke mooi klein Drents dorpje. Een van de allermooiste Drentse dorpjes. Tenminste, hier in de streek vindt ze dat. En dat is Koekangerveld. Ik ben een hele delegatie die bij me stiert. En ik heb geprobeerd alle namen uit het hoofd te leren. En ik hoop dat dat gelukt is. Sjoerd, Hanny, Annie en Erik. Er wordt geknikt en ik heb groen licht. Dan kunnen we verder naar het volgende onderdeel. En dat is een prachtig bord waar men nou bij staat. En dat bord is die niet helemaal voor niks. Want Erik, ik begin maar even met je als aanstichter van denk ik dit bord. Je praat namens samen met Annie trouwens, namens de historische vereniging van dit gebied. Ja. Koekangen en De Wiek, die bent samengevoegd.
4: Klopt.
3: Er hoort Koekangenveld natuurlijk ook bij.
4: Ja, zeker.
3: Precies.
4: Ja.
3: Hey, en jullie hebben hier in de omgeving een aantal borden plaatst. Dit jaar weer. Vier en een van die vier, ja, dat is Dissend, hè?
4: Ja, dit is Koekangenveld. We hebben nog bij de Stapellijn neergezet en in de wijk, met de holwortel.
3: De holwortel, zeg jij?
4: Ja.
3: Wat is dat?
4: Het was een school. Maar eigenlijk is de naam holwortel ontstaan nadat het een school was, toen het een bibliotheek werd.
3: Ik vind het een heel aparte naam, dus vandaar dat die naam achter even blijft hangen.
4: Oké, okay, nou ja, holwortel, dat is een plantje die groeit op het landgoed Diknengen. Roze en wit, heel mooi. Er komen elk jaar honderden mensen op af. En daarom is die school daarna vernoemd.
3: Juist.
4: Ja.
3: Nou, dat is een goede uitleg, kan niet anders zeggen. Naast majestiet Annie, ook van de historische vereniging. Wat voor bord staan we hierbij te kijken? Want hier verscholden achter de bos, we kunnen het daar niet zien. Dat is die prachtig schoolgebouw, hè?
5: Ja, dat is de school van Koekangenveld.
3: Ja.
5: Maar goed, jij vraagt het nou aan mij. Maar Erik heeft eigenlijk de credits voor deze school, voor dit bord.
3: Moet ik eigenlijk weer naar Erik?
5: Ja, want ik heb het bord in de stapel, aan de Leienweg. Dat was ook een oude, lagere school. Daar hebben we ook een bord geplaatst. Nou, en die van de Holwortel dan, midden in het dorp van de wijk.
3: Yeah.
5: En we hebben een bord geplaatst dit jaar bij de Nederlandse Hervormde Kerk op Koekangen.
3: Juist.
5: Dus dat... Maar van dit bord weet ik, ja, nou ja, wat erop staat natuurlijk. Maar voor de rest weet ik er niet zo heel veel van.
3: Dus nee, dan moeten we naar Erik toe. Ja. Nou, gelukkig is die hier ook nog, die is nog niet weggelopen. Dus dan draai ik me nog even om naar Erik toe. Want dit is een school, wat maakt deze school zo bijzonder bijvoorbeeld? Misschien krijgen we dan een heel uitgebreid verhaal. Ja. Maar laat ik het anders, want je hebt er natuurlijk helemaal erin verdiept. Wat is een van de bijzonderste dingen waarvan jij dacht, nou, dat verbaast mij, of dat blijft mij nou bij. Als jij in deze school denkt, stel je zit op een verjaardag en de naam van deze school valt, dat jij dan in één keer denkt, hé, maar dat is een leuk feitje.
4: Nou ja, dat ik hier al woonde toen die werd opgegeven. Dat is wel een ding. 2005 zijn de laatste leerlingen vertrokken.
3: Precies, dus eigenlijk is het dan helemaal niet zo heel lang geleden dat die leerling op deze school zeten hebt.
4: Nee, dat klopt.
3: Ja.
4: Maar ja, te weinig aanbod en ze moesten naar Koekangen toe. Er was ook één hoofdleraar, die was hier hoofdleraar en in Koekangen. Zodoende.
3: Helder. Bij ons staat ook nog twee mensen en ja, die bewoont de school, geen leerling. Want ik, ja, het had kunnen. Nou nee, ik denk dat het had kunnen, Astani. Want jullie woont hier sinds 2009, hè?
6: Ja.
3: Met veel plezier?
6: Heel veel plezier, echt.
3: Wat bent de voordelen van het wonen in dat schoolgebouw?
6: Omdat het helemaal leeg was, kon ik het helemaal zelf inrichten.
3: Yeah.
6: En we konden het ook helemaal vormgeven dus, naar eigen wensen. Mm-hmm. Maar ook alle voorzieningen konden gewoon doen wat we zelf graag wilden. Dat is goed gelukt.
3: Nou ga ik een hele gevaarlijke opmerking maken, want jullie lieken mij wel redelijk creatieve types toe. En is het dan ook leuk om in een gebouw wat eigenlijk niet bedoeld is als woning, daar komt een hele dikke motor langs, dat heb je hier ook op Koekangenveld, maar om een gebouw wat eigenlijk niet bedoeld is als woning, daar dan je creativiteit en eigenlijk je verzinsels de vrije loop te laten?
6: Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. En het ging me ook heel makkelijk af.
3: Ja.
6: En het waren drie lokalen met een brede gang daar langsheen helemaal. Wel nog met doorgangen naar de oude school. Mm-hmm. Maar het is echt alleen het nieuwbouwgedeelte wat wij hebben. En twee van die lokalen wonen we nu in. En het is ook heel huiselijk geworden. En het achterste lokaal had ik mijn eigen praktijkruimte. En dat is later een B&B geworden. En met een eigen ingang. Dus het was ideaal.
3: We nemen ons even heel kort met. Want jij kwam daar, of jullie kwamen daar eigenlijk. Samen met Judy ook. Naast die, je hebt er vast ook zeggenschap in haar.
2: Weet je wel. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
3: Niet alles, maar...
2: Weet je, zoals het gaat.
3: Kun je nog herinneren toen je in 2009 langskwam, dat je toen dacht, nou dit wordt hem?
2: Daar hadden we maar 20 minuten voor nodig.
3: Ja, hè?
2: Ja. We hadden hem al een keer gezien op Funda. En gedacht van, nou, het zag er niet uit. Het is een gewoon recht, recht toe, recht aan stenen doos.
3: Yeah.
2: Zoals je het van de buitenaf naar keek. En we waren toen nog met een ander huis bezig, maar dat ging niet door. Toen zei ik, misschien moeten we daar toch nog eens een keer gaan kijken. En we hebben er afspraak gemaakt met die makelaar. En hier rondgekeken. En echt in 20 minuten wisten we allebei van... We konden gewoon door de school als het ware heen kijken. Yeah. En in de verte zagen we als het ware het huis al ontstaan, doordat we erin rondliepen.
3: Yeah.
2: Gewoon in staat om door de rommel, door het niet-huis zijn heen te kijken. En te weten van, dat maken we ervan. Op zo'n manier gaan we doen. Ja, en Hannie is de creatieveling van ons. Echt de creatieveling. Dus de kleuren en geuren, die zitten natuurlijk wat meer bij haar.
3: Ja, want die hebt
6: nog iets heel leuks voor ons. Want wij komen allebei uit het onderwijs oorspronkelijk. Dus het is heel erg leuk om dan in een school te wonen.
3: Ja.
6: Ja.
3: En wat ik dan weer heel grappig vond, we kwamen net bij jullie achter het huis lopen met mooi te zeggen. Het bord, welk bord? Jullie hebben het bord zelf ook nog niet gezien,
6: nee,
3: hè?
6: Nee, we rijden daar gewoon helemaal langs heen als we hier het dorp in komen. Ja, het staat er net afzijdig van.
3: Nou, dan zal ik zeggen, ga dit rustig allemaal doornemen met elkaar, waar hier allemaal voor prachtige teksten op staat. En dus die andere vier borden, nu ze nog even, Erik, die borden bent niet alleen maar hier in Koekangveld plaats bij de school, maar...
4: De Stapel, bij de Ossensluis.
3: De Holwortel.
4: Holwortel in de wijk.
3: Die vergeet ik nooit weer.
4: Goed zo.
3: Ik denk de rest van Drenthe ook niet. En?
4: Kom maar eens naar Dingringen, zie je het. Ja, ook een naam. Maar toen maar.
3: En de vierde?
4: Hervormde Kerk in Koekanger.
3: Nou, ik zal zeggen, je verveelt dit weekend. Pak de auto, het wordt mooi weer bij. En ga die borden eens even langs en lees je in. En dan word je weer een beetje rieker over die prachtige historie hier uit de voormalige gemeente.
1: Heb jij ook?
3: Wanneer? Volgende week weer gelukkig.
1: Mail hem op chuck@rtvdrenthe.nl.

Ja, Fool's Garden. Ja, ik ben altijd gek op eendagsvliegen. Dat laat ik altijd in het uurtje hiervoor ook vaak wel een beetje tussen de regels door blijken. Van die bandjes, die zijn er dan ineens. Scoren een wereldhit en daarna zie je ze nooit meer terug. Nou, dat gold ook een beetje voor deze mannen uit de jaren 90. Fool's Garden en Lemon Tree. Daarvoor hoorde je Robert live vanuit Koekangerveld met Op Tjak. En iedereen heeft de oren natuurlijk nog steeds gespitst, hè? Want wanneer gaat dat luchtalarm nou voorbij komen? In het kader van die noodradioactie die we deze week hebben op Radio Drenthe. Een noodradio, ja, het is essentieel. Je moet hem eigenlijk wel in huis hebben. En dan zijn wij er, je vrienden en vriendinnen van Radio Drenthe. We delen ze volop uit. Dat doen we de hele week al. Het is een groot succes. En één ding weet ik zeker. Ergens tussen nu en 6 uur, het einde van dit programma, dan gaat het luchtalarm nog even tevoorschijn komen. En zodra je dat hoort, klim dan onmiddellijk in je telefoon 0592 33 11 88. En wat hadden we nou net met Ruben? Ja, de 16e beller vandaag, die krijgt die noodradio. Dus hou die oren open en zodra je dat alarm hoort, en dat is dan dat geluid dat je ook elke eerste maandag van de maand om exact 12 uur hoort. Als je dat hoort, dan... Nee, dat is niet dit. Nee, dat is een heel ander geluid. Dan onmiddellijk bellen met de prijzenlijn van Radio Drenthe. En wie weet levert het jou zo'n noodradio op. Nou, dit lijkt me ook geen luchtalarm. Nee, dit is de nieuwe single van Waylon.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149. Voordeeluitjes.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5:00 in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
6: De donkere dagen komen er weer aan en de kinderen fietsen naar school en terug of naar de sportvereniging. En dat in het donker. Daarom is het nu tijd om hun fietslicht te checken. Tips nodig voor het repareren van een fietslamp? Ga naar lichtaanengaan.nl.
7: Het is even kijken naar de tijd. 4:30. Het regionale nieuws krijg je van Ruben Koren.
8: Goedemiddag. 6 jaar gevangenisstraf, dat is de eis van het Openbaar Ministerie tegen een 23-jarige man uit Nieuwegein. De man wordt verdacht van het actief zijn binnen een criminele organisatie die zich bezighoudt met het plegen van zogenoemde nepagentenfraude. Dat is een vorm van fraude waarbij criminelen zich voordoen als agenten en zo bijvoorbeeld goederen en geld stelen van slachtoffers. Die groep was onder andere actief in Drenthe. De 23-jarige verdachte belde volgens het OM met de slachtoffers, stuurde adressen van slachtoffers in chatgroepen en gaf instructies aan nepagenten van de organisatie. De verdachte zelf ontkent het grootste deel van de verdenkingen aan zijn adres. Het is aan de rechtbank in Leeuwarden om een oordeel te vellen. Dat doet ze op 30 november. Het aantal inbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal iets gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Hogeveen zijn de meeste inbraken gemeld, 30 in totaal. Landelijk is het aantal inbraken juist gedaald de afgelopen periode. In onze provincie wisselt het beeld. In Meppel, De Wolde, Westerveld, Koevoorde, Midden-Drenthe en Aanhunze werd minder vaak aangifte gedaan van inbraak. Terwijl er in Hogeveen, Emmen, Borger-Odoorn, Noorderveld, Tinalo en Assen juist meer aangiftes werden gedaan. Al met al zorgde dat er dus voor dat er over de hele provincie gemiddeld meer inbraken zijn gepleegd dan vorig jaar. En tot slot het OV-knooppunt in Gieten. Dat gaat op de schop. Het doel is om het er groener en veiliger te krijgen. Minder beton, meer plantenbakken, meer zitplekken en meer verlichting. Vooral het laatste was een van de belangrijkste wensen van gebruikers en inwoners van Gieten. Komende maandag beginnen de werkzaamheden, die als het goed is een week voor kerst klaar zullen zijn. Het OV-knooppunt blijft gewoon open voor reizigers. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
7: En dan naar het weer, Gert Voerman.
9: In de namiddag en avond neemt de bewolking wat toe. Temperaturen op veel plaatsen een graad of 18 met een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht geleidelijk aan meer bewolking. Blijft wel droog en minimaal van 13 tot 14 graden.
10: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
13: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
14: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Hey!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Studio Steenbergen.
21: Met René

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier. Ah!

0: Nou, nou alweer.
1: The Godfather of Soul, James Brown en I Got You, I Feel Good. En daarvoor nog Leo Sayer.
2: Ik vond het heel erg grappig. Het kwam van mij uit het niets.
1: Ik moet nog even vertellen dat we Leo Sayer nog draaien met Long Tall Glasses. Ja, ik snap al dat je een beetje in paniek bent, Ruben. Want,
3: maak kans op een noodradio.
1: Want dat gaat er weer bij hier volgens mij, hè?
2: Stoom uit de telefoon, ja, ongelooflijk.
1: Ik heb geen idee wat er gebeurd is, maar laten we eens even wat telefoontjes aangaan.
2: Ja, nou, doe maar eens.
1: Even kijken. Hallo, wie is dit?
4: Hey, met Jenny.
1: Hi Jenny.
4: Hi.
1: Wat dacht je? Ik laat de radio lekker hard aanstaan op de achtergrond, zodat het lekker echoot.
4: Ik doe hem uit.
1: Lekker op tijd ook.
4: Ja, natuurlijk.
1: Hey, maar waarom bel je Jenny?
4: Nou, wat dacht je?
1: Nou, ik heb geen idee. Jij begon.
4: Ik probeer de hele week al te bellen.
1: Ja.
4: En ik dacht, ach zo'n noodradio, dat is denk ik wel handig is voor in noodsituaties. Ah,
1: ja. Met andere woorden, je hebt het noodsignaal gehoord, het alarm.
4: Ja, zoiets. Ja. Ja, zoiets ja,
1: dat zou je best goed gehoord kunnen hebben, alleen je bent de 13e beller, Jenny.
4: Ja, en het was niet goed.
1: Ja, het was wel goed, alleen we gaan voor de 16e bellen vandaag.
4: En dan heb ik pech.
1: Ah, morgen weer een kans, hè? 4 zelfs.
4: Okay.
1: En zaterdag nog 2.
4: Oh,
1: blijf volhouden. Dag Jenny. Gaan we naar deze lijn. Hallo, wie hangt hier?
5: Ja, Anne Verhoozen.
1: Hoi, Anne.
5: Goeiedag.
1: Zeg het eens.
5: Nou, ik had al gehoord, kerel, dus...
1: Net verkeerd getimed, hè?
5: Ja, dat heb ik in de gaten, jongen.
1: Ja, het is toch wel... Ja, nou goed. Morgen meer succes, hè. Dat kan nog 4 keer, zaterdag nog 2 keer. Waar zitten we nu aan?
2: Dit was 14, dus we gaan nu naar 15. Ja, oh, ook
1: hallo, en wie is nummer 15? Hallo?
6: Ja, ben Jan.
1: Hoi, Jan. Goedemiddag. Ja, je voelt hem al aankomen, hè?
6: Ja, man.
1: Ja, nou ja, ook morgen maar weer een nieuwe poging ondernemen. En wie hebben we dan hier? Oh, vanuit de auto, zo te horen. Denk ik.
7: Hey, ja, dat klopt.
1: Ja.
7: Ik ben Marije.
1: Hi, Marije.
7: Hoi. Goed, mazzel.
1: Oh, met een carkit van Temu, zo te horen.
7: Ja, oh, dat klopt.
1: Ja.
7: Hoi.
1: En je gaat net linksaf, want ik hoor ook een richting aanwijzen.
7: Ja, ik ga net de grens over om te tanken.
1: Ah,
2: oh, ja, even een centen besparen,
1: ja. Ja, precies. Hé, hey, Marije.
7: Ik ga nu even stoppen.
1: Marije, je hebt het alarm gehoord, begrijp ik.
7: Ja.
1: Ja, en je bent ook
7: ik
1: nog
7: ben
1: eens...
7: de 16e,
1: je bent de 16e.
7: Niet geloven.
1: En dat betekent dat wij zo snel mogelijk een noodradio naar jou toe gaan sturen. Daar zit,
7: heel erg leuk.
1: Vanzelfsprekend zit daar een radio in. Er zit een zaklamp in, een aansluiting om je telefoon op te laden. Er zit een middelgrote supermarkt in, een bubbelbad, een gourmetstel, een grasmaaier, een nagelknipper. Je kunt het zo gek niet bedenken, het zit er allemaal in.
7: Douche en een feun.
1: Ook nog, ja. Ja, we gaan het zo snel mogelijk naar je toesturen. En dan ben jij voorbereid op dingen die eventueel zouden kunnen gaan komen.
7: Hartstikke leuk.
1: Gefeliciteerd ermee, Marije.
7: Ik even wachten om een adres door te geven.
1: Nou, we gokken wel aan je, man. Nee, dat komt allemaal goed. Blijf even aan de lijn. En dan zorgen we dat die radio zo snel mogelijk bij is. Nou, voor vandaag is hij er dus weer uit. Dames en heren, u hoeft niet meer te bellen. Geniet bijvoorbeeld van het liedje dat ik nu ga draaien. En dat is een liedje van een dame die hier morgen in de uitzending zit. Met haar splinternieuwe liedje. Dit is Hanna May en de Kerkstraat.
8: Wat

0: vind het altijd wel leuk om een beetje de Leo Blokhuis van RTV Drenthe uit te hangen. Maar je moet dan ook niet te veel naast je schoenen gaan lopen, want er zijn natuurlijk nog mensen die dat veel en veel beter kunnen. Kijk, ik zou bijvoorbeeld in het geval van deze plaat even mijn secondant erbij kunnen halen.
1: Bruce Hornsby uit Virginia was actief als Bruce Hornsby en de Noisemakers. Hij maakte deel uit van Grateful Dead, de Bobby High Test, de Octane Kids en Bruce Hornsby en The Range. In 1993 verscheen zijn soloalbum Harbor Lights. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en Nederland. 3 in België, 12 in Australië, 15 in Engeland. Bruce Hornsby, The Way It Is.
0: Kijk, kom er maar op, hè. Dat weet hij gewoon allemaal zo uit zijn hoofd. En over iets meer dan een uur krijg je nog veel meer van dit soort informatie in een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen.

Simply Red and Money is Too Tight to Mention. En daarmee kruipen we richting 5 uur. En dat betekent dat we zometeen na 5 terug gaan blikken op de afgelopen radiodag. En daarin gaat het onder meer over, ja, toch een beetje nog steeds de onduidelijkheid over de Neder-Saxenlijn. Komt die er nou wel of niet? Ja, officieel is daar nog steeds niks over bekend, geloof ik. Verder trammeland in de bushokjes in Drenthe. De tributeband Grollo. Nou, wat zou dat nou voor tributeband zijn? Komt komend weekend optreden in Assen, om precies te zijn. En een oproep voor een koor die met een speciaal kerstproject bezig zijn. Nou, dat en nog veel meer zometeen tussen 5 en 6. En tot 5 uur hoor je nog Neil Christian.

0: 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Late night shopping en design outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM in Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw design outlet Ochtroep Duitsland.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Aan tafel!
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
10: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
11: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
17: Goed voor het water.
16: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voigttravel.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: 1982 was het jaar dat dit een grote hit was voor Culture Club en Don't You Really Want to Hurt Me.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Do You Really Want to Hurt Me, moet ik zeggen. Ik zei don't, maar dat is juist weer de andere kant.
3: Dat is de andere kant, ja.
0: Ja. 5:10, dat is de tijd. Het is donderdagmiddag. Ruben, wat speelt er zoal?
3: Ja, een hoop in het nieuws, zoals altijd. Belangrijkste op dit moment is een man uit Nieuwegein. Die hoort 6 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen door het Openbaar Ministerie. Dan zul je afvragen, wat heeft dat met Drenthe te maken? Nou, de man wordt verdacht van het actief zijn binnen een criminele organisatie die zich bezighoudt met het plegen van zogenoemde nepagentenfraude. Dat is die vorm van fraude waarbij criminelen zich voordoen eigenlijk als agenten en zo bijvoorbeeld goederen en geld stelen van slachtoffers.
0: Daar hoort er veel over, hè, de laatste tijd.
3: Ja, het is natuurlijk een hele smerige manier van criminaliteit waar volgens mij met name ouderen vaak de dupe van zijn. Nou, die groep waar die man dus onderdeel van was, die was ook in Drenthe actief. Volgens het OM belde de 23-jarige verdachte met slachtoffers, stuurde hij adressen van slachtoffers in allerlei chatgroepen, gaf hij allerlei instructies aan nepagenten op straat. Nou, de verdachte zelf die zegt dat hij er niet zoveel mee te maken heeft. Het is nu aan de rechtbank in Leeuwarden om daar iets van te vinden. En op 30 november doen ze uitspraak in die zaak. Maar goed, 6 jaar cel is natuurlijk wel een behoorlijke eis. Dan nog het OV-knooppunt in Gieten. Dat gaat op de schop. Dat is die bekende plek bij die grote rotonde. Hè, bij de N33 uit mijn hoofd en de N34.
0: Vaak wat aan de hand.
3: Ja, daar gebeurt een hoop. Het doel is in ieder geval om het er nu groener en veiliger te krijgen. Want minder beton, meer plantenbakken, meer zitplekken en meer verlichting. Dat was een van de belangrijkste wensen ook van de gebruikers van het station en ook van inwoners van Gieten. Nou, komende maandag beginnen ze nou met de werkzaamheden en een weekje voor kerst zullen die klaar moeten zijn. Het knooppunt blijft wel gewoon open voor reizigers.
0: Meer nieuws kun je dag en nacht vinden op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.

0: Mooi nieuw liedje van Miss Montreal, oftewel Sanne Hans Groot heet het. Ja, de aanleg van de Neder-Saxenlijn die gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten af te blijven van deze spoorlijn. Tenminste, dat zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. De Neder-Saxenlijn moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. Aan RTV 1-collega Hielke Bos de vraag of dit gelekte nieuws eigenlijk opmerkelijk is.
1: Nou, het valt wel een klein beetje mee hoe opmerkelijk het is. Want dinsdagavond hoorde ik al dat het nieuws aan zat te komen. Gisteren hoorde ik dat het positief zou zijn voor de regio. Dus ik ben ook namens RTV heel lang bezig geweest om het bevestigd te krijgen. Nou, ik had niet de bronnen van RTL Nieuws. Maar wat mij wel opviel was dat ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer er wel mensen zeiden van, ja, wat het ook wordt, het moet gewoon doorgaan. Want het kabinet kan het niet maken om dit niet door te laten gaan.
2: Want het belang van het noorden is te groot?
1: Ja, het belang van het noorden is groot, maar het is ook een beetje hoe dit gegaan is. Hè. Er is 1,9 miljard beschikbaar gesteld voor de Neder-Saxenlijn. En dat geld is gehaald uit het potje van de Lelylijn, een andere spoorlijn. Nou, daar was Groningen al niet heel erg blij mee. En er waren heel veel Kamerleden die zeiden, ja, en als je dit geld nou ook al weg gaat halen, ja, dan doe je de regio echt tekort. Dat kun je gewoon niet maken als kabinet. En er staat veel op het spel, want ja, vooral de regio ziet dit natuurlijk als veel meer dan een spoorlijn, maar ook echt als een katalysator voor brede welvaart, woningbouwontwikkeling, onderwijs.
2: Met andere woorden, een belangrijke lijn voor het noorden van het land.
1: Absoluut, en dat heeft de regio ook wel opnieuw weer duidelijk gemaakt. Hè. Ook onderwijsinstellingen en ondernemers hebben laatst nog een brief gestuurd naar het kabinet. En iedereen, zowel politiek als onderwijs als ondernemers, zeiden eigenlijk één ding, heel nuchter, heel noordelijk. Afspraak is afspraak. Er is ons iets beloofd. In die belofte moeten jullie gewoon nakomen. Ja. Dat is blijkbaar aangekomen in Den Haag.
2: Heb je al reacties vanuit de regio gekregen hierop?
1: Ja, ik sprak Klaas Sloot, burgemeester van Stadskanaal, die kartrekker is namens de Neder-Saxenlijn gemeente. Mm-hmm. En die zei heel simpel van, ja, ik had dit al verwacht. Okay. Ik heb me nooit zorgen. Dat was de meest nuchtere reactie die ik ook maar kon krijgen. Hij heeft 2 weken geleden ook wel tegen mij gezegd, nou, geen paniek, niet zoveel aan de hand, wat ook heel veel andere mensen wel zeiden, rustig blijven, ze willen natuurlijk ook geen onrust creëren. Wij maken ons niet zo zorgen, wij denken dat het wel goed komt.
2: Ja. Goed, de lijn dus die van Groningen via Stadskanaal Emmen en Twente moet bereiken. Wanneer kan die lijn er nu liggen als inderdaad alle seinen op groen blijven staan?
1: Nou, over een paar jaar, dus we hebben het over rond 2028-2029, dan moet bekend gaan worden hoe die lijn nou exact gaat rijden, waar je langskomt, waar de stations komen. Daarna kan de schop de grond in en ze verwachten tussen 2035 en 2042, in die periode een beetje. Dus de regio moet nog wel geduld hebben.
0: Ja, dat zei onze RTV1-collega Hielke Bos eerder vandaag op Radio Drenthe. Ja, verwacht wordt dat het kabinet morgen de definitieve bevestiging gaat geven voor de aanleg van die Neder-Saxenlijn. Maar VNO-NCW Noord-voorzitter Marcella Ensel, die is er nog niet helemaal gerust op.
3: Wij hebben nog geen bevestigingen binnen. Uiteraard is het wel heel positief nieuws dat de bronnen beweren dat hij wel doorgaat. Maar helaas nog niet definitief. Dus we wachten, we zijn erg hoopvol. Ja. En we gaan er ook vanuit dat hij wel doorgaat. Maar het is nog niet officieel bevestigd. En dus we wachten de ministerraad morgen na 3 uur af. Dan zal er meer bekend worden.
2: Ja, afgelopen week stuurde u onder andere nog een brief naar het kabinet, hè, waarin u het belang aangeeft van die Neder-Saxenlijn. Zal die brief de doorslag hebben gegeven dan?
3: Nou, ik denk dat de lobby zeker heeft geholpen. Het is de afgelopen periode door ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en ook onze landelijke organisatie VNO-NCW ontzettend hard samengewerkt. Nou, en we hebben het belang van de economische waarde van het noorden hebben we duidelijk laten zien. En ik denk dat dat zeer waardevol is geweest. Dus wij hopen dat het zeker heeft meegeholpen.
2: Want in hoeverre schrok u even toen u hoorde van dat miljardentekort en de lab op losse schroeven komen te staan van ook deze Neder-Saxenlijn?
3: Nou, met name de ondernemers in Drenthe en mijn collega's van het legerbestuur Drenthe, die stonden met toch wel even te shaken van wat gebeurt hier? Er waren ook toezeggingen gedaan vorig jaar dat het zeker zou doorgaan. Dus ja, je kunt begrijpen dat iedereen wel zeer onaangenaam verrast was door dat nieuws.
2: Ja. Dus alle hens aan dek, brief gestuurd, weer opnieuw lobby. Ja, want het vorige kabinet kan wel iets toegezegd hebben, maar je moet het nu van dit kabinet hebben. Want waarom is het zo belangrijk, die Neder-Saxenlijn, die lijn die van Groningen via Stadskanaal naar Emmen en Twente gaat, waarom is die zo belangrijk voor Noordoost-Nederland?
3: Nou, de Neder-Saxlijn is veel meer dan alleen een spoorverbinding. Het is ook een verbinding en een investering in woningen, banen, onderwijs en economische groei. Dus het, ja, er hangt veel meer samen. Het is ook heel belangrijk voor de bereikbaarheid. Maar net wat ik zeg, die bereikbaarheid die gaat ons ook heel veel brengen in het noorden.
2: Want nog meer economische ontwikkeling.
3: Nog meer economische ontwikkelingen, meer woningbouw, meer banen, noem maar op. Ja. Dus ja, ik denk dat het voor heel Nederland een positieve vibe kan geven.
2: Moeten we wel even op wachten, hè?
3: Daar moeten we even op wachten, maar we wachten eerst even op vrijdagmiddag 3:00. Dan valt het definitieve besluit en dan hopen we dat we snel van start kunnen gaan.
2: Want is er ergens dan nog een twijfel?
3: Er is nog geen definitieve toestemming. Dus ja, we willen het allemaal heel graag en we zijn heel erg hoopvol. Maar ja, nogmaals, we moeten wachten tot morgenmiddag voor het definitieve bekend wordt.
0: Ja, morgen weten we dus meer. VNO-NCW Noord-voorzitter Marcella Ensel was dat. Ja, dat was vanochtend vroeg. Inmiddels is het positieve gevoel daarover toch nog even wat gestegen. Het schijnt zelfs, lees ik net op de site van RTV Drenthe, dat de champagne al koud staat in het provinciehuis. Nou, we gaan er morgen ongetwijfeld meer over horen.

0: Dat is ook die man van The Year of the Cat. En dit was die andere grote hit van L. Stewart, On the Border. En daarmee is het 5:30. Precies. De waterstoftruck die afgelopen maandag uit Drenthe vertrok, is gisteren aangekomen in Barcelona. Het was de eerste rit van Nederland naar Spanje met zo'n truck. En met die tocht willen de betrokken partijen laten zien dat groene waterstof een rol kan spelen bij het verduurzamen van zwaar transport. Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe vertelt hoe het voelde om na zo'n lange rit op waterstof in Barcelona aan te komen.
1: Het voelde wel een beetje als een verlossing. Hè? Het was toch niet voor niks een challenge. Je gaat allerlei dingen uitproberen. En er zijn onderweg ook wel momenten geweest dat we echt wel dachten, dit gaan we niet halen. En als je het dan toch haalt en ook nog binnen de geplande 3 dagen... dan voelt dat ontzettend goed.
2: Ja, wat waren voorbeelden van die twijfel dat u dacht, hé, dat gaan we niet halen?
1: Het begon op de eerste dag al. Hè. Dan, je hebt een planning en overal wordt dan gecheckt, is die waterstof, vulstation, is dat beschikbaar? Dat is beschikbaar. En dan wil je vertrekken, bijvoorbeeld op maandag naar Roosendaal. We waren in Zomeren. Dus je moet al een beetje omrijden om dat goed allemaal te kunnen regelen. En dan word je gebeld, ja, het station in Roosendaal ligt eruit. Ja, wat nu? Nou, dan gaan we door naar Düsseldorf. Wat? Ja, naar Düsseldorf, want dat is de dichtstbijzijnde. Ja, dat is eventjes wennen. Ook dat je bij een station komt en dan praten de systemen niet met elkaar. Hè? Dus dan werkt zo'n slang wel, maar die herkent dan niet de motor. En dan kun je die slang erin stoppen wat je wil. Maar er komt geen waterstof in die tank. En dan moet je iets nieuws gaan bedenken. Of, en dat gebeurt ook, dan ga je bellen met bijvoorbeeld een of andere Fransman. Die dan zijn halve bedrijf inschakelt, protocollen gaat aanpassen en het dan alsnog voor elkaar krijgt. Maar op het moment dat je daar staat, denk je wel zoiets. Oh jee, wat nu?
2: Ja, wat nu inderdaad? Want als je dit zo hoort, denk je, er is nog wel veel werk aan de winkel voordat onze transportondernemingen dus op waterstof gaan rijden.
1: Ja, we hebben in ieder geval nu laten zien dat het kan. En dit is natuurlijk geen commerciële...
2: Met veel omwegen en gedoe en gedonder.
1: Ja, daar wil je geen 3 dagen over doen.
2: Dat kost geld, dat kan niet.
1: Ja, maar kijk, dit helpt dus enorm. Hè. Wij doen daar heel veel ervaring mee op, maar niet alleen wij. Maar ook al die partners in Nederland, in België, in Frankrijk, in Spanje. En bijvoorbeeld één partner die heeft gisteren dus ter plaatse zijn protocol aangepast. En dat betekent dat de eerstvolgende vrachtauto, hè, die eenzelfde motor heeft en eenzelfde tank, die kan daar voortaan wel tanken. En dat is juist zo waardevol. Als we dit soort proefritjes doen, dan kan het wel eens heel snel anders zijn. Want het mooie is wel, kijk, waterstof is een techniek en zo'n motor wordt in een fabriek gebouwd. Maar uiteindelijk gaat het om mensen die hierin geloven. Mm-hmm. En dat is het mooie, die hebben we allemaal onderweg ontdekt. Mensen die geloven hierin, mensen die willen die hernieuwbare energie, die duurzaamheid, ja. En die gaan aan de slag.
2: Ja, want u bent projectleider voor duurzaming, maar hoe duurzaam, hoe groen is dit traject nou eigenlijk op waterstof? Want niet alle waterstof is toch even groen?
1: Nee, niet alle waterstof is even groen. Wij zetten wel in op groene waterstof. Dat betekent dat het op een groene manier wordt geproduceerd. En dat het met zero emissie in die motor gaat. En uiteindelijk is dat de doelstelling. En kijk, er zijn een aantal dingen van waterstof die belangrijk zijn. We hebben al gehad over deze infrastructuur die we nu zelf aan de lijve hebben gevonden.
2: Dat je kunt tanken waar je moet tanken, hè? Waar je wilt tanken. Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld, je bent in Frankrijk en dan we hebben tegenwoordig allemaal Google Maps en we kunnen alles vinden. Maar soms was het best een uitdaging om die waterstofpomp te vinden.
0: Ja, dat zijn zo de dingen waar ze tegenaan liepen. Maar goed, het is een eerste stapje onderweg naar misschien wel een hele nieuwe transportwereld. Henk Slabbekoorn was dat van de provincie Drenthe.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: zaterdag staat er een absolute kraker op het programma op de Oude Meerdijk. Nummer 4 FC Emmen ontvangt de nummer 2 Almere City FC. Een rechtstreeks duel in de top van de keukenkampioendivisie. Beleef het zaterdag vanaf 4:30 live op de Oude Meerdijk. Scoor je kaarten op fcemmen.nl/tickets.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
9: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
10: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
0: Bijna 1 minuut over 5:30. Hier is Ruben Koren met het regionale nieuws.
11: Goedemiddag. 6 jaar gevangenisstraf, dat is de eis van het Openbaar Ministerie tegen een 23-jarige man uit Nieuwegein. De man wordt verdacht van het actief zijn binnen een criminele organisatie die zich bezighoudt met het plegen van zogenoemde nepagentenfraude. Dat is een vorm van fraude waarbij criminelen zich voordoen als agenten en zo bijvoorbeeld goederen en geld stelen van slachtoffers. Die groep was onder andere actief in Drenthe. De 23-jarige verdachte belde volgens het OM met de slachtoffers, stuurde adressen van slachtoffers in chatgroepen en gaf instructies aan nepagenten van de organisatie. De verdachte zelf ontkent het grootste deel van de verdenkingen aan zijn adres. Het is aan de rechtbank in Leeuwarden om een oordeel te vellen. Dat doet ze op 30 november. Het aantal inbraken in Drenthe is het afgelopen kwartaal iets gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Hoogeveen zijn de meeste inbraken gemeld, 30 in totaal. Landelijk is het aantal inbraken juist gedaald de afgelopen periode. In onze provincie wisselt het beeld. In Meppel, De Wolde, Westerveld, Coevorden, Midden-Drenthe en Aanhunze werd minder vaak aangifte gedaan van inbraak. Terwijl er in Hogeveen, Emmen, Borger-Odoorn, Noorderveld, Tinalo en Assen juist meer aangiftes werden gedaan. Al met al zorgde dat er dus voor dat er over de hele provincie gemiddeld meer inbraken zijn gepleegd dan vorig jaar. En tot slot het OV-knooppunt in Gieten. Dat gaat op de schop. Het doel is om het er groener en veiliger te krijgen. Minder beton, meer plantenbakken, meer zitplekken en meer verlichting. Vooral het laatste was een van de belangrijkste wensen van gebruikers en inwoners van Gieten. Komende maandag beginnen de werkzaamheden, die als het goed is een week voor kerst klaar zullen zijn. Het OV-knooppunt blijft gewoon open voor reizigers. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
0: Gert Voerman, goedemiddag.
12: Goedemiddag René.
0: Hoi Gert. Lekkere zachte dag vandaag. En nou hoor ik jou en bijna al je vakgenoten en collega's zeggen van, ja, dit was het voorlopig hoor. En dan komt er toch weer steeds zo'n zachte dag achteraan. Hè?
12: Ja, het blijft ons verrassen. De nazomer, dat mag je vandaag toch wel een beetje zeggen, van 2026. Met al heel wat warme dagen in oktober, landelijk gezien en ook in Drenthe. En vandaag ook, ik zag de avond, met net 20 graden. En dus dat is gewoon een warme dag. 20,1 om precies te zijn. Meppel 19,6. De meeste stations zaten tussen de 18 en 19 graden. Wijste bijvoorbeeld 18,5. Veel zon, wat hoge bewolking. En vanaf een uur of 3:30 zag je van het westen uit dikkere bewolking binnenkomen. Te maken met een frontensysteem. Wat heel langzaam maar zeker, heel twijfelachtig, maar toch wel zeker onze kant op komt. Vanavond, vandaag zijn er wat wolkenvelden. Het koelt af, 13 tot 14 graden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Ook een paar opklaringen trouwens. En morgenochtend denk ik toch op zich heel redelijk weer. De wolkenvelden, af en toe wat zon. Die temperatuur gaat oplopen. Ik denk op veel plaatsen toch 18 graden. En dan in de middag, dan trekt het helemaal dicht. En twee delen van de middag, zeg maar namiddag en avond, trekt er een band met regen van west naar oost over de provincie. Dat is dan het koufront. Het kan zijn voor het front daar dat hier en daar wat gespetter is. Maar de wat serieuzere regen tussen aanhalingstekens, die is al te grote hoeveelheden. Maar toch, die komt in de namiddag en avond. Dan begint het ook af te koelen.
0: Ja, dat klinkt toch wel echt als een verandering, hè?
12: Ja, er zit echt wel een verandering in. In die zin dat we zaterdag te maken krijgen met noordoostenwinden, noordoostenwinden. En dan komt er duidelijk frissere lucht binnen. Zaterdag gemiddeld zo in de provincie 14 graden. Het is wisselend bewolkt. Dus het is weer felle opklaringen. Wat stapelwolken die gaan ontstaan hierboven. Dus een tikkeltje kouder geworden. En er kan een enkele regenbui passeren. En dat gaat ook voor de zondag zou er een bui kunnen vallen. Het is nog een beetje onzeker met een graad of 13. En maandag en dinsdag lijkt het toch al veelal weer droog te blijven. Met af en toe zon, wolkenvelden. En dan zitten we gemiddeld rond de 14 graden. Maar het is goed om te zeggen, en dat hebben we ook vaker aangegeven, dat het normaal is voor de tijd van het jaar.
0: Ja, maar het is wel als we zo'n beetje terugkijken, Gert, op de afgelopen periode. Ja, dan kunnen we toch bijna niet anders. Ja, misschien krijgen we weer mensen op ons dak. Maar dat er toch wel iets aan de hand is met het klimaat.
12: Nou ja, we hebben gewoon een historische zomer gehad. Ja. De warmste zomer ooit landelijk gezien. En als je dan kijkt naar de top 10. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Mensen moeten het maar eens checken. De top 10.

0: De laatste echte strenge winter in Nederland, volgens die berekeningen, het zijn echt officiële berekeningen, is de winter van 95-96 geweest. Dus iedereen die na die tijd is geboren, die heeft dan door de strenge winter meegemaakt.
1: Dat is best een gek idee.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat zijn dan van die dingen dat voor je gevoel is 96 nog niet zo lang geleden. Maar dat is natuurlijk al bijna 30 jaar. Dat is al 30 jaar, hè?
0: Dat is 30 jaar geleden.
1: Ja, man,
0: dus,
1: man.
0: Iedereen die... Ik heb een dochter van 29 en die... Ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Gisteren zei ik tegen haar, het was koud. Zeg je dan door de strenge winter meegemaakt?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar dan krijg je zo'n blik, hè?
1: Het zijn boeiende tijden en ach, elk tijdsgevricht heeft ook alweer zijn interessante kansen.
0: Zo is het.
1: Dankjewel, fijne avond, hè.
0: Oké, hetzelfde.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Warenhuis Tegenman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Tegenman in Bijlen, daar moet je zijn.
13: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
14: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
15: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: was de eerste echte grote hit voor Queen hier in Nederland, deze Killer Queen. En daarmee is het exact 12 minuten over 5:30. Zo'n 300 bushaltes in onze provincie zijn onverlicht. Als de zon is gezakt, dan sta je dus in het donker op de bus te wachten. De Drentse politiek vindt dat gevaarlijk en wil dat anders. Collega Serge Vinkervleugel die was in het donker op pad met voorzitter Wil Gerbers van reizigersvereniging Rover en met statenlid Gerben Brandsma.
1: Halte 10 maats weg, niet alleen doodse stilte, Wil Gerbers, voorzitter Rover Drenthe, als de bus vertrokken is. Maar ik zie u helemaal niet. Waar staat u?
2: Ik sta vlak naast je, maar je kunt me niet zien omdat het hier stikke donker is.
1: Dit is nou typisch zo'n slecht voorbeeld?
2: Ja, dit is een van de 300 bushaltes in Drenthe die totaal geen verlichting heeft.
1: Hier zou echt iets moeten gebeuren.
2: Jazeker, en het liefst zo snel mogelijk. Want we weten uit onderzoek dat reizigers slecht verlichte bushaltes gaan mijden. Gaan dus niet met het OV mee, wat we nu eenmaal graag willen.
1: We staan bij halte Lokbrug tussen Meppel en Havelten. Gerben Brandsma van de ChristenUnie, hoe donker is het hier?
3: Het is hier aardedonker.
1: Als ik geen lampje aan had, dan kon ik u niet zien.
3: Nee, dan zagen we elkaar niet.
1: En wat is daar zo vervelend aan of gevaarlijk?
3: Nou, het vervelende is dat je je onveilig kunt voelen. Omdat je niet ziet wat er om je heen gebeurt. Je hebt wel een prachtige sterrenhemel. Alleen het is toch wat comfortabeler als je hier in het pikkendonker staat, als je zichtbaar bent.
1: Wat zou de oplossing zijn?
3: Nou, de oplossing zou wat de ChristenUnie betreft zijn verlichting wat alleen maar brandt op het moment dat er ook iemand staat te wachten. Want zo blijft het daarbuiten gewoon heerlijk donker, wat ook de kracht van Drenthe is.
1: We zijn een stukje verder gereisd. We staan bij de Olde Hullenweg, net buiten Schoonlo. Nou, die proef die kan hier al, sterker nog, die is hier al van start.
2: Ja, dat is sinds een aantal jaren staat hier een lantaarnpaal met een drukknopje.
1: Druk er eens op. Nou ja.
2: Hij doet het.
1: Nou, die proef moet volgens mij niet zo moeilijk zijn.
2: Die is ook niet zo moeilijk. Nee, hij brandt hier, hij doet het en ja... Volgens mij deze proef op deze halte geslaagd.
0: Ja, Wil Gerbers was dat van reizigersvereniging Rover in een bijdrage van collega Serge Vinkervleugel.

0: Ja, Melissa Meeuwissen en Wind van Zuid. Ja, mocht je morgenavond nog niks in je agenda hebben staan, dan heb ik hier misschien nog wel een aardige uitgaanstip voor je. In de Nieuwe Kolk in Assen gaat dan namelijk A Tribute to QB and the Blizzards in première. Dat is een muzikaal eerbetoon aan de legendarische Drentse bluesgroep door de band die, hoe kan het ook anders, Grollo heet. Ja, dat is een bijzondere band die ook op een bijzondere manier ontstaan is. Dat vertelt zanger Bastiaan Pen.
1: Eigenlijk bevriende muzikanten die allemaal in verschillende bands hier in de regio spelen. Allemaal wel een beetje jaren 60, 70 in de bands. Maar samen muziek maken deden we nog niet vaak. En volgens mij vlak voor de corona of tijdens de corona kwamen we met het idee van... Er zit toch wel ergens een overlap in die passie voor blues en zo. En specifiek Cube in the Blizzards. Laten we eens een keer een eerbetoon doen. Laten we eens een keer muziek gaan maken. Kijken of een paar van die nummers kunnen instuderen. Nou, daar hadden we zoveel lol aan dat we nu, denk ik, 6 jaar later of zoiets, nog steeds zijn.
2: Wat gaat precies gebeuren morgenavond in de Nieuwe Kolk?
1: Nou, wij gaan sowieso integraal de plaat Desolation voor de mensen spelen. Want het is eigenlijk de 60 jaar Desolation tour. De debuutplaat van Cube in the Blizzards is 60 jaar oud geworden dit jaar. Dus ook de eerste Nederlandse echte bluesplaat. Die gaan we sowieso integraal spelen. Daar beginnen we mee. En vervolgens verwennen we het publiek met obscure singeltjes, maar ook de hits natuurlijk. En beelden op de achtergrond, mooie solo's van Ilko Gelling die je in de pauze gaat horen. En het wordt helemaal een complete QB-avond.
2: Ja. Het gaat bij jullie echt om de muziek volgens mij, hè? Niet om alle verhalen eromheen. Want jullie schrijven zelf, ja, dan moet je maar naar het QB in het Business Museum in Grollo gaan. Ja, dat snap ik heel goed.
1: Ja, wel een beetje. Ik ga natuurlijk wel wat context geven en wat info rondom het album Desolation. Maar ja, net wat ik zeg, vaak weten we wat oudere mannen in het publiek nog beter hoe het zit qua detail. Ja. Het zijn allemaal al wel bekende verhalen. Dus ik ga me daar niet aan branden om dat allemaal nog een keer uit te leggen.
2: Ja. Hey, morgenavond dus, voor mensen die kaarten willen hebben, die kunnen naar de website van de Nieuwe Kolk, DNK, in Assen gaan. En voor meer informatie over jullie, hebben jullie zelf ook een website?
1: Ja, grollo.nl, met één O aan het eind.
2: Met één O. Ja. Is er trouwens bewust voor gekozen om het met één O te doen?
1: Ja, vonden we wel grappig, want op die plaat Groet uit Grollo is het ook zo gespeld. En ja. Volgens mij is het ook de oude spelling.
2: Ja, van heel erg vroeger. Ja,
1: maar ik moet eerlijk zeggen, die band is in een soort opwelling ontstaan. En er is ook niet heel erg goed over nagedacht.
2: Het had ook zo per ongeluk kunnen zijn in dit geval, als ik jou zo goed hoorde bij jezelf.
0: Ja, morgenavond dus te zien in de Nieuwe Kolk in Assen. Om 8 uur gaat het allemaal beginnen. Er zijn nog een paar kaartjes voor dat optreden. A Tribute to QB and the Blizzards van de band Grollo. En wil je meer weten over die band en ook nog meer tourdata, want er staan er nog veel meer op hun agenda. Kijk dan eventjes op Grollo met één O dus.nl. En hoe klinkt die band dan? Nou, daar kan ik je een klein voorproefje van geven. Dit is hun versie van de QB-klassieker Just for Fun.
3: It's time for some fun. Boogie, swing, woo!

0: Ja, zo klinkt dat dan ongeveer. Morgenavond in de Nieuwe Kolk in Assen. De tribute to Kiwi and the Blizzards door de band Grollo. En dit was dan hun versie van Just for Fun. 6:07, dat is de tijd. We kunnen nog mooi even naar een bijzondere nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum in Assen. Want een van de beroemdste steden van Zuidoost-Azië is vanaf komend weekend daar te bewonderen, artistiek gezien. Zaterdag begint er een grote archeologie tentoonstelling over de tempelstad Angkor. In Cambodja is dat. En mijn collega Jelmer Guit, die mocht er alvast een kijkje nemen.
1: De vogeltjes die fluiten in het Drents Museum, want we lopen nu eigenlijk in de jungle van Cambodja. Ik ben met Irini Biezenveld, die is conservator van het museum. Ja, jullie wilden heel graag deze expositie hebben, hè?
2: Ja, klopt. We vonden het heel belangrijk om deze expositie naar Drenthe te halen. We houden van wereldarcheologie in Drenthe, past ook bij onze missie en visie. En we hadden nog niks uit Zuidoost-Azië laten zien. Dus ik vond het belangrijk om ook dit hier te laten zien.
1: Begrijp ik wel. We lopen even verder. Ik zie allerlei standbeelden hier staan. Ja, we zien hier een van die grote steenblokken met... Nou, een ontzettend gedetailleerd relief van figuurtjes. Wat is dit bijvoorbeeld?
2: Ja, dit is een latij. Dat heb je eigenlijk boven een deurpost. Dus daar loop je onderdoor als je een tempel ingaat. En hier zie je een liggende Vishnu. Dat is een van de drie belangrijke goden uit het hindoeïsme. Met allerlei figuren en symboliek uit de hindoeïstische mythologie.
1: En dan lopen we nog even een stukje verder, want hier om de hoek staat ook nog iets heel bijzonders. Er staan hier standbeelden die staan opgesteld alsof je ergens binnenkomt, lijkt het wel.
2: Klopt, hier doen we eigenlijk de weg na die je als bezoeker loopt als je een tempel binnengaat. Dus eigenlijk de toegangsweg hebben we hier nagebouwd. Je loopt eerst langs de balustrades waar je een Garuda met een Naga ziet. Dat zijn twee belangrijke figuren uit het hindoeïsme. En daarachter moet je langs de tempelwachters om vervolgens de tempel te betreden.
1: En een Garuda en een Naga, voor de mensen die dat niet weten, hoe zien die eruit?
2: Dat is een goede vraag natuurlijk. De Garuda is een half mens, half vogel. En die is ook al te zien op onze poster. En de Naga is een meerkoppige slang.
1: En nu staan er dus hier allerlei grote standbeelden. Maar ik zie hier ook een wat kleiner beeldje staan. Eigenlijk zijn het allemaal losse stukjes, hè? Het is een soort tempel. Waar kijken we naar?
2: Ja, hier mag je aanzitten. Je mag namelijk hier zelf je eigen tempel bouwen. Het zijn allemaal regels waaraan die tempels voldeden. En als bezoeker kan je op die manier zo ook vanaf de fundering tot aan de torens je eigen tempel neerzetten.
1: Ja, jullie hebben meer van dat soort dingetjes hier staan, hè?
2: Ja, klopt. We hebben verschillende van die interactieve elementen hier staan. Omdat we het ook belangrijk vinden dat je niet alleen maar met je ogen leest, maar ook met je handen voelt hoe dingen eruit hebben gezien.
1: En dan gaat het dus niet alleen maar over het verleden, heb ik me laten vertellen, maar er zit ook een belangrijk deel van de expositie gaat over bijvoorbeeld geroofde kunst en over de Rode Khmer. Waarom heb je dat er zo in gedaan?
2: Nou, het is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Cambodja. Angkor was ook de hoofdstad van het Khmerrijk. Dus veel mensen denken daarbij ook gelijk aan de Rode Khmer, wat heel erg logisch is. Dus wij vonden het ook heel belangrijk om ook dat stuk van de geschiedenis uit te lichten en ook toe te lichten wat de relatie is tussen die twee. En in de periode van de Rode Khmer en de burgeroorlog in Cambodja is er inderdaad ook heel veel kunst geroofd. Er zijn heel veel standbeelden illegaal het land uitgehaald. En die worden in de laatste 10, 20 jaar stuk voor stuk weer teruggegeven. Er zijn mensen heel hard op zoek ook naar die standbeelden overal ter wereld. En het is een heel belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Angkor. Dus daar willen we ook heel graag aandacht aan besteden.
0: Nou, die tentoonstelling over Angkor die wordt dus komend weekend officieel geopend en zal dan tot 9 mei te zien zijn in het Drents Museum in Assen. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 neemt Johan Derksen het over met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel plezier erbij en een mooie avond.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop. Onderdeel van iBeheer helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hoogeveen.
11: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
12: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
13: Ja, ik lig al uren wakker.
12: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
14: Lekker slapen. Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
16: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
19: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's

0: je outlet Ochtrop Duitsland.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Radio Drenthe.
12: Muziek voor volwassenen.
11: Met Johan Derksen.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Gitarist Cary Livgren schreef het nummer, maar de andere bandleden waren er niet blij mee. Ze vonden dat een ballad niet bij een rockband paste. En zanger Steve Walsh verliet de band zelfs na deze opname. En toch werd het de grootste hit van Kansas. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 3 in Amerika, 22 in Nederland en Frankrijk, 27 in België, 36 in Nieuw-Zeeland en 52 in Australië. Kansas, Dust in the Wind.

Kansas, Dust in the Wind. Casey en de Sunshine Band uit Miami werd groot tijdens de disco-rage. Zanger Harry Wayne Casey werkte bij een platenlabel en begon daar nummers op te nemen met een aantal studiomuzikanten. Uiteindelijk maakte hij 29 albums. Hij had 40 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië en Canada. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland en Engeland, 5 in Ierland, 7 in Nederland. Casey and the Sunshine Band. Please don't go.

Tracy and the Sunshine Band, Please Don't Go. Het komt van het album Bat Out of Hell van Meatloaf. Het is een compositie van Jim Steinman, de man achter het grote succes als componist en producer. Het nummer eindigde 5 in Canada, 9 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 10 in Australië en Oostenrijk, 25 in Ierland, 32 in Engeland. Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad.

Love. Two out of three ain't bad. Vaya con Dios, dat is een band uit België met zangeres Dani Klein. Die kwam voort uit een andere band, Arbeid Adelt. Dit was een nummer 1 hit in België en Nederland. Het nummer echt de 5 in Frankrijk, 7 in Oostenrijk, 11 in Duitsland. Vaya con Dios. What's a woman?

Maya Condios, What's a Woman? Mother's Finest, dat is een funkband uit Chicago rond het echtpaar Joyce Kennedy en Glenn Mesrak. En dat zijn twee ex-vocalisten van de jazzband van Woody Herman. En ze begonnen met gitarist Gary Moore uit Ohio, dus niet de bluesgitarist uit Ierland, een funkband. De producer was Bobby Colombi en dat is de drummer van Blood, Sweat & Tears. Mother's Finest, Baby Love. There.

Little's Finest, Baby Love. Het was een top 20 hit in Nederland voor de Franse soulzanger Bernie Lyon. En hij was in Frankrijk de zanger van de band Le Poleu en in Amok platen op als Brian Bird en Bernie Reggae Lyon. Maar hier heet hij gewoon Bernie Lyon, The Love of a Woman.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: God's Country van Blake Shelton is het album van deze week. En Blake Shelton trouwde in 2003 met zijn jeugdliefde Kynette Gurn. En in 2006 volgde de scheiding. In 2016 trouwde Blake Shelton met countryzangeres Miranda Lambert. En even later volgde er weer een scheiding. En in 2021 trouwde Blake Shelton met zangeres Gwen Stefani. Die ontmoette hij bij The Voice, waar hij jurylid was. Blake Shelton, I'll Name the Dogs.

Wild Cherry, play that funky music. Rupert Holmes is geboren in Engeland, maar hij maakte carrière in New York. Daar schreef hij musicals en hij schreef nummers voor Gene Pitney, The Platters, The Drifters, Dolly Parton en Barry Manilow. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 3 in Argentinië, 4 in Nieuw-Zeeland, 13 in Nederland en 23 in Engeland. Rupert Holmes, Escape.

Rubus Holmes, Escape. Dan Fogelberg uit Illinois kwam voort uit de coverband The Clan. En daarna werd hij studiomuzikant in Nashville. En hij toerde als voorprogramma van Van Morrison door Amerika. Hij schreef nog nummers voor The Eagles en Joe Walsh. En hij overleed in 2017. Hij werd 56 jaar. Dit nummer werd een hit in Amerika, Canada en Australië. Dan Fogelberg, Part of the Plan.

Dan Fogelberg, Part of the Plan. Free, dat was een Engelse band met zanger Paul Rodgers. Dit komt van het album Fire and Water. En Paul Rodgers schreef het nummer met basgitarist Andy Fraser. Het werd een hit in heel Europa. Het was een nummer 1 hit in Zweden en Denemarken. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Frankrijk en Canada, 5 in Duitsland en Ierland, 6 in Oostenrijk, 8 in Nederland, 9 in Noorwegen en 10 in België. Free, All Right Now.

Free, All Right Now. Redbone, dat is een band uit Los Angeles met Indiana roots. Ze hadden grote hits met The Witch Queen of New Orleans en We Were All Wounded at Wounded Knee. Maar ook dit werd een hit in Amerika, Canada en Nederland. Redbone, Come and Get Your Love.

Redbone, come and get your love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Grand Funk Railroad, dat was een band uit Michigan met zanger Mark Farner. En het was een fusieband met muzikanten uit Terry Knight and the Pack en Mark and the Mysterians. Ze hadden 23 hits, dit nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in Canada, 39 in Australië. Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
1: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
14: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
13: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 3311 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: goed.
1: Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op saunategoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.